0: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Hey, Mufasa. Hmm? Raise back your vibes. Spread them well. Around the world. Around the world.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf, omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

werd een hels kabaal, werkelijk een schandaal. Maar de bode liep meteen als een haas naar Hannes heen. Met zijn instrument kwam hij aan de rent. Dadelijk was de strijd gedaan, want men riep spontaan: Hannes Blazes, wat? Hannes Blazes, wat? Hannes Blazes, wat? Hannes Blazes, wat?

direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker.

Met het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Dames en heren, aangezien ik niet gewend ben om in het openbaar te spreken, heeft de directie mij verzocht om hedenavond enkele woorden tot u te richten. Daarom meen ik in de geest van de jubileumscommissie te handelen door enige humoristische grappen te vertellen. Dit gaat als volgt in zijn werk. Telkens wanneer ik ophoud met spreken, is er een grap voltooid en moeten de aanwezigen smakelijk lachen. Hier is een leuke mop of grap. Een oude gierigaard ging eens naar de markt om inkopen te doen en kwam na korte tijd terug met zijn buurman verbaasd. Wel was het antwoord, dat is veel goedkoper dan vliegenpapier. Jansen kwam eens laat in de nacht aangeschoten thuis. Zijn vrouw gaf hem een duchtig pak slag, terwijl zij riep, lelijke dronkenlap, noem je dat een bestuursvergadering? Nee, hik. Vrouwtje lief, zei de aangesprokene, dat is hik. Een mattenklopper, een handelsreiziger, zat eens in de trein naar Winschoten. Twee jonggehuwden waren voor het eerst van hun leven in Parijs. Toen ze een kamer in een deftig hotel huurden, bemerkten ze tot hun... Ei, lachte het slimme boertje, geef mij dan maar twee van zulke koeken. Twee doofstommen wandelden eens langs een weide. Vroeg de een, een vrolijke kwam terwijl hij naar een roodbonte koe wees. Merkte zijn vriend schouderophalend op. Daarna vervolgden zij glimlachend hun weg. Een Nederlands diplomaat sprak eens tot een hoge regeringsambtenaar in Moskou. Kent u de overeenkomst tussen een landing op de maan en een balalaika? Goroshka, brats, ploepke, pniesnie, antwoordde de Rus gevat.
1: Op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
2: Dat kan op Facebook.
1: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
2: En geef ons meteen een vind ik leuk.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

bestel. En ze geeft je de illusie, kom maar. Dat ze zich verleiden laat, ja. Maar dan moet je wel betalen. Met een goede

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil en er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. Dus hij denkt aan de vervlogen tijden. Kamers op de Place Pigalle. Een halve sterren krakend bed en de toiletten in de hal. Het was toen een leven zonder zorgen, zoals in een droom bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt.

Steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: bed, maar mien schoot.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
3: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
2: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. En voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235.

0: 30 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
1: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
0: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.

0: White Clouds.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. En ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
3: Jazeker, houden wij het vol.
4: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
2: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest.

zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. En de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Kijk op volksvermaken.nl.
2: Kom naar de Woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal.
4: Zonder de domein.
5: A. en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
7: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
3: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
8: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
3: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
9: Geweldig dat we

0: tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio A. N. Hunze. Radio A. N. Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Gradient Man Gaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
8: Met Thomas Eggens.

0: Goedemorgen.
1: Koffie en Keuvel.
0: En mooi dat je er weer bij bent. Het is vrijdag, dat betekent de laatste dag van de week en de laatste Koffie en Keuvelen van deze week. Thomas hier op de plek van een vakantievierende Wim Boer. We beginnen met een uurtje nederpop tot aan 10 uur met Mooi Wark op het podium. Een klassieker in een DT-jasje en nieuwe muziek heb ik van Douwe Bob. En ja, Douwe Bob is toch een beetje de ambassadeur van dit DT-festival. Hij staat op het podium dit weekend en niet alleen in de stad, maar ook op de baan. Zondag doet hij het volkslied op de baan tijdens de Grand Prix. Al op het circuit van Assen zingt hij ook nog een liedje. Ja, zometeen uitgebreid op het podium, ook hier in deze radio-uitzending. En het is weer vrijdag, dus ik wil je heel graag voorstellen aan twee dieren uit het dierenasiel in Bijlen. En hopelijk vinden we weer een heel mooi huis voor die dieren. André Hazes is voor je onderweg. De dijk komt er ook nog aan straks. Maar we beginnen met BZN en The Summertime.

0: André Hazes en we hebben lekker die zomer in ons bol. Nou, zeker vandaag.
1: De Drentse Doos.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Waar de mussen vandaag van het dak afvallen, misschien wel spreekwoordelijk, maar ook misschien wel letterlijk met 37 graden, gaan wij alvast vooruitblikken op die laatste week van het jaar. Dan hebben wij altijd traditiegetrouw de Drentse Doezend. Dat is nog even ver weg, dus tot die tijd blikken we graag terug op de lijsten van afgelopen jaren. En dat doen we dan elke week aan de hand van een bepaald thema. Deze week, ja, hoe kan het ook anders? Het TT Festival en Moi Wark staat weer op dat podium. Nou, laat dan nou net de band zijn die hofleverancier is voor de Drentse Doezend. Ik heb nu een liedje voor je die afgelopen jaar op de 61ste plaats stond en het jaar daarvoor plaats 48. Ja, ongetwijfeld vind je hem dit jaar ook weer terug in de top 100. Deze week dus ruim baan voor Moi Wark, de band die traditiegetrouw ieder jaar op dat TT Festival staat. Vorig jaar liep dat optreden net even wat anders. Anders dan gepland, want gitarist Arnold die viel van het podium en brak zijn pols. Ja, dit jaar weer op volle kracht. Ja, dat weet ik zeker, want ik kwam Arnold gisteren namelijk nog tegen in het publiek. Hebben we hem nog geprobeerd een mooie retenketen tatoeage op te plakken, maar dat lukte niet helaas. Maar hij beloofde vuurwerk tijdens het optreden van vanavond. Moi Wark, nu in de Drentse Doezend klassieker met Drink een bier met pa. Mooiste.

Dijk in Koffie en Keuvelen. En ik kan het niet alleen. Zometeen de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Ik praat je weer helemaal bij. En altijd op de hoogte blijven van dat Drentse nieuws. Dat kan, hè. Via rtvdrenthe.nl en via de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Tot aan het nieuws hoe je T-set en She Likes Weeds.

0: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
4: Het is bijna 9:30, maar we beginnen vast met de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Een auto is vanmorgen in de slip geraakt op de provinciale weg in Eekst en is vervolgens tegen een boom gebotst. De bestuurder werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde heeft bezwaar aangetekend tegen het vliegen met de C-130 Hercules-vliegtuigen van Defensie op het vliegveld in Eelde. In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de vereniging dat de vluchten in strijd zijn met het luchthavenbesluit. En Drenthe College Terra in Meppel heeft €800.000 gekregen van de Nederlandse Onderwijspremie. Dat is een landelijke onderscheiding voor vernieuwende onderwijsinitiatieven. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Gaan we nog naar het weer en dat krijg je van Roland van der Zwaag.
5: Vanochtend is het al zomers warm met 28 tot 29 graden. De wind die waait uit het zuidoosten, die is matig, kracht 3. Vanmiddag blijft die wind uit het zuidoosten ook waaien. Het is stralend zonnig, maar ook flink heet. Het wordt echt wel tropisch warm met temperaturen zo rond de 35 tot 36 graden.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Denevera en The Weight.
1: De schatkist van Nederland.
0: Hoogste tijd om die schatkist, die prachtige schatkist die deze week vol zit met TT-liedjes, te openen voor de laatste keer deze week. Want speciaal voor de TT-festival heeft de boerenrockband Normaal een TT-versie van Oerend Hart opgenomen. Afgelopen jaar deden ze dat. Frontman Benny Joling die gooide de tekst speciaal voor het jubilerende festival en de TT zelf de tekst om. Met verwijzingen naar onder andere de grote drie, Jack Middelburg, Wil Hartog en Boet van Dulmen. Een liedje die ongetwijfeld aanstaande zondag voorbij gaat komen tijdens de TT Top 25 tussen 4 en 6 hier op Radio Drenthe. Oerend Hart, de TT.

Peter Koelewijn en KL204. Daarvoor ook nog de speciale versie van Oerend Hart van Normaal. Ja, de ambassadeur van de TT van dit jaar is niemand minder dan Douwe Bob. En dat betekent dat hij het volkslied mag gaan zingen tijdens de start van de MotoGP op het TT-circuit aanstaande zondag. En dat niet alleen. Hij treedt ook nog eens op tijdens het TT-festival. Dat doet hij vanavond rond de klok van 21:15. Dan staat hij op het hoofdpodium van het TT-festival. Ja, als zo'n ambassadeur moet je toch een beetje ook je nieuwe muziek verkopen. En dat doet hij, want hij heeft nog geen twee maanden geleden een nieuw album aangekondigd. Die gaat eraan komen. Ja, en wat doe je dan als groot artiest zijnde? Dan doe je druppelsgewijs natuurlijk wat singles uitbrengen in de loop naar het uitbrengen van dat album. En dat deed hij dus ook een paar weken geleden met deze. Welcome to the Outcast Town.

kwart voor tien dus staat hij op het podium, op het hoofdpodium van het TT-festival. Douwe Bob als ambassadeur van dat festival. Maar niet alleen hij op het hoofdpodium. Ook de mannen van Mooi Warken staan vanavond op het podium. Om kwart over elf trappen zij af. En ja, maken zij er nog een mooi feestje van hier op het TT-festival in Assen. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Onze collega's van de NOS die praten hier weer helemaal up-to-date. Tot de tijd, fijne muziek van Cadans op Radio Drenthe.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidl-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden.
9: Radio A en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
9: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen €1,5 miljoen per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 km per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Comfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise.

0: Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel.
3: Met Thomas Eggens.

0: said I love you. Daarvoor ook nog een liedje van de Supremes. Ger Hensen, bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen, Thomas.
0: Jij moet me er toch een beetje doorheen lopen tot 12 uur.
1: Nou, je bent al heel eind op weg.
0: Ja, nee, ik merk vooral aan mijn stem heel erg. Dat het gewoon een beetje...
1: Ah, je kwam binnen even voor 9 en toen hoorde ik het inderdaad ook al. Het is wel wat verbeterd, moet ik zeggen.
0: Het is wel wat verbeterd. Ja. Misschien moet ik zo even een kopje thee met honing nemen. Misschien helpt dat.
1: Ja, dat helpt misschien wel, ja.
0: En wat ook niet meehelpt is het, dat ontzettend warme weer van vandaag. Toch het hoogtepunt van de week als het gaat om temperatuur. 36 graden kan het worden in onze provincie. Code oranje. In andere delen van het land geldt zelfs code rood, heb ik begrepen.
1: Ja, wij zijn de uitzondering met Groningen, Friesland en Zeeland. En alle andere provincies is inderdaad code rood van kracht.
0: Ja, hoe sleep je dan een beetje door vandaag heen? Nou, vooral door zo weinig mogelijk te doen en niet te veel buiten te komen. Eigenlijk ook is het devies. Die hittekracht is enorm. Kan tussen de 9 en de 10 liggen. En dit kan gevaar opleveren voor de gezondheid. Ook voor gezonde mensen, dus niet alleen kwetsbare mensen, is rust daar een gevaar. Maar ook voor gewoon normale mensen, zoals jij en ik. Daar zou je even een cool plekje op kunnen zoeken. Als het niet je eigen huis is, dan zou je bijvoorbeeld naar de kerk kunnen. Ja, echt, de kerk, want verschillende kerken die openen voor mensen een coole plek. Ook de Pancratiuskerk in Diever, die biedt die mogelijkheid om even aan de warmte te ontsnappen. De kerk is tussen 11 en 4 geopend. En dan staat koffie en thee en water klaar. Ja, het doet me altijd denken inderdaad aan de zomervakanties. Ja. Met mijn ouders vroeger. Dat wilde jij ook zeggen.
1: Ik heb hetzelfde beeld. Ja.
0: Dat je dan verplicht naar zo'n dorpje moest. En dat je dan van, oh, we gaan even de kerk in. Heel even aan die warmte ontsnappen.
1: Ja, inderdaad. Dan is het snikheet en in die kerk is het lekker cool.
0: Ja, heerlijk. Ja, dat is wel een goeie inderdaad. Maar als je nog wel op pad moet, dan is het er ook wel even zaak om wat rekening te houden met je vervoer met de auto, toch?
1: Ja, zeker. Ja, want dat heeft niet alleen... Dat warme weer kan het een aanslag zijn voor mens en dier, maar ook voor de weggebruikers, voor je auto of voor je motor. Want die extreme hitte die belast vooral de oudere modellen. Nou zijn de nieuwe modellen die zijn nog getest op hoge temperaturen, maar bij oudere auto's en motoren nemen toch die risico's wel toe. Dus dat is even oppassen. Nou, bijvoorbeeld je banden, die kunnen last krijgen van droogrot.
0: Oh,
1: ik had er nog niet eerder van gehoord.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik zag een fotootje erbij, toen dacht ik, oh ja, dat zijn inderdaad van die kleine scheurtjes, met name aan de zijkant van de banden.
0: En dat ontstaat dan door de hitte?
1: Door de hitte, ja, door de UV-straling en de hitte kan het rubber uitdrogen en dan ontstaan er scheurtjes en neemt de kans bijvoorbeeld op een klapband toe. Dus zaak om regelmatig de bandenspanning te testen, moet niet te hoog zijn ook niet te laag. Parkeer bij voorkeur ook in de schaduw. En ja, als je een tijdje niet gereden hebt, moet je toch maar op pad gaan. Want je auto of motor lang laten staan is ook weer niet goed. Dan kan het ook nog weer verder uitdrogen.
0: Ja, nou ja, ik weet niet waar jij je auto nu hebt staan. Of beneden in de garage.
1: Kijk, beneden in de garage.
0: Ja, al moet ik zeggen, want als je hem hier in de volle zon...

0: tanden voor het pand hebt staan. Geef ik je te doen straks als je die auto in moet stappen.
1: Ja, direct airco op standje 12.
0: Ja, zo is dat, ja. Voor de rest, de overhitting van de motor moet je ook rekening mee houden, toch?
1: Ja, dat komt vooral voor in de files. Nou zou het misschien vandaag wel wat meevallen. Ja, omdat het advies toch is om vooral niet de weg op te gaan. Vooral de provincies waar code rood is van kracht is. Hier kun je wel nog met de auto of de motor op pad. Ja, let op je lampjes ook natuurlijk op het dashboard. Ja, sowieso altijd een goed idee.
0: Ja, dat is een heel goed idee.
1: Maar nu zeker. Zeker wel. Moet je nog even doorrijden. Zet dan bijvoorbeeld de verwarming op de hoogste stand om extra warmte even af te voeren. Wat ook een dingetje is waar je op moet letten, zijn vogelpoep en insecten.
0: Ja, dat hoorde ik inderdaad. Ja. Dat je dat er eigenlijk zo rap mogelijk van je auto moet afhalen, omdat het anders je lak kan aantasten.
1: Ja, er zitten toch zuren in en daardoor kan je lak aangetast worden. Ja, dat wil je ook niet hebben, zonde. Nee. Dashboard en lederen bekleding kunnen ook uitdrogen. Net zoals die panden als je toch ook in de volle zon hebt staan. En parkeer niet in droog gras. Ook nog een tip. AD heeft dit trouwens allemaal op een rijtje gezet. Want de hete uitlaat en katalysator kunnen droog gras in uitzonderlijke gevallen doen ontbranden. Vooral direct na een rit. Het is in België een tijdje geleden is dat gebeurd. Er zijn 5 auto's gewoon in de fik gevlogen.
0: Die gewoon huppatee, die na een rit in het hoge gras geparkeerd hebben en dat de boel gewoon allemaal in de hand vloog.
1: Is gewoon helemaal misgegaan.
0: Oh, jemig, joh. Controleer dus eventjes je banden en koelvloeistof. Bescherm de auto ook tegen het directe zonlicht en verwijder vervuiling van de auto. Dus die vogelpoepjes en zo. Gelijk eventjes met dat water en zo eraf halen. Om krassen
1: Weet je komen. Wat heel erg goed werkt? Van die vochtige doekjes. Misschien heb je ze nog wel in huis.
0: Zeker. Babydoekjes.
1: Nou, daar haal je zoveel vlekken haal je daarmee weg. En ook deze vlekken.
0: Klopt, dat is wel een goeie. En ook even op de hoogte blijven natuurlijk van wat er in onze provincie allemaal gebeurt met deze warmte en welke initiatieven er allemaal zijn in onze provincie. Ga dan even naar ons hitteblog op onze website rtvdrenthe.nl. En dat kun je natuurlijk ook volgen via de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Zometeen Les Humphrey Singers, maar eerst de Bee Gees.

Zomer op je radio. Met Alvaro Soler. En La Cintura. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. Gerp praat je weer helemaal up-to-date. Tot die tijd, Jimmy James en The Vagabonds op je radio.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Het is 10:30. Tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger Hensen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ondanks een rechtszaak en het ingrijpen van de minister sluit Expert Care 2 van de 4 zorgvilla's voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen. Het gebeurt op last van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die ingreep valt de ouders van de kinderen rauw op het dak. Zo noemt Patrick Delen uit Assen het heel gek en onverwachts. Zijn zoon is om het weekend te vinden in de zorgvilla in Wezep. De cliëntenraad heeft nog een rechtszaak lopen tegen het bestuur van Expert Care. De vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde heeft bezwaar aangetekend tegen het vliegen met het C-130 Hercules vliegtuig van Defensie op vliegveld Eelde. In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de vereniging dat de vluchten in strijd zijn met het luchthavenbesluit. De vluchten met het Hercules vliegtuig zijn onderdeel van een oefening van de luchtmacht in het gebruik van burgervliegvelden als alternatief voor militaire luchthavens mocht er een oorlog uitbreken. Drenthe College Terra in Meppel heeft €800.000 gekregen van de Nederlandse onderwijspremie. Dat is een landelijke onderscheiding voor vernieuwende onderwijsinitiatieven. De school won met het project Van Leren naar Levens Echt een tweede prijs. In dat project komen zorgopleidingen bij elkaar, waardoor ze meer mogelijkheden in de zorg kunnen verkennen. En dat leidt dan weer tot gemotiveerde leerlingen en minder vroegtijdige schooluitval. Rijkswaterstaat begint volgende maand met nachtelijke werkzaamheden aan de A32. Weggebruikers tussen Havelte, Meppel en Steenwijk moeten meerdere nachten rekenen op omleiding in het verkeer. De werkzaamheden beginnen van 6 tot en met 9 juli in de richting van Steenwijk naar Havelte. En van 13 tot en met 16 juli wordt aan de andere kant van de weg gewerkt. Rijkswaterstaat rekent op een extra reistijd van hooguit een kwartier. En de temperatuur loopt vandaag flink op. In onze provincie schiet het kwik richting de 36 graden. Vanwege die temperatuur heeft het KNMI code oranje afgegeven voor onze provincie. In de meeste andere provincies is code rood van kracht. Drenthe is samen met Groningen, Friesland en Zeeland de uitzondering. Ook morgen is code oranje nog van kracht in Drenthe. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
2: Smeren, smeren, smeren en drinken, hè? Dat is heel belangrijk.
3: Dat zijn in ieder geval twee goede adviezen.
2: Ja, water, hè?
3: water
2: drinken. Ja. Ook goed advies aan mezelf. Goed, dan gaan we nog even naar de weersverwachtingen deze ochtend. Roland van der Zwaag praat je bij.
4: Vanochtend is het al zomerswarm met 28 tot 29 graden. De wind die waait uit het zuidoosten, die is matig, kracht 3. Vanmiddag blijft die wind uit de zuidoosten ook waaien. Het is stralend zonnig, maar ook flink heet. Het wordt echt wel tropisch warm met temperaturen zo rond de 35 tot 36 graden.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort.

0: Met de Crespo AP237R Deluxe compact campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: verfrissende duik op het strand. Vamos a la playa Riguera, hoorde je hier in Koffie en Keuvelen.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Maar er zijn veel meer andere zaken hoe je het hoofd koel kan houden. Robert is afgereisd naar Meppel, want Meppel heeft een eigen hitteplan. Een lokaal aangepaste versie van het nationale hitteplan van het RIVM. En daar hebben ze dus allemaal manieren om het hoofd koel te houden. Robert, hou jij het hoofd ook een beetje koel daar?

0: altijd. Maar dat heeft bij mij niks met de temperatuur te maken, Thomas. Zo ben ik karakterologisch gewoon aanlegd. Dus ja, dat gaan we zeker doen. Maar hier in Meppel hebben ze daar inderdaad een hartstikke mooi plan voor. En een van die plan, of een onderdeel van die plan, moet ik eigenlijk zeggen, van dat plan, is ruimtes inrichten waarin een beetje cool zitten kunt. Nou, wij zitten in een van die ruimtes, de Plataan, dit in het centrum van Meppel. Een ja, kolde ruimte, kille is zeker niet hartstikke gezellig, want anders doe ik maar liefst de kar die hier tegenover mij zit. En we hadden reden waaraan die er trouwens ook bij is. Zo afspreken dat dit de laatste keer dat we elkaar zien deze week. Waaraan ze wat van Biddy hier, dat valt het op.
1: Ik vind het heel gezellig, maar twee keer in de week is voldoende momenteel. Ja. Ja.
0: Gisteren hadden we het over hondenuitlaatzones. Vandaag gaan we dus hebben over het hitteplan, waar we gisteren trouwens ook al even over hadden. Maar het is een ruimte, de Plataan. Dit. Wat is dit voor een plek, Marlies? Jij bent hier een beetje, nou, de baas mag ik niet zeggen, maar...
2: Nou ja, wel een klein beetje de baas, hè. Ik ben de beheerder inderdaad van de Plataan. En ja, wij hebben hier een ruimte, cultureel centrum. Er zitten 10, 11 hoofdgebruikers die hier dagelijks gebruik maken van deze ruimtes. Ja. Dus ja.
0: Ik kun je het hoofd hier een beetje cool houden, want een van de ruimtes, nou daar, ik kwam toen ik de auto net parkeerde, zag ik, het is een school in ieder geval. Er zitten allemaal kinderen, die waren op plein aan het speel. Dat liep me ook heftig in deze temperatuur.
2: Ja, dat klopt. De schoolplein is inderdaad één eikelpunt dat ontzettend warm is. Maar ook in de school zelf, de klaslokalen met 30 kinderen, ontzettend warm. Gelukkig kunnen ze hier inderdaad wel wat verkoeling krijgen. De theaterzaal bijvoorbeeld, die blijft heerlijk op temperatuur. En heel vaak dat ze 's middags even lekker een film daar gaan kijken met alle kindertjes.
0: Ja. En de Plataan niet voor niks, want de boeten staat 2, in ieder geval jij zegt 3, hè? Ja, 3. Ik zie nog één. Hele grote Plataan, die geeft een boel schaduw. Daar heb ik ook profijt van, denk ik.
2: Ja, in de binnentuin is het inderdaad lekker fris. En we hebben natuurlijk de koelte van de natuurlijke schaduw, de Platanen. Ja, ja. Heerlijk.
0: Hey, maar dat hit het plan niet, want jij als wetholder weet dan natuurlijk, nou, je zit er nog een dikke week, alles van.
1: Bijna alles, ja.
0: Want een van de deelden gisteren ook over zandstrooien op rotondes. Ja. Misschien is het goed om dat nog even heel kort uit te leggen, wat daar praktisch nut van is.
1: Ja, nou, ik weet niet of dat niet in het hitteprotocol past, maar het is ook praktisch. De temperatuur van het asfalt, dat loopt zo hard een boom, dat op het moment dat dat het te warm wordt en er giet een vrachtwagen over die rotonde en die knept met de baan, dat asfalt helemaal kapot. Dat weet ik niet, want hij heeft de schade. Maar op het moment dat je daar zolt op gooit, giet die temperatuur weer een graad of 5, 6 naar beneden toe. En door de voorkomingsschade aan de weg.
0: Ja. Ik was
1: ook heel verrast, Robert.
0: Yeah. Ja. Ik kan net een verschil maken. En ja, om schade aan mensen te beperken, heeft de gemeente dus gezegd, nou, wij richten voor mensen die thuis niet koel krijgen kunt, plekken in Meppel.
1: Zeker. En we hebben er dan 3 op dit moment. Er komt er nog meer. Maar deze 3 bent er. Dat is de Koelberg, de Plataan en het Gemiethuis. Mm-hmm. Daar kunnen ze even naar binnen stappen. Dan kunnen ze even een kopje of een glasje water pakken. Even afkoelen. Maar ook voor de sociale controle of saamhorigheid. Is het hartstikke fijn dat ze even terecht kunt hier. Nou, ik hoorde vanmorgen al van Marlies dat er best al veel mensen binnen de West bent om even een glasje water te pakken. Yeah. Voor mij was het, maar misschien kun je het beter zeggen, de derde fles al die hier gebruikt wordt.
0: Ja, maar achter hoeft iets zo'n grote industriële watertappunt met zo'n grote blauwe fles de boom af, zeg maar.
2: Ja, dat klopt. Ja, die hebben we inderdaad afgelopen maandag gekregen. Daarvoor hadden we eigenlijk ook al op 6 plekken in de Plataan waterkannen staan met bekertjes ernaast. Daar werd al heel veel gebruik van gemaakt. Ook fruit zetten we neer, wat bijna, nou ja, lekker fris fruit dat mensen kunnen pakken. Dus,
0: Want wanneer is de Plataan, zeg maar, in het hitteprotocol terechtgekomen? Zeg maar, waren jullie gisteren voor de eerste dag los? Of?
2: Nee. Dat was afgelopen donderdag was de eerste dag.
0: Een week terug, zeg maar.
2: Afgelopen donderdag. Ja, vorige week donderdag.
0: Ja, precies, want anders zou het over gisteren. Nee, een week lang ben je er, zeg maar. En er wordt dus al echt gebruik van gemaakt. Je merkt echt dat mensen jullie wel weten te vinden.
2: Dat klopt. Gisteren hadden we iemand van Woonconcept die bij de bewoners in de omgeving van de Plataan naar binnen zou gaan en zou aangeven, joh, wordt het te heet in jullie woning? Jullie kunnen naar de Plataan toe om daar koeling te krijgen. Ja. Verkoeling te krijgen, ja.
0: En hoe werd het gecommuniceerd dan? Want de mensen, zeg maar, die bevriezen van in een beton huiswoon of een steen huiswoon en die geen ruimte hebt voor de ergo of anders waar dan die een plek opzoeken moet. Hoe weet die dat dit kunt? Dat dit kan, dat die plekken er binnen?
1: Ja, de raad heeft natuurlijk, of het college heeft natuurlijk het plan vastgesteld. Dat is gecommuniceerd in allerlei kranten en allerlei media. Dus men kan het doorlezen. Maar wat Marlies net ook al verteld, hè, er wordt ook persoonlijk contact met de buurt er toe van, jongens, let op, wordt het te warm? Of kun je het niet meer volhouden? Je kunt naar de Plataan, je kunt naar de Koelberg of je kunt naar het gemeente dus om even af te koelen, een glasje water te pakken. Yeah. En dat moet dus zich ook als een soort vlek gewoon uitbreiden wat dat betreft. Yeah. Het is nieuw. Het is voor het eerst. Dus het zal nog niet overal bekend wezen. Maar men moet het zo zachtjes dan wel kunnen bedenken van, nou, als

0: Wat is, kunnen we dat rechten.
1: Ja. Hoeveel man verwacht je vandaag, Marlies?
2: Ja, ik heb echt helemaal geen idee. En ik moet zeggen, ik tel het ook eigenlijk niet. Nee. Maar ik hoop toch wel op een aantal mensen. Misschien 10, 15, 25. Zal wel mooi zijn.
0: Ja. Ja. Het wordt in ieder geval een gezellige middag.
2: Dat zou ik heel gezellig vinden, ja, absoluut.
0: En jullie zal het niet lezen. Hey, en Eduard Marathus, je zei dat van, er komt nog meer ruimtes bij straks.
3: Ja, er komt er nog een paar bij. Maar dat moet wel even goed ingericht worden volgens regels. Dat weet ik niet zeggen, maar wel volgens dat men er naartoe kan gewoon, ja. Dat er ook ruimte is. Wat Marlies die vertelde net ook al heel mooi. Er was eerst een plek in een bejaardenhuis gereserveerd, maar die mensen hadden wat muiten met. Dus hebben we, ja, het is onze huiskamer en dan komt er in één keer voor een volk binnen. Ja. En toen hebben we een andere plek gezocht. En dus er moet weer goed gekeken worden van, nou, waar kunnen we terechten? Maar er komt meer plek.
1: Dan kan iedereen in Meppel in ieder geval het hoofd koel houden. En het is de gemeente Meppel. En ik geloof de gemeente Borger Odoorn die nou een adaptie hebt op het landelijke hitteplan. En wellicht dat er andere gemeenten volgen. En met jullie straks weer. Ik geloof ergens voor uw dag.

Een eendagsvlieger uit 1979, I Love the Nightlife, van Alicia Bridges. Ja, zoals in het verleden veel en vaak te gast in het programma Jammen met onze Robin natuurlijk. En toch duurde het nog een aantal jaren voordat ze haar eigen muziek ging uitbrengen. Ik heb het over Nina Burkens uit Anne. Maar op het podium heet ze Nina Bailey en bracht vorige maand haar een nieuwste single uit. En die heet Constellation Prize. En die hoor je nu op Radio Drenthe.

Spirit en Words op Radio Drenthe. Waar het alweer tijd is voor het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Tot die tijd, fijne muziek van Nahorn. Dit is On The Loop.

0: en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.

0: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
4: Met Thomas Eggens.

Shalamar en I Can Make You Feel Good hier in Koffie en Kuivelen op Radio Drenthe. Waar je zometeen de Hollies hoort. Mij is de Olivia Dean.

Kijk eens aan en goeiedag hem. En daarvoor ook nog de Hollies en Bastap hier op Radio Drenthe. Ger, wat zou je ervan vinden om een privé-tunnel aan te leggen?

0: Leggen bij je huis.
1: Een privé-tunnel.
0: Of een privé-oprijlaan misschien.
1: Ja, ik heb wel een oprit, daar ben ik al heel erg blij mee. We wonen eerst in de binnenstad en parkeren was altijd wel lastig. En nu, het was een verademing dat ik hem op mijn eigen oprit kan zetten. En dat ik ook, dat je ook bezoek kan ontvangen dat met de auto komt. Ja,
0: heerlijk.
1: Tunnel heb ik niet direct nodig. Nee, jij dan?
0: Nee, tunnel niet. Maar een extra plekje op de oprit zou wel fijn zijn. Ja, we hebben maar één auto, dus op zich is dat first world problems. Maar het is soms een beetje smal. Dan kan ik er met de motor net tussendoor. Dan moet ik af en toe half een beetje op de oprit van de buurman, die dat overigens helemaal niet erg vindt. Maar een iets bredere oprit, of iets langer, was wel fijn geweest. Maar ik klaag absoluut niet. Nee. Iemand die dat wel doet, is meneer Porsche, toch?
1: Ja, en daar werd ook door anderen vooral over geklaagd. Ja, uiteindelijk klaagt hij dat het allemaal niet door kan gaan. Maar die heeft zijn villa in Salzburg in de verkoop gezet. Dan hebben we het over Wolfgang Porsche.
0: Ja, dat is iemand van de Porsche familie, ja, van de auto's natuurlijk. Dat
1: is inderdaad van de snelle auto's. Ja, die heeft die villa dus te koop gezet vanwege aanhoudende kritiek op het plan dus om een privé-tunnel aan te leggen. En die tunnel die moest volgens Oostenrijkse media dwars door een berg lopen richting de villa van Wolfgang Porsche.
0: Ja, een tunnel gaat meestal ergens doorheen, toch?
1: Ja, maar in dit geval door een berg. Ja, dat ligt ook wel een beetje gevoelig natuurlijk.
0: Zeker daar, absoluut.
1: Ja.
0: Ja. En waarom moest die tunnel er dan per se komen, volgens die meneer Porsche?
1: Ja, nou, ook een beetje waar jij dus mee kampte. Dat het allemaal net even iets te smal was. Die toegangsweg naar zijn villa, die zou iets te smal zijn. En dat werd vooral in de winter werd dat dan een probleem volgens hem. Dan was hij moeilijk begaanbaar, die weg. Dus hij wilde het oplossen door dan maar een tunnel aan te leggen. Nou ja, een centje meer of minder, daar kijkt hij natuurlijk sowieso niet op of om. Want hij kocht die villa ook al voor bijna 8,5 miljoen euro. Dus ja, die kosten voor zo'n tunnel, dat legde hij ook moeiteloos neer. Een halve ton kostte dat zo'n beetje. Dan moest hij in ieder geval de gebruik van de grond heeft hij daarmee gekregen.
0: Ja, oké.
1: Ja, en dan moet nog wel die tunnel aangelegd worden.
0: Ja, en dat vonden politici en vooral milieuactivisten vonden dat een beetje laag, die halve ton.
1: Die vonden dat te laag, ja. En die waren er natuurlijk ook niet mee eens dat er dan in zo'n berg geboord ging worden om die tunnel aan te leggen.
0: Ja, en nu is meneer Porsche boos. Want die heeft stoïcijns zijn filet te koop gezet. Dan niet, een soort van, toch?
1: Ja, dan maar niet, inderdaad. Ja, hij wordt nu voor 12,7 miljoen euro aangeboden. Dus hij hoopt er ook nog eens flinke winst op te maken.
0: Ik zie ook een linkje erbij staan. ik kan toch niet laten om er even op te klikken.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Wel mooi?
0: Ja, dit is wel mooi.
1: Oké.
0: Ja, dit is wel mooi.
1: En in de advertentie voor deze villa staat ook nog vermeld dat er dus een bouwvergunning ligt voor de aanleg van de tunnel. En de nieuwe eigenaar die heeft dan nog tot 2028 de kans om een tunnel te graven. Maar ja, dat die er daadwerkelijk gaat komen, die kans is niet zo heel erg groot.
0: 12 kamers. 3 verdiepingen. Oh, er staat niet hoeveel badkamers die heeft. Dat vind ik dan wel jammer.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik jammer. Ja. Even kijken, woonoppervlak. 616 vierkante meter.
1: Ja.
0: Zou dat genoeg zijn?
1: Is dat geld niet waard?
0: Zou dat genoeg zijn? Jawel, ja.
1: En ook geen tunnel, hè?
0: Nee, geen tunnel. Ja, nee, als er nou een tunnel bij had gezeten, dan had ik gedacht van, ja.
1: Dat is een dealbreaker.
0: Dat is een dealbreaker, inderdaad. Muziek van Sister Slash, nu op Radio Drenthe. All American Girls.

Sister Sledge en All American Girls hier op Radio Drenthe. Ja, er wordt geadviseerd om niet de weg op te gaan vanwege die extreme hitte. Blijf vooral thuis als dat allemaal kan natuurlijk. Mocht je nou toch de weg op gaan, op de A28 staat een file tussen Assen-Zuid en de afrit de Westerbork. Dus vlak voor Bijlen is dat. 6 minuten doe je er langer over, 2 kilometer file. Sterkte als je in de file staat. Zometeen.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Voorstee, Assen.
7: Het is 11:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger Hensen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Expert Care sluit 2 van de 4 zorgvilla's voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen. Dat gebeurt op last van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die ingreep valt de ouders van de kinderen rauw op het dak. Zo noemt Patrick Delen uit Assen. Het heel gek en onverwacht. Zijn zoon is om het weekend te vinden in een zorgvilla in Wezep. De cliëntenraad heeft nog wel een rechtszaak lopen tegen het bestuur van Expert Care. De vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde heeft bezwaar aangetekend tegen het vliegen met het C-130 Hercules-vliegtuig van Defensie op vliegveld Eelde. In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de vereniging dat de vluchten in strijd zijn met het luchthavenbesluit. De vluchten met het Hercules-vliegtuig zijn onderdeel van een oefening van de luchtmacht in het gebruik van burgervliegvelden als alternatief voor militaire luchthavens mocht er een oorlog uitbreken. Handbalster Alyssa Korterink uit Oosterhesselen speelt vanaf de zomer in Denemarken. De spelverdeler heeft bij Aalborg getekend. Ze maakt overstap van Kwiek uit Raalte. Met die Overijsselse Eredivisieclub won ze afgelopen seizoen de beker door recordkampioen VOC Amsterdam te verslaan. Het is afwachten of Eduardo Affini met de Nederlandse ploeg Visma Leasebike kan starten in de Tour de France. De Italiaanse wielrenner die in Donderen woont is zwaar ten val gekomen tijdens de Italiaanse kampioenschappen tijdrijden. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn ploeg meldt dat hij geen breuken heeft opgelopen. De tweevoudige Europese kampioen is opgenomen in de selectie die de Deense kopman Jonas Vingegaard moet bijstaan in de jacht op zijn derde eindzege in de Tour. En die Tour die begint volgende week zaterdag met een ploeg tijdrit in Barcelona. En vanwege de hoge temperatuur in Drenthe geldt het weeralarmcode oranje. Volgens het KNMI zorgt de combinatie van de hoge luchtvochtigheid en de stijgende temperaturen voor een maximale hittekracht tussen de 9 en de 10. En dat kan gevaar opleveren voor de gezondheid, ook voor gezonde mensen. Code oranje geldt de hele dag, nacht en ook nog de hele zaterdag. Voor een groot deel van de rest van het land geldt zelfs code rood. Dat is de hoogste fase in het systeem van de weeralarmen. Tot zover. Meer nieuws is er te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in app.
7: Ger, dankjewel.
8: Ja.
7: Gaan we even kijken wat het weer verder gaat doen. Roland van der Zwaag.
9: Vanochtend is het al zomers warm met 28 tot 29 graden. De wind die waait uit het zuidoosten, die is matig, kracht 3. Vanmiddag blijft die wind uit de zuidoosten ook waaien. Het is stralend zonnig, maar ook flink heet. Het wordt echt wel tropisch warm met temperaturen zo rond de 35 tot 36 graden.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast.

0: meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: Klein Orkest en Laat Mij Maar Alleen. En daarvoor ook nog David Dundas en Jeans On.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: het Dierentehuis in Bijlen. Een hele, hele goedemorgen, Alwin.
3: Goedemorgen.
0: Ja, normaal gesproken doen we natuurlijk twee dieren van de week. Bij de eerste, dat zijn er eigenlijk meerdere, toch? Zullen we beginnen bij verschillende kittens? Ik heb een hele schattige foto van je gekregen. Daar smelt ik gelijk al bij.
3: Ja, snap ik. Ja, nee, het seizoen van de kittens heeft even op zich laten wachten. Maar inmiddels is hij voluit losgebarsten bij ons. En we hebben inmiddels een speciale plaatsbare afdeling waar volgens mij... Nou, ik heb net schoonmaakt, ruim 20 kitten zitten.
0: 20?
3: Die klaar zijn om naar een nieuwe eigenaar te vertrekken.
0: Yo, maar hoe kan het... je hebt het over het kittenseizoen. Is dat echt vastgebonden aan een bepaalde periode van het jaar bij jullie?
3: Klopt helemaal. Ja. Het voorjaar dan krijgen de dames er zin in. En dan worden uiteindelijk de kittens geboren. Ja, en dan tegen deze tijd, de hoogzomer, zeg maar... dan zijn de kittens oud genoeg dat ze geplaatst kunnen worden. Ja. En dan is eigenlijk 20, ja, klinkt heel veel. We hebben er momenteel ruim 160 in onze gastgezinnen zitten.
0: Dat zijn er nogal wat.
3: Ja, in totaal heb ik momenteel bijna 350 katten op papier staan.
0: Oh jemig, joh. Ja, dan vallen die 20...
3: Dus ja, het is druk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, maar Alwin, kijk, als je naar zo'n katje komt kijken... dan ben je toch ook gewoon gelijk verkocht, of niet?
3: Ja, meestal wel. Ja, mensen die zeggen, nou, we willen even kijken... maar we willen nu nog niet een kitten of we gaan nog op vakantie... zou ik adviseren, kom niet hierheen.
0: Nee.
3: Dat
0: werkt
3: niet.
0: Dat ging ook bij ons zo, toen wij onze hond kochten... was het zo, ja, we gaan even bij een nestje kijken. Nou, het is niet even kijken.
3: Zo werkt dat niet.
0: Nee, gelijk aanbetaling gedaan, wanneer kunnen we ophalen? Nou, nog even geduld, nog 7 weken geduld. Ach ja, heel schattig. Nou, 20 kittens die... natuurlijk nog veel meer katten die een mooi huisje zoeken. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Kun je gewoon even komen kijken dan... als je wel er gelijk voor open staat om er eentje mee naar huis te nemen?
3: Ja, klopt. Ja, mensen mogen dan gewoon kijken, zoals openingstijden komen kijken wat er zit momenteel. En dan mogen die ook inderdaad gelijk mee.
0: Gelijk, huppatee.
3: Moet ik er wel een kanttekening even bijzetten.

0: gezien het weer momenteel zou iedereen op willen roepen om even het nuchtere Drentse verstand te gebruiken.
1: Ja, juist.
0: En vandaag niet naar ons toe te komen.
1: Nee. Even het hoofd koel houden en zo weinig mogelijk doen.
0: Ja, en die kitters lopen echt niet weg. Vanaf nu tot en met oktober hebben wij sowieso kitters. Dus ik zou prima nog even een paar dagen wachten voordat je een bezoekje bij ons kon brengen.
1: Zo is dat. Nou, dan is dat gezegd. Gaan we nu over naar Dico.
0: Ja, onze leuke Dico. Ja, is als zwerfhondje bij ons binnengekomen. En eigenlijk een heel leuk, vrolijk hondje dat je denkt van... goh, wat gek dat daar geen eigenaar weer voor gekomen is. Maar nee, uiteindelijk is hij niet meer opgehaald. En gaan we nu dus op zoek naar een nieuw plekje voor hem. Het is een kleine, hele, drukke, vrolijke stuiterbal. Die eigenlijk alles en iedereen leuk vindt en overal op afstuiten. Andere honden kan hij prima mee overweg. Mensen vindt hij helemaal fantastisch. Grotere kinderen denken we dat ook niet echt een probleem zal zijn. Het is wel een klein druktemakertje, dus je moet wel houden van een beetje leven in de brouwerij, zeg maar.
1: Een kleine Duracell is het dus.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
1: Maar inderdaad, als Dico de energie een beetje kwijt kan, dan heb je er ook natuurlijk een lief hondje aan, denk ik.
0: Ja, het is echt een leuk hondje. Maar hij wil graag aandacht hebben, dat is geen probleem. Maar hij moet gewoon even wat training hebben. Hè? Dus net zoals je hem uitlaat en hij ziet iets of hij vindt iets leuks. Ja, hij mag dan maar 6 kilo wegen. Maar hij vergeet wel dat hij aan de lijn zit. En heeft zoiets van, joh, alles wat ik leuk vind, dan ga ik hem af.
1: Ja. En waarschijnlijk ook een heel...
0: Hier is ook verliefd op hem.
1: Ja, dat snap ik. Maar wat raar dan, inderdaad. Want Dico is gevonden en bij jullie gebracht. Maar dus niet door de eigenaar opgehaald.
0: Ja, klopt. Hij is door een dierenambulance bij ons gebracht. En wij houden ze nog altijd een 14 dagen hier sowieso vast... dat de eigenaar zich weer op kan halen. Ja. Maar dat is nooit gebeurd. Dus vandaar dat wij nu dus op zoek gaan naar een nieuw baasje voor hem.
1: Ja, dat vind ik altijd zo sneu.
0: Ja.
1: Ja, ik snap apart, dat niet. Ik snap dat niet. Maar goed, volgens mij snap jij dat ook niet.
0: Nee, lang niet altijd hoor.
1: Nee, dat begrijp ik. Is er nog een... Dico heeft dus wel een kleine gebruiksaanwijzing... in de zin van, het behoeft nog even wat training. Maar zijn er verder nog haken en ogen... waar je even rekening mee moet houden als je denkt van... het lijkt me wel tof om Dico in huis te nemen?
0: Nou ja, hij is natuurlijk als zwerver bij ons gekomen. Dus ja, heel veel, net de concrete dingen wat hij wel en wat hij niet kent. Zoals katten of alleen thuis zijn en dergelijke. Ja, dat zal een nieuwe eigenaar zelf uit moeten vinden. Want dat kunnen wij gewoon niet testen.
1: Nee.
0: Maar verder krijg je gewoon echt een leuk, vrolijk hondje... die alle kanten opstuitert en nog een beetje opgevoed moet worden.
1: Ja, wat voor hondje is het eigenlijk? Is het een beetje een mengelmoesje van alles?
0: Het is een mengelmoesje, ja. Het is een kruising. Ja.
1: Nou, dus dikke strepen onder. Als je nou geïnteresseerd bent in een van de kittens... Ja, kun je gewoon even langskomen. En voor Dico moet je even een afspraak maken, denk ik, hè?
0: Ja, klopt. Honden staan allemaal op onze website met foto en omschrijving. Men kan daarop reageren en dan wordt via de mail verder door de collega's dat opgepakt. Ja.
1: Check. Alwin, geniet van het weer, hè? We hoofd koel houden.
0: We doen ons best.

0: Ja, die file die begint toch een beetje op te lopen, of niet? Ger, een rijstrook die dicht is, je wordt over de vluchtstrook geleid. En we hebben ook een foto binnengekregen van wat nou de oorzaak van die file op de 28 was, hè?
1: Ja, daar zien we in ieder geval dat er een ongeluk is gebeurd met een auto die op de kant is terechtgekomen tegen de vangrail aan. En beide kanten heb je inderdaad te maken met oponthoud. Als je vanuit Assen richting Bijlen gaat, dan wordt er ook melding gemaakt van dat ongeluk. En word je over de vluchtstrook geleid, moet je rekening houden met vertraging dus. Maar ook de andere kant op, vanuit Bijlen richting Assen, heb je een linkerrijstrook die dicht is. Ook daar stilstaand verkeer moet je rekening houden met nou, toch wel een klein kwartier vertraging. Zo'n 12 minuten is het momenteel, over 3 kilometer.
0: Yes. Sterkte als je in de file staat. En Ger, mag ik je bedanken voor vanochtend?
1: Ja, jij hebt het gered.
0: Dankjewel dat je me er doorheen gegleed.

0: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm.
5: Dit is Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Ach, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Nu bij Velderhof.

0: 650 euro inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke.
2: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: En dan gewoon een gigantische hitscore ook nog. Uit Spanje. Ze treden nog steeds op. Begonnen in de jaren 90. Maar momenteel zijn ze niet meer met 10 man. Ik geloof met een jaar of 9.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Man of 9 bedoel ik. David, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Leuk dat je er bent. Leuk dat je luistert ook. Het loopt al behoorlijk vast bij ons in de provincie. Het zou normaal gesproken, tenminste, ik zag van de week al borden langs de kant van de weg staan. Hè? Via de toegangswegen naar Assen toe. Van hou rekening met files vanaf morgen. Maar het staat nu al vast door een ongeluk op de A28, begrijp ik.
3: Ja, inderdaad. Dat is waarschijnlijk geen TT-verkeer. Maar er is een ongeluk gebeurd inderdaad bij Bijlen. En die auto die zit precies eigenlijk tussen die twee snelwegen in. En daardoor staat er ook aan beide kanten dus een file rondom Bijlen.
0: Ja. Ja, de ene kant op, Zwolle richting Assen, 3 kilometer geloof ik. En die andere kant op, Assen richting Zwolle, daar moet je rekening houden met de langere file. Kilometer of 8 staat daar al inmiddels. We houden je op de hoogte. Hey David, wat klinkt je zwoel, moet ik het zo zeggen?
3: Ja, ik dacht, ik heb gisteravond flink mijn best gedaan om vandaag zwoel te klinken.
0: Je hebt die eerste 10 nacht achter de rug, hoe was het?
3: Ja, het was gezellig. Donderdagavond is altijd de avond dat we met collega's gaan barbecuen en dan de stad nog even induiken.
0: Ja.
3: Nou, het was weer een memorabele avond. Ik zal niet te veel details.
0: Nou, we kunnen er een beetje van meegenieten. Want op onze site rtvdrenthe.nl, daar

0: Daar heeft Kim Sterrenwerf, onze fotograaf, allemaal foto's geplaatst van gisteravond. 40.000 man zijn er op die eerste avond afgekomen, hè?
1: Ja. Dat is toch wel weer een mooi aantal.
0: Ah ja, man.
1: Mensen, ja.
0: En dan met elkaar op zo'n groot scherm voetbal kijken. Wat er allemaal nog meer gaat gebeuren. Nou, Roy die schuift vanmiddag ook even aan. En die praat ons bij over het laatste TT-nieuws. En verder gaan we het vanmiddag een beetje anders dan anders doen. We gaan altijd even buurten. Maar dat gaan we nu zonder tombola doen. Hoe en wat, dat hoor je zo meteen na Le Poppies. Op Radio Drenthe. CD.

0: dit, hè?
1: Heel jong Wiggy. Ik geloof dat ze 18 jaar is. Ilse Scholten heet ze. En ze deed dit jaar mee aan het Songfestival Drenthe Pop in Plat. Met dit liedje, Mien Opa. En scoorde goed.
2: Even buurten.
1: Roberto, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
1: Geen tombola vandaag.
3: Nee, we gaan een klein beetje aans doen. Dat kunnen we als niet aans, omdat het natuurlijk TT-week is, de vrijdag van de TT. En natuurlijk code oranje boos in de provincie. En door het KNMI afgeeft, gewoon niet naar buiten, gewoon niet de straat op. Daar gaan wij natuurlijk gewoon de straat op als verslaggevers. Hè, want dat is het lot van de reportagemaker. Zo is dat. Snee, ezel, het maakt allemaal niks goed. Wij gaan op pad. Dus vanmiddag is dat niet aans, maar we doen het van een klein beetje aans. We gaan eens even kijken in de binnenstad van Assen wat daar allemaal gebeurt. Het was plantenmin.
1: Ben jij gisteravond ook bij de eerste Titina geweest, of niet?
3: Ja, maar zo laat als David heb ik het niet gemaakt. Daarom zijn we ook een uit elkaar, want nou ja, toe maar.
1: Ja, dat verdient verder geen uitleg, maar het was gisteravond al knetterdruk en gezellig in de stad, maar deze dagen begint het steeds drukker te worden. Jij gaat op pad, maar wel met opdrachten. Ja. We geven jou 3 enveloppen mee, want we dachten, ja, ieder uur een opdracht, dat moet in ieder geval wel lukken. Dus,
3: jij bent hoog zitten, hoor ik aan ook.
1: Ja, zeker weten. Ja. Je krijgt een cameravrouw mee, dus alles is ook te volgen via TV Drenthe. Ik zou zeggen, als je nu alvast naar buiten loopt, dan hebben we met een kwartiertje wel weer contact of even na 1:30. En dan mag je de eerste envelop openmaken. Of wil je dat nu al doen, die eerste opdracht?
3: Zullen we dat doen? Is dat leuk? Doen?
1: Volgens mij, David, heb jij hem al bij je liggen? Of
4: hij ligt hier. Ja. Dus ga je gaan.
3: Ik ben blij dat dat niet op TT-campings is, want ik ben met dit weer dan bang dat jullie iets met zwembadjes doen. En ik weet niet of je wel eens op een TT-camping West hebt, maar die zwembadjes daar moet je niet meer in. Nou, de tweede dag. Nou, ik maak de opdracht los. Even knispunt voor het geluid. En ik heb een mooi kaartje in de hand. En ik zal de opdracht nou voorlezen. Zoek een buitenlandse motorrijder. Succes! Nou, ik ben er onderweg al 36 tegen komen, maar een heel klein stukje aangend van ons moeten te doen, weten. Ja, we gaan ons best doen of wij je kunt vinden in een motorpak, of in ieder geval met een helm, want het is veel te warm om een motorpak aan te hebben, maar dat moet toch te doen, weten.
1: Oké, dat lijkt mij ook. Dus jij gaat nu op pad met die eerste opdracht en dan hebben we zo meteen weer contact. Succes!
3: Ja,
1: dat
3: gaan we doen. Bedankt!

en This is the Life. Bijna 12:30 alweer. Wat gebeurt er allemaal bij ons in de provincie? David van der Spoel praat je er zo over bij.

0: 27 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
2: Goedemiddag. Op de A28 bij Bijlen. Of de A28 bij Bijlen is in beide richtingen dicht door, of tenminste één rijstrook, door een ongeluk. Aan het eind van de ochtend knalde een automobilist tegen de middenvangrail en belandde op zijn kant. Voor hulpverlening werd zowel de weg richting Assen als richting Hoogeveen voor de helft afgesloten. Naar verwachting duurt het oponthoud nog tot 2 uur vanmiddag. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Drenthe. De laatste 5 jaar is het aantal meldingen van fietsendiefstal bij verzekeraars met 20% gestegen. In Emmen is de stijging van het aantal gestolen fietsen het hoogst. In de gemeente Tienalo en Midden-Drenthe nam het aantal fietsendiefstallen juist af. Naast fietsen hebben de dieven het ook voorzien op accu's en fietscomputers. En het is even afwachten of Edoardo Affini met de Nederlandse ploeg Visma Leasebike kan starten in de Tour de France. De Italiaanse wielrenner die in Donderen woont is zwaar ten val gekomen tijdens een Italiaanse kampioenschappen tijdrijden. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn ploeg meldt dat hij geen breuken heeft opgelopen. De Tour de France begint volgende week zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: David, dankjewel. Roland van der Zwaag, onze weerman, een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag Anouk.
1: Gaan wij het halen? Gaan wij de heetste junidag ooit gemeten beleven vandaag?
3: Ja, dat zit er dik in, denk ik. Ik heb zo eens gekeken naar de warmste dag die wij ooit hebben gehad in Drenthe in juni. Dat was 25 juni 2019. Toen was het 34,9 graden. Toen was het ook een snoeihete periode. Dat was ook een hittegolf toen in die tijd. Wij hebben nu ook een hittegolf. Dat zijn 5 dagen achtereen boven de 25, waarvan er in ieder geval 3 boven de 30 graden. Nou, die 30ers die hebben we al. Vanmiddag wordt het 35, 36 graden. En die 36 graden heb ik juist in het zuiden van Drenthe staan. Dus ja, dat gaat gebroken worden.
1: Ja, en dan alleen vandaag? Of zet het nog langer door?
3: Ja, het zijn hele kleine verschillen die het uiterst moeilijk maken om een nauwkeurige verwachting te maken. Het is eigenlijk om een paar uur geef ik dat door aan het TT-circuit. Die zitten eigenlijk niet te wachten op deze hitte. Nou, deze vrije trainingendag, noem ik het maar even, die wordt dan vandaag gereden. Kijk, die motorcoureurs hebben van die waterpakken met die koelelementen erin. Dus die kunnen dit wel hebben. Alleen het bezoek, ja, dat is niet altijd onder een parasol. Dus dat is even niet heel lekker. Morgen verwacht ik namelijk een andere dag. Komende nacht is misschien lokaal een enkele donderbui spontaan mogelijk. Waar die valt, geen idee. Om 5:30 met het weerparaatje kom ik daarop terug. Of die ook inderdaad gaat vallen. Morgen hebben we net eventjes wat lagere luchtdruk boven Duitsland. Net iets hogere luchtdruk voor de kust. En dat betekent dat ik toch ervan uitga dat wij morgen een zwakke wind hebben uit het noordwesten. 'Smiddags gaat hij over het noorden naar het noordoosten. Ja, dat is een aanlandige wind. Dat betekent dat waarschijnlijk het noorden van Drenthe daar de meeste profijt van heeft. Daar dus temperaturen zo rond de 31 graden als maximum. Elders is het 32 tot 33 graden. Maar ja, mocht 'smiddags even 3-4 uur lang de wind helemaal wegvallen, ja, dan kan je in één keer weer 2 graden erbij krijgen. Dus morgen in ieder geval warm, drukkend warm, benauwd, veel zon. 'Smiddags komt er wel bewolking en die gaat dan ook de hoge temperaturen, de echt hoge temperaturen, wat temperen. En dan is het wachten of er een reactie komt op die hitte, Anouk.
1: Ja, en die glazen bol is nog een beetje troebel, denk ik, hè, om dat te voorspellen.
3: Nou, de zekerheden voor een stevige onweersbui die misschien zelfs wel opgelijnd gaat worden, wordt eigenlijk naarmate de weermodellen hun nieuwe data uitspugen, wordt steeds wel duidelijker dat het ergens laat op de avond vanuit

0: in het zuiden een paar donderbuien zich gaan ontwikkelen. Waarschijnlijk in de nacht naar zondag komen er ook een paar misschien wel over ons heen. Ik zeg misschien omdat die buienkans ongeveer 40-50% is. Als dat een bui is, kan er meteen dikke windvlagen bij komen. Hagelstenen zou dat kunnen geven. Dus dat is even wel een ding om in de gaten te houden.
1: Maar echt zo extreem als dat we gehad hebben?
0: Nou, het is niet zo grootschalig. Het zijn waarschijnlijk wat buien die dan ook voor de kust warmer worden, IJsselmeerwater, dat ze daar de voorkeur voor hebben, maar dat wij misschien nog net even zo'n staartje ervan meekrijgen. Dat is dan een half uurtje, een uurtje, dat het even flink kan plensen met misschien wel even dikke windvlagen. Mm-hmm. Dat zou kunnen, maar het is niet zo grootschalig als toen. Nee, dat niet.
1: Ik heb net mijn kelder weer droog.
0: Ja, dat snap ik. Nou goed, het is ook niet zo dat het langdurig is. Het zal ook, als het even langskomt, dan is het, dan kan het even 10, 15 millimeter zijn, dan is het wel voorbij. En zondag verwacht ik eigenlijk alweer de luchtdrukstijgingen. De wind is dan gedraaid naar het westen, komt die koelere lucht komt er geleidelijk in. Dus tot begin van de middag waarschijnlijk 29 tot 30 graden. Dat zijn dus nog steeds tropische waarden. En in de loop van de middag gaat die wind wat bijdraaien naar het noordwesten en dan komt die koelere lucht erin. Nou, zondag hebben we gewoon zon. Zondag hebben we gewoon de stapelwolken erbij. Ik verwacht overdag eigenlijk weinig regen. En na het weekend ook vrij weinig neerslag. Maar die temperaturen die gaan met de noordelijke wind echt richting de 3, 24 graden. Misschien nog net op maandag 25 graden, maar daarna gaat het naar beneden. Dus dan is de hit alweer voorbij. Dus even snikken vandaag. Morgen wordt het al ietsje beter. En zondag in de loop van de middag gaan mensen misschien wel wat blijer kijken met een koel westenwindje.
1: Dankjewel, Roland. Goed weekend, hoor.
0: Goed weekend.
1: Ga zo contact zoeken met Robert. Robert is onderweg naar de binnenstad van Assen.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
4: Maar hoewel joken, het is een Veldhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Maar nee.
4: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Anouk in de middag.

0: de binnenstad van Assen staat Robert Oosting met een missie, Robert.
1: Ja, klopt. We hebben nog altijd een missie. En die missie die hebben jullie voor mij bedacht. En die missie is: vind een buitenlandse motorrider. Nou, één ding dat we niet zo goed over nadacht. De binnenstad, daar is natuurlijk nog helemaal niks te beleven. Het festival is zo dood als een pier. En daar ben ze nog drak met aan het opbouwen. En er giet de deur open. En mooi, mooi. Ach, hartstikke warm. Ik ben toevallig geen buitenlandse motorrider, of wat?
2: Wat is dat zo?
1: Ja, dat hij dat hoopt.
2: Ja, dat heb ik gehoopt.
1: Wat kon je dan voort?
2: M.
1: M, oh, dat is Kurt Bey. En die komt helemaal met deze prachtige wagen vanuit M naar Assen toe reden.
2: Ja, ja.
1: Voor de TT, hoor.
2: Ja, zo, zomaar. Ja, ja.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Maar ja. Je hebt hoop ik ergo in de auto, of niet?
2: Ja, dat heb ik ook.
1: Ja, dat is ook. Dan is het wel goed vol te houden. Ja,
2: zeker wel, hoor.
1: Ja. Hé, maar hey, al buitenlandse motorcoureur, zien we, wij zoeken er één.
2: We hebben al een Engels van zien.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nou, misschien dat wij die dan straks ook nog even treffen. We zullen even zoeken. Bedankt. Yo, sterkte met de hitte. Ja, want wij zijn hier natuurlijk in het centrum van Assen. En in het centrum van Assen zit ook terrassen, ligt ook terrassen. En misschien dat daar wel ergens, ik zie daar een groepie. Misschien kunnen we even kijken of daar buitenlandse motorrijders bij zit. Hoe ken je die? Hoi. Dat klonk als een hele Nederlandse mooi. Dus dat is even de vraag. Even kijken. Mooi.
3: Hoi.
4: Hey, hallo.
1: Nederlanders of Engelsen of... Wij zoeken buitenlandse motorrijders. Helemaal niks.
5: Voor mij klinkt
1: hij
5: best wel buitenlands.
1: Wat zeg je?
5: Voor mij klinkt hij best wel buitenlands.
1: Ik klink buitenlands. Ja, ja, ja. Ja, nou, voor mij ben ik niet de buitenlander hier in mijn eigen provincie. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ja, hè? Nee, maar hey, al toevallig buitenlanders.

0: als een motorrijder dus zien. Het ziet er allemaal wel vrij Nederlands uit hier op het moment.
1: Ik zie die heren erachter.
2: Ik denk die over.
0: Oké. Ja, hè? Nou ja, als het een buurlandse man is en hij heeft een motor, dan zijn we in principe klaar. Toch? Ja. Zo kunnen we dat doen. Do you speak English?
3: I speak English, Kurdish, Turkish.
0: Where are you from?
3: I am from Turkey.
0: From Turkey. And do you have a motorcycle?
3: No, I don't.
0: You don't? No. We're looking for a foreign biker.
3: For biker? Maybe he has, you can ask him.
0: Are you Dutch, English? Where are you from?
4: Scottish.
0: Scottish?
4: Yes.
0: Where in Scotland?
4: Just outside Edinburgh.
0: Edinburgh? Yeah. Been there recently. Beautiful city.
4: Yep.
0: Yeah, and do you have a bike?
4: I do, yes.
0: And now you're on a bike here today.
4: Yes.
0: Ah, no, then we have an assignment to find a foreign biker. So you're the one.
4: I'm parked at Assen, the circuit. So. Yeah.
0: And you're especially here for the TT, first time, second time, many times.
4: 16th, I think.
0: 16th?
4: Yes.
0: And where you're sleeping?
4: In a tent. First time.
0: Oh, well, where?
4: The glamping site.
0: Oh, that's better.
4: Yeah. Just.
0: Yeah. And is it on a bed or an air mattress or?
4: It's on a bed.
0: Oh.
4: So it's usual hotels.
0: Oh, the drink comes, the beverage, a nice cold beverage. Yes. Think you're. Yeah. Thank you all. cheers.
4: Cheers.
0: And have a great weekend and success with the war.
4: I always do here.
0: Yeah.
4: Yes.
0: Hartstikke mooi. Die opdracht is dus haald. Oh, sorry. Anouk, ik weet niet of je nog een plaat draaien wil. Want ik heb de bus nog vol met opdrachten. En we zullen straks de volgende open voor het volgende uur. Maar daar komen we zo wel even op. We gaan nog even verder lopen.
5: Helemaal goed. En dat heb je snel gefixt, jongen. Hartstikke goed.
0: Ja, doe maar.
5: Ik spreek je zo weer.
0: Yo.

0: kunnen genieten,
1: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
0: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
1: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Dit is Radio Drenthe. Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: is ook een beetje het standje van vandaag, hè? Gewoon easy. The Zombies in Summertime. Vooral easy doen. Robert, jij bent nog steeds in de binnenstad. Het is niet gek druk daar nog, hè?
1: Sorry, ik kwam precies net Kim Stellingwerf tegen, die zojuist, en niet nadat we noemen, Nederlandse winkel inloopt met hele grote rode letters aan het Koopmansplein. Wat vroeg jij?
0: Dat het nog niet zo gek druk was daar.
1: Nee, de meeste mensen die volgen het advies van de RIVM om, denk ik, binnen te blijven. Dus het is redelijk rustig. Wat hij wel ziet, en dat is misschien wel grappig, een stand met daarop de tekst God loves you. Nou, in ieder geval vraag ik mij dat wel eens af. Maar we zullen eens even vragen of het... Seth bent ook met een microfoon aan de gang. Nou kriegen we een ingewikkelde constructie. Ja, nou kriegen we een ingewikkelde constructie. Is dat zo?
2: Ja, God houdt van jou.
1: Dat is goed om te horen. Maar ik was wel in benieuwd hoe jullie dit volgen met dit weer hier.
2: We hebben een warm hart.
1: Ja.
2: En een koel hoofd.
1: Dat is belangrijk.
2: We houden het vol.
1: Ja, hè?
2: Ja, we drinken veel van het levende water van Jezus Christus. En daardoor kunnen we het volhouden.
1: En is dat nog koeler water dan wat hier van de WMD uit de kraan komt?
2: Absoluut.
1: Het koelt de geest.
2: Water wat je ooit kan drinken.
1: Ja.
2: Ja.
1: En ja, ik weet niet of dat in flessen te verkrijgen is, maar wij hebben ook wel behoorlijk behoefte aan een beetje verkoeling. Ja. Nou hebben jullie gelukkig een stukje in de schaduw staan.
2: Ja, dat heeft God voor ons geregeld. Ja, amen.
1: Ik kan niet de gemeente.
2: Bidden.
1: Wat zei je?
2: Ik kan wel voor je bidden dat je wat koeler krijgt.
1: Ja?
2: Ja?
1: Hoe giet zoiets?
2: Ja, dan ga ik gewoon voor je bidden. Ja,
1: wat moeten we dan doen? Want ik geloof zelf niet, dus ik weet niet hoe zoiets giet.
2: Oké, nou, ik geloof wel.
1: Ja.
2: En ik geloof dat God van je houdt. Dat hij een plan voor je leven heeft. En dat hij dat mogelijk heeft gemaakt dat je in dat plan kan gaan wandelen. Alleen, er is wel een probleem. En dat probleem is dat wij allemaal zonde hebben begaan. En zonde zijn dingen die verkeerd zijn. En die brengen scheiding tussen jou en God. Tussen mij en God. Maar omdat God goed is, heeft hij een oplossing gegeven. En de oplossing is zijn zoon Jezus Christus. Jezus kwam naar deze aarde, deed allemaal wonderen en tekenen. Hij bevrijdde mensen, hij genas mensen. En vervolgens stierf hij aan het kruis. En dat zou je denken, nou, dat is toch niet helemaal wat de bedoeling is. Maar dat was Gods plan. Want aan het kruis droeg Jezus Christus de zonde van alle mensen.
1: Yeah.
2: Dus alles wat jij fout hebt gedaan, je hebt wel een keer een snoepje gepikt of een keer gelogen.
1: Ja, gelogen wel. Maar snoepjes pikken dat nooit.
2: Nee, nou, oké.
1: Okay. Daar ben ik eerlijk in.
2: Ja, heel goed, heel goed. Maar ik heb het wel gedaan. En ja, maar omdat...
1: Dat is niet best.
2: Nou ja, ik ben vergeven. Want Jezus heeft het gedragen aan het kruis. Jezus stierf en na 3 dagen stond hij op uit de dood. Dus

0: Dus al die dingen die wij verkeerd hebben gedaan, die zijn weg. Yeah. Ik geloof dat Jezus leeft. En doordat Jezus leeft, leef ik zonder zonde. En kan ik in relatie met God leven. Hij heeft mij de Heilige Geest gegeven. Dat is de kracht waarmee Jezus uit de dood stond. Die in mij is komen wonen. En daarmee kan ik bidden voor jou. Uit de kracht van God.
1: Nou, dat is een mooi verhaal. Ik vind het ook knap dat je dat... Goeiedag. Die jongens van Hooghaalden, dat is bekend. Dat moet ook voor gebeden worden, denk ik. Behoorlijk.
0: Voor iedereen.
1: Behoorlijk. Ja, want ze lachen wel, maar toe maar. Maar ik vind het in ieder geval mooi dat jullie hier staan. En dat je dit woord, zeg maar, ondanks deze temperatuur toch verspreiden wilt. Yes. Dan sta je wel ergens voor.
0: Ja, toch?
1: Yeah.
0: Ja, vind ik ook. Goed nieuws.
1: Precies.
0: Daarom.
1: Hou het hoofd koel in ieder geval. En heel veel succes
0: heel
1: dit
0: veel
1: weekend.
0: Zegen.
1: Bedankt.
0: En veel plezier.
1: Dat komt vast goed. Yes. Wij zullen straks het volgende uur een envelopje open gaan maken. En dan zullen we eens even kijken wat de tweede opdracht wordt. Tot zo.
2: Tot zo.

Zaterdag, twee wielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.

0: je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie. Op de A28 bij Bijlen zijn beide richtingen afgesloten door een ongeluk. Een automobilist botste tegen de middenvangrail en belandde op zijn kant. En hierdoor is een file ontstaan tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. 5 kilometer staat er ongeveer. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden, maar je kan er wel langs. Je wordt via die vluchtstrook daar geleid. De bestuurder is trouwens naar het ziekenhuis gebracht. Maar hou rekening nog met vertraging ongeveer 5 kilometer.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: VitaPro helpt om je spieren...

0: soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

2026 is een heel bijzonder jaar voor Rick Astley, die hoort Never Gonna Give You Up. Hij is namelijk dit jaar 60 geworden en dat heeft hij gevierd met een nieuwe single. Maar hij viert ook zijn 40-jarige muzikale carrière. Dat is toch mooi, man, dat je 40 jaar zo in het vak zit. We gaan eens even kijken waarop het uithangt. Samen met cameravrouw Anneke zijn ze de binnenstad in van Assen. En hij heeft nog een envelop te openen met een opdracht.

0: Vroker samen met Wayne en hoe de liefde gaat. Roberto samen met Anneke in de warme binnenstad van Assen, waar het langzaamaan toch steeds drukker gaat worden met alle Titi-liefhebbers. Robert heeft 3 missies te volbringen vandaag, want we hebben 3 uur lang contact met Robert. De eerste is voltooid, dat was ga op zoek naar een buitenlandse motorrijder. En wat de volgende opdracht is, dat weet je nog niet, hè, Robert?
1: Nee, die brandt mij in de binnenbus. De zon die brandt mij op de binnenbus. Wij proberen nog altijd wat verkoeling te zoeken. En zojuist ben wij vertegenwoordigers van de heer eigenlijk tegenkomen die nog steeds staat te prediken achter ons op Koopmansplein. En de mevrouw die heeft mij beloofd dat ze voor mij zal gaan bidden om wat verkoeling te verzorgen. Nou, ik denk dat ze het nog te druk heeft met een andere ding, want het is nog niet lukt, dus wij moeten zelf nog maar even rennen. En dat hebben we dan door een dikke ijskoot nemen en in de schaduw te gaan staan. Nou, dat werkt voor alsnog. Ik heb de tweede opdracht hier bij mij en we zullen ermee blas maken. Even kijken. Zal die weer geprutst met die enveloppen? Je hebt daarvoor van de spoel dichtplakt, denk ik, met bison kit of zo. Oh, maar geen merk noemen. Met kit. Even kijken. Ik heb hem los. Bijna.
0: Ja. Kom op, toon je krachten.
1: Ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Nou, daar komt hij. Opdracht 2. Nou, zoek een traditionele TT-snack. Succes. Nou, dat zullen we niet kinderachtig maken, want ik heb hem eigenlijk al gehaald vandaag. Ik heb voor de oudere lustra's van boven de 50, die zult dat weten, ik heb kersen bij mij. En kersen, dat is van oudsher, samen met dappinda's, echt een TT-snack bij uitstek. Maar goed, die dus al hard. Wij gaan op zoek in de binnenstad dus naar een echte TT-snack. En ik moet eerst maar eens even bedenken wat TT-snacks ben. Dus als er een groen band die nou zit te lusten en die nog tips hebben, wat nou een traditionele en echte TT-snack is, dan horen wij het graag. En dan zullen we zien of we die kunnen krijgen straks.
0: Ja, nou bel maar of app maar. 0592-3311-88. Wat is echt een traditionele TT-snack op die kersenna dus. Dit zijn de Jackson 5.

0: Drenthe komt de Kirsten Alting en Keep on Moving. Wij zijn op zoek naar een echte TT-snack. En Robert, jij vertelde het al. Jij zat aan de kersen vanmorgen hier. Dat is een echte TT-snack van vroeger, hè?
1: Ja, zeker. En met de Dofvriespinda's. Maar dan houdt het echt over misschien wel 60, 70 jaar alleen. Mijn opa en oma, die ook allebei nog altijd komen, die hadden het er altijd over. Dat de snack was wat ze aan de baan verkochten eerder.
0: Ja, en nu heb je natuurlijk van alles daar te koop. En wij zeiden van, nou, als je een goede tip hebt, dan bel of app maar even naar de studio. Nou, dat hebben we geweten. Ik heb even twee suggesties, of twee mensen die een suggestie aan jou door kunnen geven. Henny, goedemiddag.
2: Nou. Hey, hallo.
0: Hallo, Henny uit Emmen.
2: Goeiedag.
0: Hallo, ben je met je TT-ganger?
2: Toch wel, nu niet meer.
0: Nee, ga je nooit meer naar de nacht?
2: Nee.
0: Maar er kwamen jou wel TT-snacks boven borrelen.
2: Ja, wij vonden het vroeger hartstikke gezellig.
0: En wat at je dan?
2: Wij namen krentenbolletjes mee, dappinda's, dreuge worst. En voor mij een paar brune bolletjes, want ik lust geen krentenbol.
0: Ja.
2: Dus en natuurlijk blikjes bier. En...
0: Ja, maar ook weer die dappinda's hoor ik, Henny.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat is hartstikke gezellig. Zit je daar aan de baan, lekker te doppen.
1: Ik hoor ook wat anders. Ja.
0: Robert zegt net, hij hoort ook wat anders.
1: En David van der Spoel, die rammelt ook al met de emmers, geloof ik. Dus,
2: Ja, nee, Jack Russell wilde spelen.
0: Hey, nou. Als hij een van die drie op moet snorren, waar zou jouw voorkeur naar uitgaan dan, Henny?
2: Dreugenworst.
0: Noteer dat.
1: Henny, ben ik blij dat hij dat zegt.
0: Maar er zijn meer suggesties. Hey, Henny, sterkte ermee met die warmte, hè? Een goed weekend.
2: Ja, dankjewel. Doei. Jullie goede zending. Doei.
3: Goedemiddag.
0: Waar bel jij vandaan?
3: Ik ben uit Assen.
0: Ben je vannacht of afgelopen nacht de stad in geweest?
3: Nou, de nacht niet, maar wel de avond.
0: En hoe was het?
3: De nacht trek ik niet meer om mijn leeftijd, maar ik ga altijd wel met de TT altijd even aan het eind van de middag, begin van de avond Assen in.
0: Oh, en hoe was het?
3: Ja, warm. Ja. Maar gezellig.
0: Dat is wel het eerste wat bij je boom komt borrelen. Warm.
3: Ja.
0: En ga je eind van de middag ook weer even heen, of niet?
3: Ja.
0: En zo alle dagen ga je even de binnenstad in?
3: Even rustig naar de stad wandelen en dan eventjes rondkijken.
0: Ben je wel ook naar de races geweest ooit?
3: Ooit. In heel... begin jaren 80 ben ik ooit een keer geweest.
0: Oh, en hoe vond je dat?
3: Nou, het was ook zo warm, weet ik nog. En het was toen met mijn ex en wij hadden geen drinken bij ons. Dat was heel stom, want we zaten dus op de tribune zonder drinken. Nou,
0: Echt.
3: Dat kan ik me heel goed herinneren.
0: Ja, nu mag je dit jaar ook eigen flesjes water meenemen, hè? Dat is maar goed ook.
3: Ja.
0: Hé, Jeanette, wat moet Robert halen als echte TT-snack?
3: Een broodje hamburger speciaal. Dat hoort erbij.
1: Ja, dat is voor mij, dat ben ik wel met u eens. Dat is, en weet je wat erin zit? Wat nou het broodje hamburger speciaal anders maakt dan de andere broodjes hamburger speciaal? De meegebakken uitjes.
0: Ja.
1: Dat maakt de TT.
0: Ja.
3: Weet je, ik ga dus iedere avond de stad in, maar één van de avonden, ik mag niet iedere avond een broodje hamburger speciaal, want dat is niet goed voor mijn lichaam, maar ik mag één keer een broodje hamburger speciaal.
0: Ja, je hoort er wel bij, hè?
3: Je hoort erbij.
0: Robert, nou, en ik heb nog veel meer andere suggesties in de app. Dus zoek en gij zult ongetwijfeld vinden.
1: Ja, zult kijken hoe geld ik bij me heb en hoe wie er ook komt.
0: Ja. Hey, Jeanette, mooi weekend, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Doei. En succes, Robert. Tot zo.
1: Yo.

Dat harp je ook, hè? The Everly Brothers op Radio Drenthe. The Price of Love. David van der Spoel praat je zo meteen bij over een dubbele weercode voor morgen. Wat staat ons te wachten? Je hoort het na Billy Joel.

0: Met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni 500 euro korting.

0: Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, die weten hoe het zit.
1: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
2: Goedemiddag. Morgenavond gelden twee weeralarmen in Drenthe. Momenteel geldt code oranje vanwege de hitte. Dat duurt nog tot zaterdagnacht. Maar zaterdagavond geldt ook code geel vanwege kans op zware onweersbuien. In Drenthe geldt die waarschuwing van zaterdagavond 6 uur tot 1 uur 's nachts. Volgens het KNMI kan er tijdens de onweersbuien veel neerslag vallen en zijn er windstoten mogelijk tot 100 km per uur. Ook waarschuwt het Weerinstituut voor grote hagelstenen. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Drenthe. De laatste 5 jaar is het aantal meldingen van een fietsendiefstal bij verzekeraars met 20% gestegen. In Emmen is de stijging van het aantal gestolen fietsen het hoogst. In de gemeente Tienaarlo en Midden-Drenthe nam het aantal fietsendiefstallen juist af. Naast fietsen hebben dieven het ook voorzien op accu's en fietscomputers. De A28 bij Bijlen is vanmiddag deels afgesloten geweest na een ongeluk. Aan het eind van de ochtend botste een auto op de vangrail en kwam op de zijkant terecht. Door het ongeluk ontstond er in beide richtingen een file. Inmiddels is de weg weer vrij. Bij het ongeluk raakte de bestuurder van de auto gewond. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. En het is nog even afwachten of Edoardo Affini met de Nederlandse ploeg Visma Leasebike kan starten in de Tour de France. De Italiaanse wielrenner die in Donderen woont is zwaar ten val gekomen tijdens de Italiaanse kampioenschappen tijdrijden. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn ploeg meldt dat hij geen botbreuken heeft opgelopen. De Tour de France begint volgende week zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: Dankjewel, David. Roland van der Zwaag nog met het weer.
3: Vanmiddag blijft het zon overgoten en snikheet met 35 tot 36 graden. Dat bij een matige zuidoostelijke wind die eigenlijk weinig verkoeling geeft. Het wordt de warmste dag die ooit in juni is gemeten in ieder geval. Die stond nog op 2019 met 34,9 graden in Hogeveen. Maar dat gaat overschreden worden.
1: Wat zijn echte traditionele TT-snacks? Dat hoor je zo.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Anouk in de middag.

0: chocolate and everyone's a winner. Ja, eten is altijd populair. Maar als we dan een vraag stellen, wat eet je eigenlijk traditioneel met de TT? Dan blijft die app maar volstromen en belletjes die binnenkomen. Pieter, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij moest meteen aan vroeger denken.
1: Ja.
0: Met wie ging jij naar de TT?
1: Met mijn vader, die 4 weken geleden overleden.
0: Ach, gecondoleerd nog.
1: Ja.
0: Ja, moeilijke tijden. Maar wel mooie herinneringen, begrijp ik.
1: Ja, heel veel.
0: Ja, wat aten jullie bijvoorbeeld altijd?
1: Nou, voordat wij erheen gingen. En dan kwam altijd de nieuwe haring uit, meestal.
0: Ja.
1: En dan aten we dus eerst dezelfde haring.
0: Ja.
1: En daarna, de grote races voorbij waren, gingen we de kermis op en de oliebol eet.
0: Ja, een lekkere combinatie. Zoute haring en een oliebol.
1: Ja.
0: Ja, gewoon omdat er is, hè?
1: Ja.
0: Hartstikke lekker. Die hadden we nog niet gehad. Want we hadden kersen, droge worst, broodjes hamburger, doppinda's, watermeloens en gea, krentenbollen. Maar nog geen zoute haringen en oliebollen. Dus ik ben blij dat je die suggestie er nog even in gooide, Pieter. Dankjewel.
1: Ja, nou, wij hadden ook doppinda's en alles wel bij ons.
0: Maar... Oh, dat wel, hè? Ja. Hey, lekker blijven luisteren. Sterkte nog in deze periode. En ik hoop dat je toch van de titi geniet, Pieter.
1: Jazeker, dat doen we altijd.
0: Oké, mooi zo. Goed weekend, doei doei.
1: Yo, hetzelfde.
0: Jochem, jij at of eet nog weer iets heel anders.
2: Ja, we gaan vandaag goedemiddag trouwen.
0: Sorry, dat verstond ik niet zo goed.
2: Ik zeg goedemiddag trouwen.
0: Oh ja, goedemiddag.

0: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, er gaat geen nacht voorbij als ik eet een halve kip.
0: Elke tien nacht eet jij een halve kip?
1: Ja.
0: Oh, echt?
1: Zo van de grill.
0: Oh,
1: heerlijk.
0: Die zijn ook lekker. En die eet je eigenlijk alleen maar tijdens de titi?
1: Ja, zo af en toe ook wel eens. Maar op titina, dat gaat ook niet gebeuren.
0: Die halve kip, die horen erbij. Oké, Jochem, wij noteren een halve kip. Dankjewel voor het bellen. Doei.
1: Doei.
0: Denk je dat je alle suggesties hebt gehad? Maar er komt er nog eentje binnen. Goedemiddag met Anouk.
2: Ja, goedemiddag. Met Gerard.
0: Hallo Gerard. Ja. Hallo.
2: Broodje beenham.
0: Oh, ook nog.
2: Ja,
0: dat
2: is zeker bekend.
0: Jazeker. Ja. En die is ook nog niet genoemd, Gerard.
2: Nee.
0: Dus, zetten we het erbij, dankjewel.
2: Oké.
0: Ga je nog één trouwens of niet?
2: Ja, ik ga vanavond met Bert Koops mee.
0: Maar Bert moet optreden.
2: Ja, en ik ga mee.
0: Ach,
2: ik ga met de jongens mee.
0: Ah,
2: ja.
0: En dan sta je in het publiek of achter de coulissen?
2: Achter de coulissen.
0: Oh.
2: Ja.
0: Nou, let je een beetje op Arnold?
2: Ja, juist. Vorig jaar stond ik vlakbij, nog geen meter afstand.
0: Ah, oh, wat schrik.
2: En ja, en Roel die sprong naar beneden.
0: Ja.
2: Maar die had niet. Roel zijn geluk was ook dat de kist daar stond. En Roel is ook op die kist sprong. Ja. Anders was die ook echt helemaal naar beneden gesprongen.
0: Ach man, daar heeft hij lang mee gezeten, hè, met die pols.
2: Ja, heel lang.
0: Ja.
2: Dus
0: ze zullen een mooi showtje neerzetten vanavond. Hoe laat beginnen ze? Mooi werk? Ik dacht een uur of 9?
2: Nee, later. Wij gaan om 10:00 gaan wij weg.
0: Oh, dat wordt echt wel een latertje dan.
2: Ja.
0: Ja. Oké, maar wij noteren een lekker broodje beenham. Gerard, veel plezier vanavond.
2: Oké,
0: doeg. Zoveel suggesties, Robert. Maar waar heb jij voor gekozen?
3: Nou ja, nog voor niks. Wij staan hier nou bij een plek waar ik geloof eigenlijk alle genoemde dingen wel mogelijk bent. Halve kip mag ik hier aan zien, broodjes beenham mag ik hier aan zien. Ja, we hebben geen reclame, maar het is ook geen reclame. We hebben geen deal of zo, maar we zijn aanbeland bij een snackbar en broodjeshuis Jonkman in Assen. En ik geloof dat wij volgens het commissariaat van de media het merk één keer noemen mocht. En dan gaan we nog gauw naar binnen toe om te kijken of ze hier een broodje hamburger bereiden kunt met meegebakken uitjes. Wij gaan dus even naar binnen toe. En, nou, dat is niet alleen achter de kassa. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Mooi!
4: Mooi!
3: Ik heb een hele gekke vraag. Hebben jullie toevallig ook broodjes, hamburger met meegebakken uitjes?
4: Zeker wel.
3: Ja?
4: Zeker.
3: Want ik denk de meeste snackbaren die doet de uitjes niet met bakken. Maar dat doet jullie wel, of in ieder geval dat kan?
4: Ja, zeker kan dat.
3: Nou, dat is goed om te horen.
4: Proberen?
3: Ja, dat gaan we zeker proberen. Dan loop ik even. Kieken of... Is Johan er toevallig ook nog?
5: Dat denk ik wel.
3: Nou, dus we zullen even kieken. Ja, Johan die ziet dat drak te warken. Dat is de baas hier in de... Zo, mooi. Mooi, Johan. Hij drak het deze dagen, of niet?
6: Wij hebben het heel druk, ja.
3: Je hebt zweet op mijn neus, ik ook. Maar goed, dat...
6: Ja, dat klopt. Nee, dat gaat lekker.
3: Het is vol te houden?
6: Het is wel vol te houden, jawel. Gewoon rustig blijven. Ja.
3: Dat is het belangrijkste.
6: Geen stress, hard werken.
3: Nou, dat is ook altijd ons credo. Tenminste, dat probeert wij. Hey, ik zie de grillplaat. De uitjes worden daar meegebakken. Is dat een verzoek waar je met de TT vaker krijgt dan niet? Of?
6: Ja, wij verkopen heel veel broodjes hamburger, inderdaad. TT-stijl is dan met gebakken uitjes. Die verkopen we echt heel veel, ja.
3: Ja, dat, want ik zit wat nostalgisch te neuzelen. Ik zeg de TT-snack, het broodje hamburger speciaal, maar wel met uitjes meegebakken. En dat is niet in elke snackbar natuurlijk vanzelfsprekend. Nee, doen jullie dat altijd of alleen met de TT?
6: Nee, we doen het alleen met TT. Ook als mensen dat vragen, maar in principe alleen met TT.
3: Ja. Hey, wat is nou een hardloper hier snacktechnisch?
6: Poeh, ik denk onze eierbal, maar ook gewoon een frikandel koket ook wel vooral.
3: Ja, eigenlijk.
6: Gewoon de standaard dingetjes.
3: Mensen doen niet zo moeilijk, zeg maar.
6: Nee, we gewoon lekker
3: eten. Simpele snack hebben.
6: Snel eten.
3: Patatje.
6: Ja.
3: Ja. Ja, jij staat hier natuurlijk alle dagen. Tenminste, jullie zijn 7 dagen in de week los. Wat is dan een snack waar ze jou nog altijd wakker van maken mocht?
6: Poeh, dat is een goeie.
3: Bedankt.
6: Ja. Ik denk gewoon wel een broodje hamburger ook wel.
3: Ja, hè?
6: Ja.
3: Dat is iets waar je altijd... Wat je hoort wel eens mensen zeggen... Oh, de hele dag in de frituur staat... Dan heet er zelf geen aardigheid meer aan. Maar...
6: Nee, dat valt mee. Dat valt mee. Ik vind het nog steeds lekker.
3: Ja, jij begint te lachen daar. Wat is jouw...
0: Oh, Robert, volgens mij is een draadje losgeschoten, want ik hoor je niet meer.
7: Dat is specifiek, ja.
3: Oh, dat is niet
0: en
3: best.
0: Nu ben je er weer. Ja, nu ben je er weer.
3: Nou, fantastisch. Swarmarol, dat was de tweede favoriete snack. Ik weet niet of dat nog meegekregen werd. Maar wij gaan hier even lekker een broodje hamburger bakken, Anouk.

0: ruikt al fantastisch. En daar zullen we zo eens even proeven hoe het smaakt. Misschien zal ik zeggen, draai een plaat tussen de deur en dan houden we zo wel in de contact.
1: Dat vind ik goed. Maar dan alvast eerst... Weer een dik applaus voor jullie, omdat jullie de opdracht hebben.
0: We hebben de opdracht gehaald.

0: De drie J's, hou van mij. Hij heeft hem gevonden, of althans hij heeft gekozen. Hij begon met kersen als echte TT-snack. En toen riepen we op van, nou ja, wat zijn echte TT-snacks? Nou, toen kwamen de droge worsten, de doppinda's, de watermeloenen, de krentenbollen. Dankjewel, ik word net verblijd met een lekker ijsje. Ook altijd goed natuurlijk. Wat hadden we nog meer? Nou, heel veel. Maar ook natuurlijk dat traditionele broodje hamburger. En volgens mij heb jij nu eentje voorgeschoteld gekregen, Robert. Of niet?
1: Klopt. Een echte TT-hamburger van de snackbar die ik al genoemd heb. Dus in Assen. We zitten heerlijk buiten. En ik moet zeggen, het is heel bijzonder. Als je zonder één druppel drank zo'n broodje hamburger consumeert. Het smaakt heel anders. Nog steeds hartstikke lekker, dat moet ik wel zeggen. En die smaak van die meegebakken uitjes, dat is voor mij echt die TT. Zet er hier zelfs een klein beetje sla onder dan. Dat is wel een hele aardige poging om toch nog wat groenvoer binnen te krijgen. Maar ik denk dat daarmee, we hebben de tromgeroffel al hard, maar dat daarmee deze opdracht dus in die zin wat mij betreft haald is. En net waren hier twee mensen en die willen toch nog wel even iets, ik ga even een kleine discussie nog op gang brengen, kunnen maken. En dat is dat het programma van het TT-festival nergens op te vinden is, alleen op de app. Nou, ik heb beloofd dat ik daar wat met zal doen bij deze. Mochten de mensen van de TT-organisatie zitten lusten, het zou fantastisch wezen als dan ergens een pdfje van op internet komt te staan, voor zover dat mogelijk is.
0: En dan heb ik ook nog wat uitzoekwerk voor jou, Robert, trouwens.
1: Oh, bliks, ja,
0: als je
1: vertel.
0: Erop zit te wachten. Nou, iets anders. Willem belde net naar de studio. En Willem zei, de TT-camping is later open in verband met de hitte. Kermis. Die zou om 2 uur...
1: Kermis?
0: Ja, die zou om 2 uur geopend worden, maar ze houden de boel dicht, zegt hij. Zou jij daar eens langs kunnen gaan?
1: Jazeker, dat doen we. Okay. Dan loopt dat wel, misschien riet dat wel in de wiel met onze opdracht. Ik spiek hem op de titel.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld van Sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM

0: via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Anouk Middel.

0: Roy van Gol van de TT-redactie is weer aangeschoven. Goedemiddag, Roy.
1: Goedemiddag.
0: 40.000 man gisteren. Was jij er eentje van?
1: Ik was er één van, ja. Ja, ik taaide wel redelijk op tijd af. Maar nee, het was, was weer volle bak. Tenminste, voor donderdagavond was het gewoon weer een mooi aantal mensen. Want de eerste avond is altijd het minst druk. En ik had nog even opgezocht, vorig jaar waren het ook 40.000. Nu weer.
0: Hoe was het met de hitte? Was dat
1: het viel dus heel erg mee. Ja? We hadden gisteren vanuit RTV Drenthe met een stuk of 40 man een hartstikke gezellige barbecue. En toen we vanaf hier daarheen liepen, was het echt niet te doen, de hitte. En toen we de stad in gingen om 8:30, 9:00, dacht ik, wow, dat was best wel lekker.
0: En heb je de wedstrijd daar nog gekeken?
1: Nee, toen lag ik al lang. Ik wilde wel opblijven, maar ik moest echt even bijslapen. Ah, ja,
0: gelukkig hebben we de foto's nog.
1: Er zijn hele mooie foto's van Kim gemaakt. En die 40.000 mensen, die zijn ook al lang blijven hangen. Want ook als ik die foto's zie van die voetbalwedstrijd, was het volle bak.
0: Ja, we hebben een speciale TT live blog op onze site. Als je naar rtvdrenthe.nl gaat, dan vind je wel een kopje. En dan kan je het even aanklikken en dan vind je al het nieuws. Daar zagen we ook een foto van het circuit, hè?
1: Ja, collega Frank, die is nu op het circuit. Dus een groot liefhebber van de motorsport. En je had een fotootje geknipt van toch wel veel mensen die met een parapluutje op zitten. TT Circuit had ook aangegeven van je mag paraplu's en parasols meenemen om jezelf te beschermen. Nou, daar wordt ook wel gebruik van gemaakt. Maar hij zag toch ook wel dat de tribunes overwegend leeg waren. Nou is de vrijdag, de trainingsdag, nooit zo druk bij TT Circuit, maar het zal me niks verbazen dat mensen met een passepartout denken van ik sla vandaag eventjes over.
0: Ja, dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja. Hè? Want morgen wordt dan wel iets beter.
1: En ja, het wordt nog steeds heet, maar vandaag is echt gewoon...
0: Nu, inderdaad.
1: Ik snap het wel als mensen toch even kiezen om maar even thuis te blijven.
0: Nou, en over die verkoeling gesproken, er is nog een speciale locatie in Assen opengesteld.
1: Ja, speciaal voor mensen die op de TT-camping staan, want ook daar is het natuurlijk, jij staat volle bak in de zon. In de expohal, vlakbij het circuit, dus ook vlakbij de campings, daar is een soort verkoelingsruimte ingericht. Dan mag je je matrasje meenemen. Dus als je denkt van ik wil even een paar uurtjes erbij komen van alle hitte, dan kan het daar. En ze hebben allemaal extra water ingeslagen. Dus,

0: Die verkoelingshoek kan dan in de expo-hal terecht.
1: Hartstikke goed. Jij duikt weer op de site, want ja. Je zorgt weer voor nieuwe verhalen op de site. Wat kunnen we nog verwachten?
0: Nou, begin vanavond komen nog hele leuke foto's van Kim vanaf de TT-campings. Dus dat belooft een groot spektakel te worden op die foto's. En vanavond nog een mooi verhaal over Bernard Schnieders, de vroegere bakkenist van Egbert Streuer. Grote successen behaald. En Schnieders is al meer dan 20 jaar dood. En we vonden tijd om hem weer eens even een soort ode aan Bernard Schnieders te brengen. Dat komt vanavond nog allemaal.
1: Leuk, op rtvdrenthe.nl. Sluiten wij altijd af met een artiest die staat op het festival?
0: Ja, en gisteravond stond Davina Michel daar. En volgens onze fotograaf Kim Stellingwerf was dat een geweldig concert.
1: En dan moeten we natuurlijk deze draaien van Davina Michel. Duurt te lang. Dankjewel, Roy.

0: Davina Michel gisteren te bewonderen op een van de podia tijdens het TT-festival. Robert is in de binnenstad en heeft nog één opdracht. Tenminste, één dichte envelop waar een opdracht in zit. Zullen we die eens openmaken, Robert?
1: Ja, dat kunnen we doen. Het is wel grappig. We waren op weg naar de kermis door de Rolderstraat. Om te kijken of die hier les was. En wij zagen hier dat een, ja, dat is een heel treurig verhaal. Maar toch alweer iets moois dat uit voortkomt. Het afgebrande restaurant De Kleine Surinamer in de Rolderstraat. Heeft een gat in de bebouwing veroorzaakt. Daar heeft ze een podium inzet. Dus geen gat in de programmering, maar programmering in een gat. En ik maak de envelop los. Ik rap er nu gewoon één verhaal erover, want de tijd begint te dringen. Vind een Colin Feyer fan. Succes! Nou, dit is wel de lastigste opdracht van vandaag. Bij al die andere dingen had ik direct wel een idee of een ingeving. Maar we gaan ons best doen om één te vinden.
0: Maar Colin Feyer
1: en anders kun je misschien
0: fans...
1: nog wel één afkopen met een broodje hamburger... om even voor 5 minuten een Colin Feyer fan te weten. We gaan gauw naar de kermis om te kijken of die lus is of niet lus is. En dan hoor je straks van ons.
0: Helemaal goed. Ja, want die berichten kregen wij binnen. Hè, dat de kermis later open zou gaan in verband met de hitte. Die Colin Feyer fans die zijn te herkennen, hè, zeg jij. David.
2: Ja, inderdaad. Die dragen vaak een oranje shirtje waar CV, Colin Feyer, op staat. Dus die fans is zo gevonden, denk ik. Dat komt vast goed.
0: Oké, wij wensen Robert heel veel.

0: was Bravos en Black is Black. Ja, we kregen een telefoontje van Willem en die vertelde dat de TT-kermis later open gaat vandaag in verband met de hitte. Nou, laat Robert net in de buurt lopen en inmiddels bij de kermis zijn, geloof ik, hè Robert?
1: Ja, sterker nog, wij bent inmiddels op de kermis. En ik wil zeggen, we zijn hier helemaal alleen. Je kunt rustig voorbij, hoor. Wij doen niks. Oh, dat is een mevrouw die wil niet in beeld, hoeft ook helemaal niet. Nee, ik wou zeggen, we zijn hier alleen, dat is niet helemaal zo. Er loopt hier ook mevrouw, maar die, ja, die komt eigenlijk voor dezelfde koude kermis thuis, om het zo maar te zeggen. Want alles is dicht. En waar normaal het een lawaai is en een bulte volk van je welste, is hier nou helemaal niks te doen. Dus ik kan bevestigen aan de hoek, we kunnen hier een hele lange bijdrage van maken. Maar dat de kermis vooralsnog nog dicht is. Ik kan wel in mijn geel geven, ik zie daar iemand iets uitpakken.
0: Want ik ben wel benieuwd hoe laat hij dan wel open gaat.
1: Precies, dat was... hoe laat... Oh, de mevrouw...
0: De duikt ook weg.
1: De dikke auto, die duikt ook weg. Ja, dat is misschien... een hele korte vraag, hoe laat giet de kermis open? Geen idee, is het antwoord. Nee, komen we niet verder mee. Ik wil heel graag nu iets zinnigs zeggen, maar ik heb warken kwaad, geen flow idee.
0: Het is helemaal uitgestorven daar. Er, ja,
1: er zitten
0: zit
1: drie. Hier zit nog bij de bordsauto's nog wat mensen. We kunnen daar nog. Ja, dat zijn kinderen die wachten natuurlijk op de bordsauto's. Jullie komen natuurlijk voor de bordsauto's, of niet? Oh, nee. Oh, jullie zitten hier vanwege de schaduw. Ja, dat is ook wel lekker, want het is best wel warm, hè? Jullie waren van plan naar de kermis toe te gaan, of dit is gewoon even een rustpunt?
2: Het is gewoon een rustpunt, als het ware.
1: Ja, even chillen.
2: Ja.
1: Nou, dan wens ik jullie daar ontzettend veel sterkte mee. En dan, weet jullie toevallig hoe laat de kermis wel open gaat, of niet?
3: Om 6 uur.
1: Om 6 uur?
3: Ja, vanwege de hitte.
1: Ja, want jullie hebben hier een stand of een attractie op de kermis?
4: Nee, ik niet. Ik ben hier gewoon om te feesten.
1: Te feesten, ja precies. Rondjes te lopen, zeg jij.
4: Dat is sowieso een van mijn favorietjes.
1: Wat is dit voor een ding?
4: Breakdance is een attractie die gaat, hoe leg ik dit uit? Heel snel rondjes draaien. Rondjes, heel veel rondjes met de stoelen erbij.
1: Ja.
4: De booster, ja, dat is voorzelfsprekend. Die gaat om zijn kop.
1: Ja, die staat ook stil nou, hè?
4: Ja, die staat
1: om 6 uur giet die weer los, dus.
4: Ja.
1: Ja, precies. Waar komen jullie vandaan?
4: Ik kom zelf uit Rotterdam. Ik woon nu
1: mooi eentje.
4: Ik woon nu net 2 jaar in Assen.
1: Ah, dus, bevalt je dat wat?
4: Jawel.
1: Het is toch een hele overstap van Rotterdam naar Assen toe?
4: Als je 16 jaar lang in Rotterdam bent opgegroeid, wel ja.
1: Ja. En wat bevalt je beter?
4: De mensheid. Het is rustiger. Niemand die je in één keer slaat wanneer je iets tegen iemand zegt. Dus,
1: nee, dat is hier niet de gewoonte. Tenminste, dat gebeurt wel in bepaalde dorpen, maar dat is hier niet gebruikelijk normaal. Nee,
4: inderdaad. Maar in Assen is het wel rustiger dan in Rotterdam. Dat moet ik wel heel eerlijk toegeven. Ik heb namelijk een vriend in Spijkenisse.
1: Ja.
4: Dus ik kom nog wel regelmatig in mijn oude buurtje, ja.
1: En heb je de behoefte aan die rust in je hoofd?
4: Ja, ik ben zelf een ADHD'er met PTSS, dus... Ja.
1: Dan kan ik me voorstellen dat Assen wat dat betreft beter te doen is dan alle drukte in Rotterdam.
4: Ja.
1: En voor jou?
5: Nou, ik kom uit Rhun.
1: Oh, Rhun?
5: Ja, lekker boerendorpie toch?
1: Ja, precies. En jullie kennen elkaar? Of,
5: Nee, wij kwamen elkaar net tegen hier.
1: 2 seconden, dat is heel kort.
5: Ja, krieg jij je verveelde.
1: Ja, precies. Nou, wie weet wat de dag nog allemaal brengt. Ik wens jullie ontzettend veel wijsheid met deze warmte in ieder geval.
4: Dankjewel.
1: En succes straks op de kermis. Vermaak je wat. Yo. Nou, 6 uur dus, dan giet de kermis los. En wij horen het ook nu van Rotterdam. Dus ik wil het toch maar even bevestigen dat Assen een fijnere stad is. Naar Rotterdam.
0: Zo.
1: Ik ga proberen hem, daar had ik even moeten vragen trouwens, maar goed, je bent alweer 50 meter verderop. Of het Colin Feijer fans waren, maar jullie bent toevallig geen Colin Feijer fans. Ik weet niet wat het

0: Nee, dat snap ik. De jongen zegt dat hij niet weet wat een Colin Feijer is. Maar dat, ja, dat stond er meer en meer in as. We gaan nog even op zoek in ieder geval naar een die wel weet wat een Colin Feijer is. Ja, tot straks.
1: Inderdaad. En David zei oranje gehuld vraag vaak. En dan met de letters CV en 95 erop op het shirt.
0: Oh, wij gaan direct op zoek.
1: Oké, ik spreek je zo. Succes.
0: Yo.

0: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Half 3 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
3: Goedemiddag. Morgenavond gelden er 2 weeralarmen in Drenthe. Momenteel geldt code oranje vanwege de hitte. Dat duurt nog tot zaterdagnacht. Maar zaterdagavond geldt ook code geel.

geel vanwege de kans op zware onweersbuien. In Drenthe geldt die waarschuwing van zaterdagavond 6 uur tot 1 uur 's nachts. Volgens het KNMI kan er tijdens die onweersbuien veel neerslag vallen en zijn er windstoten mogelijk tot 100 km per uur. Ook waarschuwt het Weerincident voor grote hagelstenen. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Drenthe. De laatste 5 jaar is het aantal meldingen van een fietsendiefstal bij verzekeraars met 20% gestegen. In Emmen is de stijging van het aantal gestolen fietsen het hoogst. In de gemeente Dinarlo en Midden-Drenthe nam

0: Jumbo-Visma leasebike kan starten in de Tour de France. De Italiaanse renner die in Donderen woont is zwaar ten val gekomen tijdens een Italiaanse kampioenschappen tijdrijden. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn ploeg meldt dat hij geen breuk heeft opgelopen. De Tour begint volgende week zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
1: David, dankjewel. Het weer via Roland van der Zwaag.
2: Vanmiddag blijft het zonovergoten en snikheet met 35 tot 36 graden. Dat bij een matige zuidoostelijke wind die eigenlijk weinig verkoeling geeft. Het wordt de warmste dag die ooit in juni is gemeten in ieder geval. Die stond nog op 2019 met 34,9 graden in Hogeveen. Maar dat gaat overschreden worden.
1: Drie bussen met supporters voor Colin Feijer vertrekken naar het TT-circuit in Assen. Maar treft Rob het vanmiddag al fans? Je hoort het zo.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: ja. Heb ik het over een pina colada op de radio? Zit jij daar gewoon op het terras, Rob Doosting?
1: Ja, klopt. Dit is waar twee werelden toch mooi samenkomen, wat dat betreft. Want wij waren nog naastig op zoek naar een Colin Feyer fan. En ook naar een terras. Nou ja, en die twee werelden bent hier samenkomen in Assen. Want op het terras zat een Colin Feyer fan. In ieder geval David van der Spoel, die tipte mij hem let op grote oranje shirts met... De shirts hoeven niet groot te wezen, maar oranje shirts met grote letters CV. En dat ziet niet voor centrale verwarming, daar is er daar helemaal niks aan, maar wel voor Colin Feyer. En ja, je ziet hier rustig een biertje te drinken om het hoofd een beetje koel te houden, hè?
2: Jazeker, dat is wel belangrijk, hè, om te hydrateren in dit weer.
1: Maar echte Colin Feyer fan.
2: Ja, we zijn echt fan. Ik denk het wel. Ik volg hem al lang in zijn loopbaan. Voor de Moto3, Moto3 en nu Moto2.
1: Ja. En je accenten horen, kon je niet uw staanborst of omgeving?
2: Nee, aan mijn accenten horen kom ik uit Amsterdam en omgeving.
1: Precies. En hoe kon je dan bij Colin Feyer terecht?
2: Ja, hoe kom je bij Colin Feyer? Vanaf 1983 bezoeker van de TT. Ja. En dan door de jaren heen de Nederlanders volgen die in motorracen succesvol zijn. Ja. Nou ja, en dan op een gegeven moment komt een groot talent tevoorschijn. Ja, en dan ga je dat volgen.
1: Ja, precies. Want er zijn weinig Amsterdamse coureurs. Bij Mien weten.
2: Ik kan er geen even zin. Nee, ik ook zin. Nee, maar opgegroeid in een gezin met motorrijden. Ja. Dus drie broers rijden motor, ik rijd motor. Ja, en dan groei je op met de TT en zo groei je erin.
1: Ja. Hey, en heb jij ook wat u te leggen als je in Amsterdam bent? Dat mensen zeggen, god, dan moet je nou weer naar Drenthe toe, naar dat verre Drenthe toe, naar die TT. Dan, wat voor verhaal vertel je dan als je mensen die er helemaal niks van weten, mensen die er helemaal niks meer hebt, u moet leggen wat nou dat TT-gevoel is?
2: Ik maak het altijd simpel. Wat het carnaval is voor het zuiden, is de TT voor Drenthe. Ja. Het is natuurlijk fantastisch om hier een paar dagen te zijn. En de races zijn fantastisch, maar hier in de stad, s'avonds, is toch geweldig om hier te zijn. En ja, zo leg ik het uit. Maar heel veel mensen kennen het ook in het Westen. Onderschat niet hoeveel mensen hier ook wel eens geweest zijn of langer als, of vaker naartoe gaan.
1: Ja, ja, alle bezoekers komen natuurlijk zeker niet uit Drenthe. Maar het is wel vaak zo dat het hier populairder is dan aan de andere kant van de rivier, wat dat betreft.
2: Ja, dat klopt. Maar het is wel bekend. Ja. Dat klopt. En ik ken toch best wel veel mensen die hier af en toe zijn. Hummer komt ook uit het Westen en komt mee. En zo neem je mensen mee en die vinden het allemaal hartstikke leuk.
1: Je bent eigenlijk zo'n messias van het motorrieders bloed en gedachtegoed.
2: Ik ben ambassadeur, zou ik het liever noemen. Ambassadeur.
1: Dit te propageren in de Randstad.

0: daardoor niet meer mensen met, zeg maar. Maar kun je je eerste tattoo nog herinneren waar je bij was?
1: Zeker, 1983 was dat.
0: Ja, dat vertel je. Maar,
1: Roberts, volgens mij Kenny Roberts gewonnen. En iedereen zat te wachten op een regenrace, zodat Boet van Dulmen zijn kunsten kon laten zien. Was een echte regenrijder in die tijd. Maar helaas, geen regenrace. Dus Kenny Roberts, Randy Mamola. Ja, die tijd.
0: Je kwam er die Schunting over. Wel een echte Drent, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Hebben jullie elkaar ook ontmoet via de TT?
2: Nee.
0: Oh?
2: Nee. Nee, op vakantie hebben we elkaar ontmoet.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dus eigenlijk is dat weer een mooie bijkomstigheid wat dat betreft.
1: Ja, op vakantie kwamen we elkaar tegen. En toen bleek Petra uit Drenthe te komen. Ja, en dat was liefde op het eerste gezicht. Ja. En nu al 20 jaar samen.
0: Ja, en ben jij wel een echte TT-ganger ook wat dat betreft?
2: Nou, vroeger eigenlijk niet. Wel in de stad natuurlijk, maar niet de TT zelf.
0: Maar sinds hij ook naar de TT...
2: Ja. Maar vroeger was het voor ons eigenlijk met name de sfeer rond, helemaal eromheen en zo. Wij woonden vlakbij bij Witte, waar al die TT-camping zijn.
0: Daar woonde je echt?
2: Daar woonden we vlakbij, ja.
1: Vader heeft op de TT ook nog, volgens mij heeft haar vader op de TT nog, is hij Marshall geweest, toch? Of iets in die trant?
2: Nee. We hebben daar... Nee, dat niet. Nee.
3: Dat heeft
2: hij
3: altijd
2: gedaan. Nee. Oh ja? Oh.
0: Om indruk te maken op zijn schoonzoon, denk ik.
2: Je mag vroeger nog wel met de eigen auto op het TT-circuit. Dus dat hebben we nog wel gedaan.
0: Ja. Dat kan ik me ook nog herinneren. Of met de brommer erop.
2: Ja.
0: Dan kon je precies over de curbstone rijden. Maar zo hard wel het allemaal niet. Maar nee, dat klopt. Maar ik heb ook pas sinds vorig jaar voor de eerste keer de TT echt metmaakt. Dus het is misschien heel gek dat hij hier woont. Het festival altijd. Maar de race dus is pas voor jou ook sinds kort.
2: Ja. Ja, klopt.
0: In ieder geval sinds jullie elkaar kennen.
2: Ja,
0: precies. Hey, en Colin Feijer, ga je ook in het Colin Feijer vak zitten op het taluut?
1: Nee, wij zitten op de tribune. Je moet een beetje verspreiden, hè, dus je moet hem op iedere plek toejuichen.
0: Dat is wel.
1: Dus wij zitten in de haarspeld. Daar zitten we eigenlijk ieder jaar. En ook nu weer.
0: En wat verheug je het meest op? Is de race of het feest?
1: Ja, eigenlijk wel beide. Maar ik ben in het hart wel een racefan. Dus ik vind het fantastisch, het feest. Maar de race is toch wel...
0: Ik ben niet een van de mensen die de hele TT-camping niet afkomt, zeg maar. En die geen motor ziet.
1: Nee. Wij zijn morgenochtend om een uur of 10 op het circuit te vinden. Ja. Dan gaan we morgenavond weg. En dan zondag zeldlaken de pak. Het gaat wel echt om de races.
0: Echt motorrieders bloed. Nou, de hoogste temperaturen zijn volgens mij ook nog zo'n beetje behaald. Het wordt beter, dus dat is ook lekker. Want iedereen ziet die pintjes te zweten. Maar jullie houden het hoofd koel met een lekker pilsje. En ik denk dat de meeste mensen dat dit weekend... doen. En ik geloof van ook dat je de jingle in kunt starten van wederom een gehaalde opdracht. Ik zal er nog even bij pakken. Ja, vind de Colin Feijer fan. Gelukt. Zoek een traditionele TT-snack. Gelukt. En de eerste opdracht is ook gelukt. Nou,
2: heel goed,
0: we kunnen
2: gedaan,
0: met een heel goed voldaan gevoel het TT-weekend in.
2: Ik zou lekker daar even blijven zitten. Robert, dank je wel voor vandaag. En veel succes met al je werkzaamheden nog rondom de TT. Want we gaan je nog weer zien en horen de komende dagen.

80 namen, hè? Knetterpopulair in de jaren 80, Linda. Ik geloof dat er in 1 jaar meer dan 1000 Linda's geboren werden. Ik weet niet of dat nu nog zo is. De Frank Boeijen Groep en Linda dus.

bij alle Titi-festiviteiten. Maak je niet te druk. Mocht je dat festival trouwens niet kunnen heen kunnen, of dat je te druk of te warm vindt, via TV en Radio Drenthe kan je het ook volgen. Want onze verslaggevers zijn er zaterdagavond gewoon bij, vanaf 8 uur te volgen via RTV Drenthe. Dus kan je thuis allemaal meebeleven. Ik wens je hoe dan ook een prachtig weekend. Tot later.

0: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Van 26 tot en met 28 juli keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Kom.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien.
6: Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Voorstee Assen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur.
11: Radio A en Hunze.
12: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
11: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zo

0: Veel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil. Zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

0: jat. En daar stond ik dan in een klein Spaans dorpje en wist niet waar ik heen moest. Plotseling kwam er een knap Spaans grietje naar me toe en zei...
1: Ik ben Valeria. Jij hebt tijd voor mij?
0: Nou, ik had ineens tijd zat.

0: gaat komende drie uur luisteren naar de TT-uitzending van Omroep Maat. Met van 4 tot 6 de TT-show en van 6 tot 7 de TT Top 100. Maat.
1: Dit is Omroep Assen met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas twee keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater.

0: water dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
2: En Maat is erbij.
1: De beste analyses, de leukste sfeerverslagen.
2: De TT volg je natuurlijk bij Maat.
3: Goedemiddag en welkom bij deze bloedhete vrijdag bij de grote TT-show van Omroep Maat. Ik ben Jos Smit, vandaag achter de knoppen ook mijn medepresentator, muziekkenner, extraordinair, Jari de Jonge.
4: Hallo, hallo, hallo. Fijn dat ik hier weer mag zijn, Jos.
3: Altijd.
4: Ja, ik vind het altijd leuk om de knoppen te doen en dan ook nog te mogen presenteren. Dus dat, voelt toch altijd wat, ja, ik weet niet hoe je dat beschrijft. De mensen die zelf radio maken, die weten dat heel goed. Maar als je dan niet als radiomaker niet achter de knoppen zit, ja, dat is toch een beetje een bijzonder iets. Dan voelt het alsof je niet de regie hebt.
3: Ja, precies. Jij knabbelt gewoon graag van beide walletjes mee.
4: Ja, absoluut.
3: Ik snap het wel.
4: Ja, precies. Maar dat is echt een DJ-cliché, hoor, Jos.
3: Helemaal goed. Wellicht komt dat ooit nog bij mij. Maar voor nu ben ik blij dat jij het voor me doet. Voor racefans begint het feest vandaag pas echt. De trainingen zijn namelijk losgebarsten op het circuit. Daar staan we vandaag uitgebreid bij stil met onze racekenner en liefhebber van alles op twee wielen, Willem-Jan Koops. Onze vlaggever Gerco Harms is ook weer op pad om de sfeer in de stad te proeven. Daarnaast leuke reportages, interessante gasten en lekker veel muziek. Dat allemaal zometeen. Eerst een lekker moppie muziek om in de stemming te komen.

0: Nou, ik zou het liefst wel gewoon lekker thuis willen blijven hoor, met dit weer. Dat breakaway, dat hoeft vandaag niet, denk ik. Tracy Ullman hoorde je hier bij Omroep Maat in de TT-show. En ja, mogen we duidelijk zijn. Breakaway.
1: We hebben aan de lijn Katrien Kuil, al sinds jaren 70 onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse televisie. Vandaag hebben we het alleen niet over haar fenomenale staat van dienst, maar over een slepend conflict tussen haar en Geert Schaai, vermogensbeheerder en bekend van beursgenoten, gevestigd hier in Assen. Het conflict ging over een stuk grond onder de rook van Groningen. Ruzie lijkt inmiddels gelukkig bijgelegd. Katrien, fijn dat je er bent.

0: Ja, fijn dat ik in de uitzending mag zijn.
1: Ja, tuurlijk. Nou, ik moet ook zeggen, het is een eer om je zo te spreken. Een groot voorbeeld voor mijzelf en vele journalisten naast mij.
0: Oh, wat leuk om te horen. Maar dan wil ik je eigenlijk liever over een ander onderwerp spreken. Mag dat ook?
1: Ja. Misschien dat we een onderwerp wat je aan het hart gaat, wat je nu graag wil delen?
0: Ik bedoel, het is leuk om bijvoorbeeld over radio of tv maken te praten ja. Of zo.
1: Nou ja, weet je wat, anders maken we je gewoon bij deze een vriend van de show. En dan komen we gewoon nog een keer onder blijere omstandigheden bij je terug over iets veel leukers.
0: Lijkt me ontzettend goed idee.
2: Misschien dat Catharine wel een soort wekelijks item bij Omroep Maarten in een programma kan krijgen.
0: Oh, weer, daar gaat hij weer.
2: Ja, tuurlijk. Hè? Ja, als we dat toch...
0: Waar denk je aan?
2: Nou ja, daar moeten we dan nog even over sparren, denk ik. Hè? Dat zijn dingetjes die moeten we dan buiten de uitzending eens even gaan bekijken. Maar het is wel leuk, denk ik, of niet?
0: Ik ben altijd in principe overal voor in en daarna zeg ik gewoon weer nee.
1: Ja, precies. Dat is een levensmotto, die mag op een tegeltje. Hey, Catharine, heel in het kort, waar ging deze ruzie nou over?
0: Nou ja, ik zit een beetje in een spagaat, want ik heb de rechter beloofd dat ik er niet meer over zou praten. Dus... ik vind het een beetje moeilijk om daarover te praten. Maar het ging er dus over dat het een stuk grond had gekocht. En ik dacht dat het nooit geld waard zou worden. Daar gaat het eigenlijk om.
1: Ja, precies.
0: En dan pak ik meteen de gelegenheid om even te zeggen... dat er op het ogenblik 40.000 mensen in Nederland zijn die grond gekocht hebben... die nooit meer waard wordt. Dus dat wou ik toch wel even voor het nut van het algemeen, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, ik ben echt niet de enige. En gelukkig is er in Zoetermeer de stichting... grondhandel. En die houdt zich met dat soort dingen bezig. Je zou daar eens een onderwerp over moeten maken. Dat is heel interessant.
1: Nou,
0: er zijn heel veel mensen die ontzettend veel geld kwijtraken op die manier.
1: Ja, klinkt boeiend. Dus dat mensen die denken van ik speculeer om een stuk grond wat veel meer waard gaat worden, maar dan krijgen ze uiteindelijk het deksel op de neus.
0: Ja, maar speculeren vind ik zo onsympathiek. Mensen willen gewoon hun spaargentjes goed beleggen. Mm-hmm. En dan hopen ze dat meer waard wordt, zodat als ze met pensioen gaan, dat ze dan een beetje lekker kunnen leven. Ja, en als dat dan niks waard blijft te zijn, natuurlijk wel heel treurig.
1: Ja, dat is natuurlijk heel sneu om zo je pensioen in feite in rook te zien opgaan.
0: Ja, precies.
1: Ik snap al, je zegt van nou, er was een geschil met Geert Schaai. Je maakt al duidelijk van nou, je mag er eigenlijk niet zoveel meer over zeggen. Op volgens het akkoord wat jullie gesloten hebben samen met de rechter dus bekrachtigd.
0: Ja.
1: Want als we even uitzoomen. Jullie waren ooit hele goede vrienden. Volgens mij heeft hij zelfs ooit zijn zus genoemd.
0: Zeker.
1: Hoe hangt de vlag er nu bij tussen jullie?
0: We hebben gezegd en door. Dus we hadden een hele goede rechter bij de rechtbank in Groningen. Mm-hmm. En die mevrouw heeft haar werk werkelijk fantastisch gedaan. Want ja, wij zijn twee ontvlambare types. Dus ze hadden maar twee woorden verkeerd gezegd moeten worden. We hadden alle twee weer in de hoogste boom gezeten. Maar zij heeft het voor elkaar gekregen dat we toch hebben gezegd... nou, zand erover, ophouden met zeiken en door met positieve. Dingen.
1: Ja, nou, leuk dat je het zegt. Want we spraken eerder vandaag ook al met Geert. Die had er... dat sluit eigenlijk mooi aan. Die had er dit over te zeggen. We luisteren even naar het fragment. Heel in het kort. Er was een geschil over een stuk grond vlakbij Groningen. Dat gaan we straks in de uitzending wel verder uitdiepen. Dat hoeft nu even niet. Maar wat ik begrepen heb, is dat jullie de strijdbijl begraven hebben. Klopt dat?
3: Dat klopt, omdat ik natuurlijk voor een deel gewoon me gelijk gehaald heb. De strijdbijl is begraven omdat de rechter, mevrouw Faber in Groningen, gewoon een hele wijze beslissing heeft genomen en gekeken heeft naar de feiten. Is die grond daadwerkelijk van Geert Schaai gekocht? Nee. Zijn de uitlatingen die gedaan zijn in de media, en die waren hele negatieve uitlatingen over mij, raakte die kant toch wel? Nee. En daar heeft ze een verklaring gemaakt en die is vervolgens ondertekend, waarbij Catharine aangegeven heeft dat ze betreurt dat die uitlatingen gedaan zijn en dat die niet door mij van toepassing waren.
1: Ja, en daarmee is ook wat jou betreft dan de zaak afgedaan.
3: Nou ja, kijk, ik had die grond niet daarna verkocht. En ik bedoel, dus ik kan dat niet opgelicht hebben. Ik had sinds 2002...

0: 21 geen contact met haar gehad. En het laatste appje wat bestuurde was een positief appje. Dus hoe kun je je dan bedreigd voelen door mij? En meer van dat soort uitingen. En als ze zich dan zelf gebezigd heeft of dat ze overgenomen zijn door de media, dat wil ik dan in het midden laten. Maar je moet daar dan wel afstand van nemen. En dat gebeurde dus niet. Ja, dan is er maar één manier. Dat is een schaduwkleed neergooien en zorgen dat middels recht teruggetrokken wordt. En ja, er was wel even wat voet en aarde voor nodig. Maar uiteindelijk ben ik tevreden met de verklaring die er nu is uitgegaan door het ANP. Waarin ze zegt van ja, dat is dus allemaal niet waar. En dan ben ik gerehabiliteerd. En dat vind ik heel erg geweldig.
1: Ja, snap ik. Je moet opkomen voor je goede naam wat dat betreft.
0: Nou ja, kijk, heel veel mensen vragen mij, is het energie niet waard en dit en dat. En feitelijk hebben ze gelijk als het om geld gaat. Maar dit gaat om waardigheid. Het gaat om je goede naam ervan. Mijn kinderen lezen dit ook. En als ik straks op mijn sterfbed lig, dan is er één ding over wat ik meeneem. Dat is mijn waardigheid. Geld goed laat ik achter, maar mijn waardigheid neem ik mee. En die is vandaag hersteld. En dat is natuurlijk voor mij enorm blij. Ik ben ontzettend blij dat dit nou rechtgezet is. En dat is voor mij een feest. Gewoon oppassen dat zulke dingen niet weer gebeuren. Ik heb wel het gevoel dat zeg ik dan een beetje ten gunste. Maar ze is natuurlijk verantwoordelijk voor haarzelf van Katrine Keil. Is dat ze een klein beetje misbruikt is door stichtingen die dan zogenaamd opkomen voor belangen om daar geld aan te verdienen.
1: Ja, dat was Geert dus eerder vandaag. Katrien, dit sluit aan bij jouw lezing van de situatie zoals die nu is?
2: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het klinkt erg als een drama queen. Mm. Er is hem erg veel onrecht aangedaan. En laten we zeggen dat we daar alle twee anders over denken. Maar dat wij hebben besloten om de strijdbijl te begraven. Dus ik ga me niet laten verleiden, zoals Geert, om toch weer allerlei uitspraken te doen. Ik hou me aan de afspraak. Mm-hmm. En ik ben blij dat er stichtingen zijn als de Stichting Grondhandel.
1: Ja, want dat vond ik dus wel. Daar was ik wel even benieuwd naar. Hij lijkt dus toch wel te suggereren, en dit zijn dan mijn woorden, mijn lezing, dat jij door die stichting verkeerd bent voorgelicht, of hoe je het wil zeggen. Nou, maar dat is niet jouw, dat is niet hoe zeggen, jij dat geïnterpreteerd hebt.
2: Nee, integendeel. Maar kijk, want Geert wilde ook 40.000 euro van me hebben. En hij vergeet er even bij te zeggen dat de rechter dat gewoon van tafel heeft geveegd. Dus dat zeg ik dan eventjes.
1: Ja, oké. Dus dat is inderdaad wel. Want als ik hem dan in mijn hoofd een beetje volledig maak. Jullie hebben met de samenkomst met die rechter besloten. We schudden erop, we laten het achter ons. Jij hebt mogelijk, zijn er uitingen gedaan richting hem waar jij niet meer achter staat. Maar tegelijkertijd het idee dat hij daarvoor een vergoeding moet ontvangen van jou, dat is ook weer van de tafel geveegd. Want zo erg was het allemaal niet.
2: Nou, weet je, vind je het goed als ik er verder niet op inga? Want dat is de afspraak namelijk.
1: Ja, nee, ik snap het.
2: En daar hou ik me graag aan.
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal. We moeten niet oude wonden weer nu verder openrijden. Nee. Zeker als ze net geheeld zijn. Nee, we laten het hierbij. Hartstikke fijn dat je hier in elk geval even op wou terugkomen bij ons. Ik had nog wel even een korte vraag aan je. Want volgens mij heb jij ook een tijd in Groningen gestudeerd en gewoond. Klopt dat?
2: Zeker, 5 jaar. Ja.
1: En,
2: ja.
1: De La Belle Française studeerde je, geloof ik.
2: Ja, zeker. Ja, dus ik ben eigenlijk lerares Frans, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dan zie je maar. Leraren kunnen ook nog wel iets bereiken in het leven.
2: Ja, zeker,
1: heel
2: ja.
1: Flauw. Goed om te zeggen, mijn schoonbroer is leraar Frans hier in Assen. En mijn vrouw luistert mee. Dus ik om de goede vrede thuis te bewaren. Niks dan lof voor leraren Frans.
2: Jij ook weer een verschil.
1: Ja, precies.
2: Moet jij ook naar de rechter.
1: Ja, nee, alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Hey, maar in jouw tijd in Groningen, want we zijn bezig met de grote TT-show. Kwam jij ooit in Assen? Leefde dat bij jou ook al? Of is dat aan je voorbij gegaan?
2: De TT-show, jongen. Hou op. Alles wat rond en lawaai maakt, heb ik een pestlekel aan. Ik begrijp ook helemaal niet waarom mensen naar zo'n race gaan zitten kijken van die auto's in Zandvoort. Er zijn prachtige duinen en dan ga je dan doorheen racen met zo'n ijzeren ding. Ja, ik vind het echt onvoorstelbaar. Maar goed, nee, ik had niks met de TT, maar wel met Groningen. Want ik vind het nog steeds een geweldige stad, hè?
1: Ja, ja, ik,

0: Ik heb er...
1: Of wat beledig ik jullie nu? Want nee, tussen Groningen en Drenthe zit het ook nog wel eens
0: Nee, we zijn geen Friezen gelukkig. En bovendien, ik ben zelf een geboren getogen Groninger en heb jarenlang in de stad gewoond. Dus mijn hart gaat hier alleen maar sneller van kloppen. Of ik morgen nog een baan heb, dat is een tweede hier bij in Drenthe. Maar goed. Hey, Katrien, nee, hartstikke...
1: Maar je moet altijd op de rand balanceren. Dan blijft het tenminste spannend.
0: Ja,
1: als
0: precies.
1: Het allemaal voorspelbaar is, is er geen reet aan.
0: Zo is het maar net. Ja, nou ja, ja. Kijk. Dat is alvast advies over de journalistiek en over de radio in het bijzonder die ik in de zak steek. Hey, hartstikke fijn dat je hier even bij ons toch in de lucht wou komen over dit geschil. Het was natuurlijk wel groot nieuws. Jarenlang breed uitgemeten in de media. En fijn om te horen dat dat nu gewoon er een punt achter staat.
1: En op zich is dat ook heel vervelend dat de media het zo breed uitmeten. Want dan voelt iedereen zich weer verplicht om dingen te zeggen. Mm-hmm. En dan wrijf je alsmaar in de mond, hè? En dat is ook niet goed.
0: Nee, precies. Vaak met wat berusting komen heel veel dingen toch nog goed. En dat moet je dan ook zo laten.
1: Precies. Je moet het door elkaar nemen, zeggen ze.
0: Ja, zo is het. Hey, hartstikke bedankt dat je hier even was. Wij komen nog terug op een idee voor een samenwerking. Daar gaan we werk van maken. En ik hoop dat je het ook een beetje uithoudt met de hitte daar.
1: Ja, ik heb een heel cool huis, godzijdank. Ach. Daar ben ik zo blij om. Ik zit naar buiten te kijken en ik zie iedereen voorbij sloffen. En ik denk, ja, ik zit hier lekker cool.
0: Ja. Nou,
1: maar ik heb geen airconditioning, hè. Dus het huis is gewoon heel oud en daardoor cool van zichzelf.
0: Oh,
1: dikke
0: ja.
1: Muren, weet je wel.
0: Ja. Heerlijk. Mooie positie. Nou, nogmaals bedankt. Geniet er nog even van vandaag en we spreken elkaar.
1: Ja, en veel plezier jullie met de
0: uitzending. Dankjewel, dank je.
2: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.

Dit is toch een soort tijdreis terug naar de jaren 70. Naar de jaren 60. De Motown, de 70s, de 60s, alles erop en eraan. De nieuwe van Bruno Mars hoorde je in de TT-show On My Soul. En wie er ook op onze ziel zit, ja, dat is volgens mij onze grote vriend Willem-Jan. Die is voor ons op pad voor de TT-show van deze vrijdag.

0: 26 juni van het jaar 2026. Willem-Jan, hallo, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, vertel, wat heb jij ons te melden?
1: Nou, ik zit hier langs de baan, kijk naar de start-finishstreep, waar de goed gevulde tribune van vandaag langzaam leegloopt. En nou, dat denk ik altijd weer van, dat het toch wel bijzonder is dat je dit in Assen hebt, zo'n evenement. En nou, dat zal het wel weer genieten.
2: Ja, ja, want voordat we in de details gaan duiken van de training en wat je allemaal gezien hebt vandaag. Ja, het blijft terugkomen, maar we kunnen niet anders. Hoe is het met de hitte op de tribune?
1: Het is warm. Het is echt heel warm. Je hebt natuurlijk het nadeel op het circuit is dat alleen de hoofdtribune overdekt is. Mm. En op alle andere tribunes zit je gewoon vol in de zon. Dus je ziet heel veel paraplu's. Dat mensen zich toch proberen een beetje in de schaduw te zetten. En verder, ja, het is gewoon echt heel warm.
2: Ja, want daar hoorden we gisteren Mark van Aalderen, directeur van het TT-circuit, over. Dat volgens mij is dat een unicum, hè? Voor het eerst dat paraplu's en parasols toegestaan zijn op de tribune. Klopt dat?
1: Klopt. Dat, normaal worden die altijd ingenomen bij de binnenkomst. Alleen nu is het, zijn ze toegestaan om toch wat schaduw te bieden aan de toeschouwers.
0: Ik wou dat dus gisteren al vragen inderdaad ook. Maar wat is eigenlijk precies de reden dat parapluën en parasols officieel niet mee mogen? Heeft dat dan toch te maken met het feit dat het als wapen gebruikt kan worden? Of hoe zit dat precies eigenlijk? Weet jij dat?
1: Nou, ik weet het niet precies, maar... kijkend naar het publiek hier zal het niet zijn dat het als wapen gebruikt kan worden. Het zal eerder zijn dat het gewoon hinderlijk is voor publiek. Dat is natuurlijk, je moet je voorstellen als je op het taluut zit. En je kijkt godganslag tegen iemand met een paraplu aan. Ja, dat is natuurlijk niet heel erg bevorderlijk voor het zicht.
0: Nee, dat is geen pretje, want dan zie je niet je favoriete coureur de winst pakken, nee, natuurlijk. Nee, dat kan
1: dus het lijkt me dat de reden is en dat het niet te maken heeft met wapens of zo, maar dat het echt puur is voor het bederf van andermans zicht.
2: Ja, en was dat... Kijk, het is nu natuurlijk gewoon bittere noodzaak. Je kan niet urenlang in de brandende zon zitten, maar had jij het idee dat het zicht belemmerd werd ergens? Of is dit eigenlijk gewoon een goed idee wat ze moeten aanhouden?
1: Nou, aanhouden weet ik niet. Maar het is voor dit weekend is het een goed alternatief.
2: Oké, mooi zo. Hey, je bent er natuurlijk vooral om te kijken naar de coureurs, naar de races. Als we daar eens mee beginnen. Wat heb je vandaag precies gekeken? Wat was er te doen?
1: Nou, ik zal even korte uitleg geven. Voordat ik helemaal los ga met mijn uitleg en dat iedereen denkt van waar heeft hij het over. op de vrijdag beginnen ze met de vrije training in de ochtend. En dat is gewoon puur dat coureurs kunnen kijken hoe het circuit ligt. Ze zijn hier een jaar niet geweest. Even kijken hoe de bochten ook weer waren. Kunnen ze even een beetje erin komen. Mm-hmm. En op de vrijdagmiddag krijg je het eerste belangrijke moment. Dat is de vrije training. En daar wordt zeg maar de tijd gezet die invloed heeft op de kwalificatiegroep van morgen. Je hebt in de motor 3, motor 2 en motor GP een kwalificatie 1 en een kwalificatie 2. Mm-hmm. En de beste 14 coureurs uit de motor 3 en motor 2 en de beste 10 coureurs uit de motor GP plaatst zich vandaag rechtstreeks voor Q2. En dat betekent dat je morgen een kwalificatiemoment minder hoeft door te staan.
2: Oké, ja, dus er stond ook echt wat op het spel. Want voor mij als leek denk je toch, als je hoort trainingen... dat is, nou, ik wil niet zeggen spielerij, maar het heeft niet zoveel om het lijf. Maar dat is dus niet het geval.
1: Nee, je hebt in dit soort weekenden is er weinig spielerij. Dat is echt alleen vanochtend in de eerste training en morgen in de vrije training. Alleen de kwalificatiemomenten, dat wordt echt wel, daar gaat het er ook op. En dat zie je ook als je kijkt naar de trainingen. De vrije trainingen verliepen redelijk rustig. En je zag toch ook echt in de tijdtraining al wat meer valpartijen. Mm. Om dan even de motor 3 en motor 2 uit te lichten. Dan heb je in de motor 3 Joe Kelso met de snelste tijd. Dat is een Australië. Best opvallend. Hij staat momenteel 17 in het WK. Hij heeft echt een heel slecht seizoen. Mm. De tweede tijd was er voor Guido Pini. Die staat 10 in het WK. En de derde tijd voor Eddie O'Shea. Die staat 13 in het WK. Dus een verrassende top 3. En WK-leider Maximo Quiles komt niet verder dan de 11e tijd.
2: Oh.
1: Voor ons Nederlanders is natuurlijk het meest interessant de motor 2. Met Colin Veijer en Zonte van de Hoorberg.

0: Colin Veijer uit Staphorst wist zich met een 11e plaats rechtstreeks te plaatsen voor de Q2 van morgenmiddag. En Sonde van de Hoorberg viel net buiten de boot met een 15e tijd. Dus die zien we morgen in Q1. De Colombiaan David Alonso was de snelste. Voor WK-leider Manuel González. En de derde tijd was daarvoor de Italiaan Tony Arbolino. En wat ik zei qua valpartijen, het grootste slachtoffer was Celestine Vietti. Heeft geen tijd kunnen zetten. Ik zag hem voorbij komen, hinkelen in de paddock. En die heeft het de laatste week echt heel goed gedaan in de Grand Prix. Dus het zou zonde zijn als zijn goede vorm hier zou worden gestopt in de trainingen.
1: Ja, want als we daar meteen even op inhaken. Je zag hem dus weghinkelen. Wat zou kunnen suggereren dat hij geblesseerd is?
0: Dat zou kunnen suggereren dat hij geblesseerd is. Want dat de jongens zien niet heel snel strompelen. Die wil natuurlijk zo min mogelijk laten zien. Mm. Dus dat hij zo voorbij kwam, dat is nooit een goed teken. Maar nee. Goed, je weet het niet. Het zijn harde jongens. En voor hetzelfde geld zit hij morgen gewoon op de motor. Dat denk ik eigenlijk wel. Maar dat zien we morgen weer.
2: Ja, nou, ik heb los van de grote GP-races heb ik ook nog wel even een vraag, Willem-Jan. Want sinds dit jaar is natuurlijk de Moto-E-klasse eruit. Mensen die vonden het gewoon helemaal niks. Er zat geen geluid bij en alles wat bij de echte motorsport komt kijken. Ja, dat was er niet bij de Moto-E. En daar is een nieuwe soort Grand Prix voor in de plaats gekomen. En dat is de Bagger Cup, hè? En dat is echt met Harley Davidsons.
0: Klopt.
2: Hoe is dat? Hoe bevalt dat nu bij het publiek? Is het beter dan de Moto E? Of is het spectaculairder en dat soort dingen?
0: Nou kijk, het is sowieso beter dan de Moto E. Want ik ben helemaal gewoon echt een motorfan vanaf kind af aan. En een Moto E motor is natuurlijk... Het is de toekomst waarschijnlijk, alleen nu nog niet. Wij zeggen altijd gekscherend van het is net alsof je een naaimachine voorbij zit rijden. Het klinkt gewoon voor geen meter. Dus beter van niet. En nu heb je die Harley Cup. En ik heb er nog geen fans over gehoord. Ik heb wel vanochtend even bij die motoren gekeken. Het is wel indrukwekkend, zo'n opgevoerde Harley.
2: Ja.
0: Alleen, of dit het nou is... Kijk, er zijn maar 10 deelnemers. Dus ik denk echt dat we moeten kijken bij de wedstrijden komend weekend hoe spectaculair het is.
1: Oké, ja.
2: In de tussentijd gebeurt er ook wat op de achtergrond, geloof ik.
0: Ja, er worden hier onder mij de Red Bull Rookies worden aangezet.
2: Dat is wel spectaculair.
0: Die gaan nu nog... Die gaan hier nu nog trainen. Ja, dat is een fantastische klasse.
2: Ja, nou, inderdaad.
0: Dat zijn de beste jeugdrijders die op een motortje van gesponsord door Red Bull en KTM een kampioenschap mogen rijden.
1: Oh, wat bijzonder. En die hebben nu dus ook hun die training en dan later in de week de wedstrijd.
0: Zij hebben nu al hun kwalificatietraining en zij hebben morgen ook hun eerste wedstrijd al.
1: Oké.
0: Dit is wel echt een hele goede klasse, want hier komen ook jongens uit als een Colin Veijer, een Bo Bensnijder. De Nederlandse toppers, die hebben hier ook allemaal deelgenomen.
1: Oké, dus dat is een soort kweekvijver voor de volgende generatie, moet je het zo een beetje zien.
0: Ja, hier worden de jongens opgeleid voor het grote werk.
1: Ja. Hey, ik wou nog even terugkomen op iets wat je aan het begin zei van je analyse. Dat er een stel favorieten slecht eindigde. Terwijl juist een stel jongens van de middenmotor, of in elk geval 10e plaats, 11e plaats, dat die het juist heel goed doen. Heb je daar een verklaring voor? Of is dat gewoon hoe het uitvalt?
0: Nee, dat is echt hoe het uitvalt. En je hebt natuurlijk ook gewoon als een zwans circuit wat je ligt of niet. En ik weet dat zoals Joe Kelso rijdt hier gewoon altijd goed. Dus die valt niet heel erg op. Maar dat een Eddie O'Shea bijvoorbeeld derde tijd zet, dat is wel uitzonderlijk.
1: Ja, en betekent dat dan ook iets voor de komende races dat er wel ook wel echt verrassende winnaars uit kunnen komen hier in Assen?
0: Nee, kijk, de Moto3 kan altijd verrassend zijn. Want het is gewoon, het gebeurt vaak genoeg dat de nummers 1 tot en met 10 in de race binnen een seconde zitten. Of binnen 1,5 seconde. Dus daar is nooit echt van tevoren te zeggen wat er gebeurt. Mm. Maar dit is wel een leuke ontwikkeling. En interessant voor de dag van morgen.
1: Ja, tof. Hey, heel kort voordat we weer verder gaan. Nog iets bijzonders wat je opviel eerder vandaag?
0: Nee, verder is het hier allemaal business as usual.
1: Nou, dat is alleen maar goed nieuws eigenlijk. Hey, hartstikke fijn dat je ons even wou bijpraten. Later in het volgende uur van de show komen we natuurlijk nog even bij je terug. Praten we verder over wat er allemaal

0: gedaan en gereden werd vandaag.
1: Dan hebben we de MotoGP.
0: Ja, precies. Het koningsnummer waar het eigenlijk allemaal om draait. Ja, super.
1: Yes.
0: Hey, Willem-Jan, hartstikke bedankt voor nu en tot later.
1: Yes, tot straks. Hoi.
0: Tot straks. Nou, en deze plaat die is toepasselijker dan ooit, denk ik, met 37 graden, Jos.

0: volgens mij uit Beverly Hills Cop, die film.
1: Oh ja.
0: Met XLF was dat, geloof ik.
1: Als jij het zegt.
0: Eddie Murphy, meen ik.
1: Ja, voor mijn tijd.
0: Ja, voor mijn tijd ook eigenlijk, hoor. Het mag wel duidelijk zijn dat ik de jongste van iedereen ben hier. Maar goed, ik weet het meest. Glenn Frey, hij was de gitarist van de Eagles, maar solo deed hij het ook goed. Dit was de grootste klapper van hem. The Heat Is On. Jos, wij hebben toch een mooi verhaal zo meteen in de
1: Zeker.
0: Show. Of eigenlijk nu, want dit vond ik zo bijzonder.
1: Ja, het kwam uiteindelijk via jou. Ja,
0: ja.
1: Veel Assenaren kennen hem namelijk. Willem Arends, beter bekend als Zoef. Elke TT is hij erbij. Leidt hij als verkeersregelaar de mensenmassa's in goede banen. We hebben hem aan de lijn. Willem, leuk dat je er bent.
2: Goedemiddag.
1: Ja, bedankt.
2: Zoef Arends.
1: Ja. Hey, is het Willem of Zoef? Wat vind je leuker?
2: Nou ja, Zoef, hè. Zo noemen ze mij hier allemaal in Assen, dus...
1: Helemaal goed. Zoef it is. Hey, voordat we goed beginnen, je bent momenteel aan het werk, toch?
2: Ja, dat klopt helemaal, ja.
1: Ja, dus je staat in een geel hesje met een lange broek, mag hoop van niet?
2: Ja, ik sta helemaal in geel, ja. Een lange broek en een truitje.
1: Ach. En
2: helemaal in geel.
1: Ja, is dat te doen?
2: Ja, het ogenblik wel. Ik sta nu op Kerkplein hier, ik sta een beetje in de schaduw. Om die verkeer te regelen hieruit.
1: Ja. Hé, hey, want voor de mensen die niet regelmatig in Assen zijn. Jij bent dus het gezicht van de verkeersregelaars. In elk geval een zeer bekende.
2: Klopt.
1: En nou heb jij de naam, de reputatie. Dat je altijd zo goed gemutst en vrolijk bent. Hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Nou ja, gewoon vrolijk blijven. Met dingen over de mensen. Als je een beetje vrolijk blijft. Dan heb je ook geen agressie. Vandaag krijg je problemen, maar een beetje te ver gaan, dan worden mensen een beetje verveeld natuurlijk.
1: Ja,
2: dat is niet de bedoeling.
1: Nee,
2: als je een beetje vriendelijk doet tegen de mensen, dan doen de mensen ook vriendelijk tegen jou.
1: Ja, want dat is inderdaad wel waar ik een beetje naartoe wil. Want ik begrijp wel dat het dat je de laatste tijd, of niet alleen jij, maar verkeersregelaars in het

0: algemeen meer met agressie te maken krijgen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Dat hebben we hier in Assen ook wel, dus het zijn allemaal kort lontje tegenwoordig.
0: Ja, en heb je daar een verklaring voor?
1: Nee. Geen ene dag bent ze vriendelijk en de andere dag, ja, dan dan zijn ze niet vrolijk meer.
0: Ja, want het is niet dat jij je anders bent gaan gedragen, neem ik aan.
1: Nee, zeker niet. Ik blijf gewoon zo dat ik ben.
0: Ja. Hé, hey, en je staat dus... Sinds wanneer ben je aan het werk nu in Assen deze week?
1: Ik ben al bijna meer dan anderhalf week aan het werk nu in Assen.
0: Anderhalf week, non-stop.
1: Ja, non-stop.
0: Ja, want ik tipje van de sluier. Ik belde je vanochtend om een uur of na tienen.
1: En toen nam je een... kwartier was dat.
0: Ja, precies. Nam je een beetje verfomfaaid op en zei je van... leuk en aardig, bel over twee uur maar terug. Want hoe laat was je vannacht thuis?
1: Ik was vannacht om kwart vijf thuis.
0: Kanonnen.
1: Half zes lag ik op bed.
0: Half zes lag je op bed. En hoe laat stond je weer het verkeer te regelen?
1: Om 12:00.
0: Jongen. Nou, ga er aan staan.
2: De hele week lang dan ook, hè?
1: En we gaan door tot 4:00 vannacht.
0: Tjoh.
1: Ja.
2: En wat ik dan altijd zo bijzonder vind, is mensen die hebben altijd een beetje een vooroordeel over het werk. Want mensen die denken, ja, dan sta je daar een beetje en dan wat auto's leiden en prima. Maar ja, als je überhaupt al dit soort tijden dan ook al hoort, dan krijg je toch alleen al meer respect voor wat jullie doen eigenlijk.
1: Ja, dat ben ik allemaal met je eens.
0: Ja. Hey, ja, dit is niet je eerste TT, dat mag duidelijk wezen. Heb je een idee hoeveel er al afgedraaid?
1: Hoe bedoel je?
0: Hoeveel TT's heb je dit werk al gedaan? Heb je er het verkeer gelegd?
1: Ik denk dat het 16 of 17 de keer is.
0: Kanonnen.
1: Huh. Ja.
0: En als je terugkijkt in al die jaren, wat zijn je favoriete momenten? Wat zijn een paar van je mooiste herinneringen?
1: Het sterrenopbouw.
0: Ja?
1: Ja, heel leuk.
0: Wat is daar bijzonder? Dat je de attracties opgebouwd ziet worden of iets anders?
1: Nou, dat niet, maar als de kermis kwam dat we binnenkomen, die kennen mij helemaal. Dus en mijn zwager. Want ik heb nou een bedrijf ook samen met mijn zwager erbij.
0: Ja?
1: Ik heb een eigen bedrijf in het verkeer. En ik heb nog een stichting erbij samen met mijn zwager. Dus,
0: Oké. Ja, want...
1: Ja, dat weet ik eruit niet.
0: Ja, wat grappig. Want je hebt dus een bedrijf met je zwager. Maar ik begrijp ook dat jij niet de enige verkeersregelaar in Huize Arends bent.
1: Nee, mijn vrouw die doet het ook. Dus,
0: ja.
1: En mijn zusje doet het.
0: Oh echt? Het is een familieziekte eigenlijk, wat jullie doen.
1: Ja, klopt. Daarom hebben we die stichting SS Auto. Dat is een familiebedrijf. En ik heb samen met mijn vrouw ook nog een bedrijf erbij, ook in het verkeer.
0: Oh joh. Dus je bent gewoon gek op het verkeer, daar komt het eigenlijk om neer.
1: Ja. Daar kijk ik een beetje op.
0: Wat goed. Hey, en als jullie dan... gewoon dus niet tijdens de TT, maar een willekeurige andere week aan de aardappel zitten. Hebben jullie het dan over je werk? Over wat jullie hebben meegemaakt? Of is dat niet zo?
1: Nee, dat gaan we niet doen. Wij praten, als we samen thuis komen, dan praten we met vijf minuten, 10 minuten erover. En dan is het ook gebeurd, dan praten we er niet meer over.
0: Oké. Wat komen jullie elkaar dan ook tegen? Staan jullie wel eens bij wijze van spreken aan dezelfde straat het verkeer te regelen?
1: Ik ga heel vaak met mijn vrouw op pad. Dus ja, als twee mannen ingezet moet worden, dan gaan we met ik en mijn vrouw gaat apart. En als er meer dan heen moeten, dan gaan mijn zwager en mijn zusje mee.
2: Dat is ook wel echt gewoon echt een liefde wat dat betreft, hoor. Want vaak heb je ook wel van, nou ja, je wil even aan het werk. En dan heb je soms ook momenten. Er zijn veel mensen die dan zoiets hebben van, nou, dan heb ik heel even rust van de thuisfront. Maar bij jullie is dat totaal niet het geval. Want jullie zien elkaar gewoon eigenlijk gewoon elk moment van de dag.
1: Dat klopt, ja. Dat klopt.
2: Dat is toch wel.
1: Wij zijn 42 jaar geleden, zijn we 33 jaar getrouwd. Dus,
2: wauw.
1: En we zijn 43 jaar bij elkaar.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja,
0: mooi.
2: Nou inderdaad zeg. Nou, ik vind dit zo mooi.
0: Ja, geweldig.
2: Dit is fantastisch. Ja, echt. Dat zo kan. En dat jullie dat al jaren doen. Want ja, dit is volgens mij, als ik dit zo hoor, dit is zoveel passie voor je werk. Dit doe je gewoon tot aan het helemaal niet meer kan.
1: Precies, ik hoop dat ik dat 18 jaar door kan werken niet mee.
0: Wauw, wat goed.
2: Fantastisch zeg.
0: Ja. Hey, ja. Soef, nog een laatste vraag. Dan laat ik je weer gaan, anders rijden die auto's zelf in de prak daar.
1: Precies.
0: Want ik ben toch wel heel benieuwd. De naam Soef.
1: Ja.
0: Hoe kom je eraan?
1: Ik heb een vrouw op de vieze markt, daar hebben we moed. Tussen de pony.

0: in de baan, want ik was eerder paardenhandelaar. En toen heb ik verkeering gekregen. En toen kwam ik voor het eerst bij haar vader. En toen moest ik haar ophalen. Ik zei, nou kom, we moeten direct weer weg. En dat heb ik een paar keer gedaan en heb hij mij de naam zoek gegeven dat ik niet keer zo snel weg wou.
1: En dat is blijven plakken.
0: En dat blijft plakken, en zo kennen ze me helemaal als Soef. En dat blijft hangen.
1: Oh, wat prachtig. Dus zelfs achter je bijnaam schuilt ook weer je vrouw eigenlijk.
0: Ja, dat klopt. Ja, als de gemeente Assen mij ook belt, is Soef ook thuis. Dus ze kunnen mij ook bij de gemeente Assen naar Soef. Dus ja, dat is ook wel een opdracht even van mij.
2: Het was ook net inderdaad buiten de uitzending toen jij de telefoon opnam, toen ik jou belde. Jij neemt ook echt je telefoon op met Soef. Hallo, met Soef. Er is gewoon geen Willem meer, het is gewoon Soef.
0: Ja, dat klopt, ja. Ik wil hem zeggen, ja, dan ben ik verkeerd gewonnen, zeggen ze dan.
2: Oh, wat ga ik zeggen. Maar het, staat, ja. het gaat nog niet zo ver de bijnaam dat het bijvoorbeeld in je paspoort staat of zo, denk ik, hè?
0: Nee. Maar wel op mijn verkeersbeleid.
2: Ja, precies. Fantastisch.
1: Oh, super. Ja. Hey, Soef, ontzettend bedankt dat je even tijd had om in de show te komen. Ik heb ervan genoten. Het klinkt ook alsof je een hele leuke baan hebt. Als ik ooit nog een carrière switch overweeg, dan weet ik waar ik het ga zoeken.
0: Is goed. We kunnen je best mee gebruiken. No, geen probleem.
1: Hartstikke goed. Ik laat het weten. Hey, bedankt voor je tijd en werk ze nog even.
0: Ja, dankjewel.
2: Oké, hoi hoi.
0: Hoi.
2: Ja, en ik zat te denken aan deze plaat. Liefde en een weg. The way to your heart.
1: Oh.
2: Hey, hoe toepasselijk?
1: Hoe

0: Way to Your Heart, Soul Sister. Want ja, die hebben echt wel de Way to Their Hearts gevonden, Jos, die twee.
1: Ja,
0: supermooi.
1: Hartstikke mooi.
0: Ja, ik vond het een mooi verhaal. Nou, wie ook een mooi verhaal heeft, dat is onze Gerco. Die staat ja, in echt gewoon de grote chaos van de motorraces. Gerco, waar ben jij op het moment?
2: Ja, ik sta hier met twee mannen achter de winter... Nee, zeg ik fout, achter de Geert Trimmer tribune. Dus we hebben af en toe een beetje wat lawaai op de achtergrond. We zijn zover mogelijk weggelopen. En we staan echt gewoon in de schaduwplekje bij de urinoirs... om nog even wat, ja, wat ook wat verstaanbaars te krijgen. Hé, hey, maar ik sta hier naast.
3: Martin.
4: En Erwin.
2: Martin en Erwin. En hoe oud zijn jullie?
3: Ik ben 41.
4: Ik ben 44.
2: Erwin is 44. Jullie komen allebei uit Assen?
4: Ja. Correct. Ja. We delen de tatoeage.
2: Ja. Ja, daar wil ik het eerst even over hebben. Jullie zijn echt motorsportmannen. Jullie hebben echt tatoeage op het been staan. Ja. Erwin heeft op zijn achterbeen het T-circuit. Gewoon de hele layout ervan staan. Ja. En jij hebt ja, diverse coureurs erop staan. Okay. Wie heb je er allemaal op staan?
4: Wie heb je erop staan, Willem?
3: Ik heb Valentino Rossi, Marc Marquez, Bo Bensnijder en de namen van mijn kinderen erin verwerkt.
2: Nou, dat is leuk. Ik zag ook nog een zijspan voorbij komen.
3: Ja, ja, ja, daar staan de namen van mijn kinderen in.
2: Oké. Okay.
3: Dat is eigenlijk een streuwer.
2: Oké. Okay.
3: Maar dat met de namen van mijn kinderen.
2: Oké. Okay. Ja. Maar het is de combinatie van echt bestrooien.
3: Absoluut. Ja. Het is een foto van hem.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Alleen symbolisch dan met de namen van mijn beide kinderen.
2: Nou, leuk wel. Hé, hey, nou staan jullie liggen met een biertje in de hand. Is er wel uithouden hier?
3: Het is vandaag wel echt afzien. Het is vandaag echt wel heftiger dan de afgelopen jaren. Ja.
4: Ah, valt mij af. Hij overdrijft een klein beetje. Ja. Hij kan het ook hartstikke goed. Maar we hebben ook af en toe water gedronken, dat is wat hij zegt.
3: We hebben een bulk. We hebben heel wat buitenlandse GP's meegemaakt. Ook in Zuid-Spanje, maar dit valt wel betrokken.
2: Ja, maar jullie gaan best wel Europa door. Jullie best wel een aantal... Even wachten, de waai een beetje voorbij is. Ja. Jullie hebben best wel een aantal Grand Prix meegemaakt in het buitenland. Waar zijn jullie allemaal geweest, Erwin?
4: We zijn geweest in Frankrijk, Le Mans. We zijn Silverstone geweest, Renault twee keer geweest. Duitsland op de Ankerberg, dat is dan de Sachsenring, zijn we twee keer geweest ook. Japan afgelopen jaar, dat is helemaal, ja, dat is een wens. Is uitgekomen, want dat is gewoon een reis dat je denkt van, wow, dat is wel bijzonder.
3: Gerest
4: zijn we geweest, ja.
3: Barcelona.
4: Dat is heel tof. Hij is in Barcelona geweest, was ik niet mee. Nee, soms dan gaan we even gescheiden, dat was toen. Ja. Dus ja, allemaal...
2: Maar altijd met z'n tweeën...
4: Oh, wacht, ik vergeet iets heel belangrijks. Misano ben ik geweest, Mugello ben ik geweest,
3: oh, ja,
4: Italië.
3: Ja. Ja.
4: Italië mag je nooit vergeten.
2: Nee, nee, zeker waar. Dus,
4: nee, helemaal hartstikke
3: mooi. We gaan nog met een hele groep.
4: Ja, we gaan met 14 man.
3: 14 man gaan we meestal.
4: 12 tot 14 man. Ja. Oh, we komen net terug uit Hongarije, 3 weken geleden.
3: Oh ja, zou ook nog eens.
4: Ja. Siofok, ja. Dat is een plaats ook.
2: Ja. Dus maar altijd met dezelfde groep heen?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Ja, ja. Ja. Meestal met een man of 14. Zo nu dan gaat er één, valt er één af, komt er één bij. Maar 14 is gemiddeld wel één.
4: Vandaag zijn we zonder Vincent van der Veen, bijvoorbeeld hier.
3: Ja, dat doet ons echt veel pijn.
4: Dat doet ons zeer. Vinnie, we missen je.
3: Dat is wel een mooi verhaal. Ja. Op de vrijdag gaan we altijd met z'n vieren, ook in het buitenland. Want de andere gedeelte van de vriendengroep, die wilden altijd een beetje de omgeving gaan bekijken. Maar wij hebben dat met z'n vieren altijd zo. Een soort van code van dan gaan we sowieso naar de baan.
4: We komen voor de baan, we gaan naar de baan.
3: En vrijdag is vaak de mooiste dag van het hele weekend. Dus nog relatief rustig.
4: Ja. Je piekt te vroeg.
3: De sfeer is wat anders. En Vincent van der Veen, die is er altijd bij op de vrijdag.
4: Uit de Prins Pilstraat Assen.
3: En vandaag is hij er niet bij. Ik heb al even met hem gebeld. Het doet me pijn.
4: En weet je wat hij zei? Ik heb een lekker band. Nou, klopt het zo? Ja, hij ging vannacht in Assen veel te mooi. Genoeg over die.
2: Maar is het uit te houden met deze hit? Want jullie zeggen Gerest over jullie heen. Daar is toch ook warm?
3: Gerest was het. Gerest deden we eigenlijk hetzelfde principe als vandaag. Tijdens de races of trainingen, sorry, op de tribune.
4: Ja.
3: En daarna onder de tribune.
4: Ja. In de wind, verkoeling.
2: Even weer een beetje afkoelen, een beetje schaduwwind. Ja.
3: En tussen de bier drinken, water drinken.
2: Dat is wel belangrijk, hè?
3: Ja, ik heb 1 flesje water gehad vandaag.
2: Ja. En 1 biertje dus.
4: Over bier gesproken.
3: Ja, papa.
4: Nou drinken we Bavaria. Ja, en daar moet Assen echt van af.
3: Ja,
2: ja, dat was ook nog een dingetje.
4: Ja, dat is
2: niet goed.
4: Ja. Wij zijn 44, we smokkelen nog steeds als kinderen bier. En dat willen we niet meer. Maar we doen het wel, want het is niet, we vinden het niet zo lekker. En heel veel mensen vinden het niet lekker. Dus we hebben van alles verzonnen. En het gaat altijd goed hoor. Vandaag weer heel veel Heineken op de baan. Perfect. Uiteindelijk, je eindigt wel...
2: Hoe krijg je er binnen?
4: Daar wordt niet over gesproken. Want Patrick en Rennie stellen er niks meer voor. Dat kan ik wel vertellen. Nee, wij doen het wel 150 blikjes, geen probleem.
2: Oké.
4: Okay. Dat is wel zeker leuk.
3: Lang verhaal kort.

0: hadden we Heineken op de baan, hoefden we niks te smokkelen. Ja. En draagden wij met alle liefde een steentje bij aan de middenstand, aan onze economie. Ja. Maar ja, nu moeten we gewoon weer onze Jumbo sponsoren van de Nobel aan.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, dat is echt zo. Ja.
2: Hey, jongens, ik mag jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Ja, ik vond het top. Ja. Geniet ervan en ook een beetje waters doordrinken. Hè?
3: En denk erom allemaal, luister naar Radiomaat. Het is toch wel onze zender uit het noorden. Groetjes van de baan.
0: Ja, en Vincent van der Veen, volgend jaar vrijdag er gewoon weer bij zijn.
3: Ja, want we missen je.
2: Ja. Hey, jongens, dit was weer een leuke. Ja. Terug naar jullie, want het wordt een beetje lawaaiig hier.
4: Ja, super. Hey, Gerco, hartstikke bedankt. We komen straks in het volgende uur nog even bij je terug. Benieuwd wie je dan weer voor de microfoon weet te trekken, want het is alleen maar goud zo. Hartstikke bedankt.
2: Goed zo.
5: De DT volg je bij Maat.

0: Ja, Harry Styles, Watermelon Sugar. Jij was nog heel wat aan het... Wat had je nou allemaal weer nog? Allemaal buiten de uitzending om? Of,
1: Nee. Dat was allemaal inhoudelijk relevant. Nieuws over de kermis,
0: ja,
1: geloof ik.
0: Ja, zeker heb ik. Want ik had gelezen dat... Ja, dat heeft nou haast een uurtje van tevoren bij de genup meer. Maar ja, het was warm. We hebben het allemaal wel meegekregen. Code oranje ook in gemeente Drenthe. En ja, de veiligheid van het publiek en van de kermisgangers, de exploitanten, alles erop en eraan, gaat natuurlijk gewoon voorop. En daarom is de kermis vanavond dus om 6 uur pas geopend. Maar daartegenover staat dat hij dus ook ietsjes langer open is. Hij is namelijk vanaf 6 uur tot 2:30 in de nacht open. Dus dat is tegelijkertijd rot, maar tegelijkertijd ook weer goed. En ik snap het ook wel, want je moet wel de veiligheid blijven waarborgen, denk ik.
1: Yes, bedankt. Hey, fijn voor het doorgeven.
0: Absoluut.
1: Ja, over warme feestjes gesproken. Gisternacht speelde Oranje tegen Tunesië. 1 uur 's nachts begon het. Was het ook nog steeds warm. Onze verslaggever Paul Keizer was erbij. En hij doet verslag.
2: Vanavond Nederland-Tunesië. Kijk ze ook hier op de Titi. Maar de

0: Marcus, gaat Nederland winnen? En wie wordt de topscorer?
1: Ah, oh, Brian Brobbey. Nachtje, sowieso.
2: Nee. Brian Brobbey. Cody Gakpo.
0: Cody Gakpo.
2: Ja,
0: lekker, man. Gaan we vanavond winnen?
1: Brian Brobbey, ik zeg 3. Tunesië heeft 0. En ik zeg, er komt nog eentje, maar ik weet niet van wie. Dat wordt gewoon een bijzondere.
0: Oh, een bijzondere. Noah Lang?
1: Ah, het zou zo kunnen. Ik denk niet dat die wordt gespeeld. Maar ik zeg Tijani Reinders. Dat is mijn favoriete speler, dus ik zeg Tijani.
3: Van Tunesië, 100%.
0: Met hoeveel?
3: Nou, minimaal 2-0.
0: En wie gaan er scoren?
3: Dat weet ik nog niet. Er is een jong talent momenteel. Die gast schijnt fucking goed te zijn. Hij heeft de vorige wedstrijd er ook 2 gepakt. Die gaat sowieso scoren. Ik ben even zijn naam kwijt.
0: Brian Brobbey.
3: Sorry?
0: Brobbey?
3: Nee, ja, voor
0: ja,
3: mij
0: scoorde
3: dat,
0: twee keer.
3: Ja, dat was hem. Ja, dat was hem.
2: 3-1.
0: 3-1, wie scoren?
2: Cody Gakpo, Brian Brobbey, zoiets.
0: Lekker wel. En wie is de derde?
2: Wat?
0: Wie is de derde?
2: Ook Cody Gakpo.
0: Doe een keer Cody Gakpo. Groot Cody fan.
2: Ja, 100.
0: En wie gaat er winnen?
4: Nederland.
0: En met hoeveel?
4: 2-0.
0: 2-0?
4: Nee, 4-0.
0: 4-0 zelfs? Wie maken de goals?
4: Frenkie de Jong.
0: Okay.
4: En Cody Gakpo.
0: Oké, okay, Cody Gakpo.
4: En Memphis Depay.
0: Memphis? En wie maakt de vierde? Ja, die wordt veel genoemd. Wie gaat scoren?
5: Nederland.
0: Wie van 3-0. Nederland?
5: 3-0.
0: Ja, 3-0.
5: Ja.
0: Wie van Nederland gaat scoren?
5: Dumfries.
0: Dumfries, is dat je favoriet?
5: Dumfries is mijn favoriet.
0: Ja. Gaan ze winnen?
2: Ja, sowieso.
0: En wie gaat scoren?
2: Ach, tegen wie gaan we eigenlijk spelen?
0: En wie gaat scoren?
2: Brian Brobbey, denk ik. Weet ik veel. Virgil van Dijk.
0: Allebei?
2: Sowieso, man.
0: Wat is scoren? Maar we worden wereldkampioen, hè?
3: Dat weet ik niet, maar Tunesië kunnen we hebben, denk ik.
0: Ja.
4: Dat denk ik niet.
0: En wie wordt er dan wereldkampioen?
4: Ik hoop Brazilië.
0: Brazilië, oké. Okay. Dan moeten we eigenlijk een ander shirt van je kopen.
4: Ja.
0: Nou, dan kijken we dadelijk moeder even lief aan of ze een Brazilië shirt voor je gaat halen, hè?
4: Ja.
0: Van welke speler dan?
4: Neymar.
6: Ja, gewoon Nederland.
0: Gewoon Nederland.
3: Ja. Je kan beter.
6: Loopt niet voor niets de hele avond in oranje.
1: Wereldkampioen Nederland nummer 1.
0: Nederland van wereldkampioen. Ja!
1: Ja!
7: Nee, Noorwegen.
0: Noorwegen?
6: Ja, zeker.
0: Dan heb je een verkeerde kleur pakken.
7: Ja, dat kan ook Ivorcus zijn, hè?
0: Ja. Maar vanavond, Nederland gaan we winnen van Tunesië.
7: Ja.
0: Met hoeveel?
7: 3-1.
0: En wie worden doelpuntmakers?
7: Brobbey en Brobbey.
0: Ik hoop dat Nederland snel een goal maakt, want dan kunnen we weg uit deze drukte. Oi, oi, oi. Wat een drukte dit.
8: Nog lang onrustig, geloof ik.
9: Ja, zo. Nou, daar hadden de mensen ook een slokje op. Dat mag duidelijk wezen. Uiteindelijk 1-3 Tunesië-Nederland. Mocht je nou willen weten hoe zag dit er allemaal uit, check dan even onze socials. Daar staat dezelfde reportage, maar dan ook met beeld. Wij gaan snel naar het nieuws. En dan een nieuw uur radio, gasten, reportages, leuke dingen. Vooral blijven luisteren.
10: Dit is Omroep Assen. Met het nieuws van 5 uur.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector, zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden, 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. De helft daarvan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere 125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden.

0: gebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ronkende motoren, knallende feesten, de TT is in volle gang.
2: En maat is erbij.
1: De beste analyses, de leukste sfeerverslagen.
2: De TT volg je natuurlijk bij maat.

0: Dit is zo'n album, Jos. Iedereen moet dit in de kast hebben staan. Ook al heb je helemaal geen platenspeler, je moet dit album hebben. Ja, Rumors. Het legendarische album van Fleetwood Mac. Dat staat zo vol met hits.
1: Maar je bent een beetje een poser toch als je een album hebt zonder een platenspeler?
0: Ja, dat is wel zo. Maar tegenwoordig hebben heel veel jongeren ook gewoon platen aan de muur hangen. Hè? Gewoon omdat ze de hoes mooi vinden. Ja, dat doet mij als... Ik ben echt al een hele poos een vinylliefhebber. Dat doet mij pijn hoor, als vinylverzamelaar. Maar het is er wel. Ja, we zijn weer begonnen volgens mij. Hè?
1: Ja, we zijn weer terug. Welkom terug bij de grote TT-show van Maat, Jos Smit.
0: Ronk. En Jari. Jari moeten we even opnieuw doen. Wacht even. Ja, blijf toch live, hè? Even opnieuw. Dat is Jos Smit en ik ben Jari de Jonge. En dit is de TT-show van Omroep Maat.
2: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
3: En Maat is erbij.
2: De beste analyses, de leukste sfeerverslagen.
3: De TT volg je natuurlijk bij Maat.
0: Ik zal het volgend jaar even meegeven dat ze hem ietsjes langer moeten rekken. Ja. Voor als je nog wil praten.
1: Het blijft een leerproces. Ja. Maar ondertussen, de feesten van de TT zijn helemaal losgebarsten natuurlijk. Ook de ouderen in Assen worden daarin meegenomen in de festiviteiten. Bij de verzorgingshuis de Kloosterakker legden Ineke en consorten iedereen in de watten. Burgers, drankjes en leuke liedjes.

0: een song net zo mooi lied. Waar heeft u dat geleerd?
1: Op het Amsterdamse Havenkoor.
0: En dat heeft u heel vaak gezongen volgens mij al, hè?
1: Maar het bestaat niet meer. Het koor is failliet.
0: Nou, het koor klonk al... het klonk hier.
1: Oh ja, hier klonk het nog wel goed. Ja.
0: Ja, wat een heerlijk knusse dag is het hier, zeg.
2: Zeker. We hebben helaas wel het programma een beetje moeten aanpassen. Hè, omdat het in verband met de warmte. Want er zouden vanmiddag allemaal motoren komen. Helaas moeten we dat opschuiven. Dat doen we als het kan nog later in het jaar. Denk ik naar de zomer. Maar om toch een beetje het tatiegevoel hier in Kloosterakker te hebben. Hebben we het programma een beetje aangepast. En nu zijn we hier.
0: Waarom halen jullie eigenlijk de festiviteiten hierheen?
2: Nou, onze inwoners, het zijn allemaal mensen met dementie. Het is moeilijk om met onze inwoners weer naar de stad te gaan. Dus wij halen nu de festiviteit hierheen, zodat ze toch het TT-gevoel een beetje weer ervaren. De meeste inwoners komen ook uit Assen, dus die zijn ook bekend met de TT. Dus en het leeft hier ook gewoon al de hele week. We hebben TT-vlaggen die we ophangen. We hebben activiteiten in het teken van de TT. Nou, dat halen we gewoon hier in het gebouw.
0: Ik zie hier nog wel een paar uitgestalde Thomasjes. Rijden die nog?
2: Die rijden zeker. Ja, zijn zelfs net even op de vierde etage geweest. Zelfs de inwoners hebben even achterop gezeten. Hebben we foto's van gemaakt. Dus fantastisch. Ja.
0: Oh, mooi zeg. Dag mevrouw. Dit is de radio, Omroep Maat.
3: Dat is gezellig. Dag mevrouw van de radio.
0: U bent hier aan het genieten van de muziek?
3: Ja, wij helpen een beetje mee met voedselverstrekking.
0: Ja, dat snap ik, ja. En ik zie een naamplaatje. U verzorgt dus de burgers vandaag? Of de...
3: Ja, we brengen het even langs de woningen. Hè? Ja.
0: En zitten de mensen daar nou wel een beetje op te wachten?
3: Ja, ze vinden het heerlijk. Oh. Ja, ze vinden het heerlijk.
0: Leuk.
3: Leuk, toch?
0: Ja.
3: En het is gewoon een feestje met de muziek. En het is genieten.
4: Die grote oceaan, hij ving netten vol met vissen.
5: Gaat ons mannenhart dan toch even flink aan de smelt, hè? Zo.
6: Ja,
5: en dat komt niet door de warmte, kan ik je vertellen.
6: Nee, voor de verandering niet.
5: Zo aandoenlijk dit.
6: Wat een prachtig verhaal.
5: Echt fantastisch, ja. Zeg hé.
6: Onze eigen Nienke van der Nadort, die bij het verzorgingshuis was. Ondertussen hebben we ook aan de lijn een fantastisch artiest, Marlon Pichel. Vanavond horen we de mainstage van het TT-festival, maar nu alvast hier. Marlon, geweldig dat je er bent.
7: Ja, goedemiddag. Sorry, het ging even mis met het elkaar te pakken krijgen.
6: Oh, helemaal niet.
5: Nee, dat geeft helemaal niks, hoor. We hebben je te pakken gekregen. Je bent live in de uitzending.
7: Ik ben in de buurt ook. Ik rijd nu langs de Bonte Weber, jongens.
5: Oh, wat dat betreft had je bij... je moet natuurlijk opbouwen, maar je kon ook even langskomen, uiteraard.
6: Ja, dan rij je langs de studio.
7: Dat was heel leuk geweest, ja. We zitten alleen altijd met een strak carpoolplan.
5: Dat snap ik.
7: De 23 cent per kilometer een beetje binnen de perken te houden, zeg maar.
6: Ja, hartstikke mooi. Hey, wat om met de deur in huis te vallen, heb je er een beetje zin in vanavond?
7: Ja, zeker, man.

0: Het is heel vet. Ik ben heel benieuwd. De eerste keer die assen van mij sowieso. En dan ook nog mainstage.
1: Nou, ja, dat verraste mij inderdaad wel. Want, nou ja, ik ga je absoluut niet naar beneden praten. Want wij hebben elkaar al een paar keer eerder aan de telefoon gehad en gesproken. En ik echt... Jij zit in mijn muzikale hart gegrift inmiddels.
0: Oh, daar ben ik blij om.
1: Ja, echt, absoluut. Het gewoon fantastische muziek. En dat gaan we zo meteen ook nog wel even horen. Maar gewoon meteen mainstage. Dat is wel een verrassing, hoor. Want ik kan me goed voorstellen dat er echt nog steeds heel veel mensen zijn. En ik vind het ook vervelend dat die mensen er zijn. Maar ze zijn er die echt denken, Marlon Pichel, wie?
0: Nou ja, dat geloof ik meteen. Ik bedoel, ik ben absoluut geen BN'er. Dus het is... Maar dan verras ik ze graag, hopelijk in de positieve zin vandaag.
2: Ja, want hoe voelt het om nou op dit podium te mogen staan?
0: Nou, zal ik je heel eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe het eruit ziet. Ik zoek het ook expres nooit op van tevoren, omdat ik dan denk van nou, ja, we zien het wel.
2: Ja.
0: En, dus maar ik vond het eer dat ik inmiddels zo thuis ben in het pittoreske Assen, dat ze mijn proces mee op de winst is.
1: Ja. Ja, nou ja, je voorganger gisteren, je zei van, ik weet nog niet hoe het podium eruit ziet. Je voorganger was gisteren Davina Michel, die mocht de eerste dag echt groot openen. Ik kan je vertellen, het is een gigantisch podium. Er kunnen heel veel mensen bij het podium staan. En er zijn vlammenwerpers, Marlon.
0: Kijk, daar houden we van. Dus... Maar nu komt de vraag, zullen de mensen staan met die bloedwit ook?
1: Ja, nou ja, en tegelijkertijd ook die vlammenwerpers nog meer hitte. Dat is wel een beetje dubbel op, denk ik.
0: Ja, maar we kunnen we tegen. Dus ik ben van Indische commands, ik ben warmte wel een beetje gewend.
2: Oh, goed zo.
1: Kijk. Ja.
2: Nee, maar het is natuurlijk wel inderdaad. Kijk, er zullen zeker mensen staan die Assenaren, die krijg je niet gek wat dat betreft. Maar ja, het wordt natuurlijk wel een hete nacht wat dat betreft. Is dat voor jou op het podium? Nou, want ik heb wel wat opgezocht. Het gaat er best wild aan toe wanneer jij een optreden geeft.
0: Dat gaan we los, ja.
2: Ja, is dit voor jou dan nog een extra overweging van, nou, misschien moet ik een pasje minder doen vanavond, of is dat niet aan de orde?
0: Nee, ik denk dat de enige overweging die we vandaag hebben, althans die ik in ieder geval de groepsapp naar de band heb gegooid, is dat, dat eerlijk gezegd, voel je niet verplicht om vandaag in een pak te gaan. Want normaal spelen we altijd in pakken.
2: Oh ja.
0: Althans doen we het toch wel stiekem, maar in ieder geval, mij interesseert die ze heel veel. Het is, weet je, we spelen een uurtje op 130% minimaal. Dus warm krijg je toch wel. Ja, en als je nou uiteindelijk op het podium, ja, het kan er heet naartoe gaan, maar daar slaan we ons al doorheen.
2: Ja, precies. Aan het eind van de dag, het blijft werken. Hè?
0: Nou joh, ik vind het allemaal prima. En uiteindelijk, we gaan er niet per se minder door spelen of minder intens ding van maken. We gaan wel vol beuken, ja.
2: Ja, ja. Hey, dan heb ik misschien een geladen vraag voor je, maar je weet het ongetwijfeld, Danny Vera is ook een Assen. Nou, heb
0: is
2: jij...
1: Ja. Nou ja, ik weet niet of die er per se al is, maar er zijn inderdaad... jij bent een beetje het soort voorprogramma van Danny Vera, zo kun je het zien. Want hij staat dus morgen op het hoofdpodium. Ik denk dat ik al weet waar Jos naartoe wil. Mm-hmm. Dus ik probeer hem een beetje af te maken, maar inderdaad in de vraag van hoe dat loopt. Want als jij dat niet hebt geweten, dan denk ik dat we een beetje het antwoord hebben. Maar ja, er is een nieuw liedje uit natuurlijk, van jou en De Beste Man. En voor de mensen die het dus niet weten, jij zit onder het label. Ik weet niet of dat nog steeds zo is van Danny Vera, toch?
0: Ja,
1: het muzieklabel.
0: Ja, dat is een hele, hele aangename, fijne samenwerking.
1: Ja, en hij is jouw leermeester in principe geweest, want hij heeft jou echt een beetje geholpen de grotere stappen te zetten richting landelijke doorbraak, zeg maar.
0: Ja, dat wordt wel ook enorm gewaardeerd. Dat vind ik wel heel tof, Adam, ja.
1: Precies, en waar wij dan naartoe willen is... Ja,
0: ik heb wel een idee.
1: Is er een kans dat hij in één keer... Hè, dat
2: in
1: jullie
2: die carpool
1: hem samen
2: zit.
1: Doen?
2: Ja, in die carpool zit waar we het over hebben.
0: Ja. Daar hebben we het niet over gehad in ieder geval. En ik ben er morgen zelf niet bij ook. Ik zit morgenochtend om 7 uur zit ik aan de ontbijttafel met mijn dochtertje en mijn vrouw. Dus ik ga ook weer naar huis.
2: Ja.
0: Dus we hebben het er niet bewust over gehad, laat ik het zo zeggen.
2: Oké, okay, nou ja. Misschien is het gewoon een hele goede acteur. Dat zou ook kunnen.
1: Ja, ja, ja. Nou, misschien kan die ballon heel goed liegen.
0: Dan heb ik oprecht dat iemand van Talpa als ze aan het luisteren is... dat ik ook nog een filmrolletje aan
2: het krijg. Oh ja, het zou mooi zijn. The sky's the limit.
1: Of misschien even voor het liegen wat je nu aan het doen bent... een voorbode op Wie is de Mol? Wie zou het zeggen?
0: Nou, dat weet je als een stel. Hè. We moeten morgen maar even afwachten of vanavond... wie weet ben ik dan uiteindelijk toch stiekem een winnaar van het programma. Nee, maar nee, het is niet alle gekken op een stokje. Nee, ja. Het is

0: niet besproken.
1: Nee.
0: Als de mogelijkheid er zou zijn, dan zou het die 100% meedoen, weet ik zeker, of ik bij hem.
1: Ja.
0: Hij is namelijk ook de enige hoofdartiest bij wie we het een keer voor elkaar hebben gekregen, want ik moest meteen toen tijdens zijn club toe door naar Breda Jazz Festival.
1: Ja.
0: We stonden in Eindhoven en dat hij eigenlijk gewoon heeft gezegd van, nou, weet je wat, fuck it, ik wil het nummer gewoon doen. Dus ik doe gewoon even een nummertje mee met de support act bijvoorbeeld.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Dus dat zou hem verder niet veel interesseren. Dat zou hij alleen maar hartstikke leuk vinden. En dat is wederzijds.
1: Nee, mooi. Nou ja, wat niet is kan komen, dat... Nou goed, bij deze gooien we het universum in. laat het gewoon snel gebeuren. Hey, Marlon, hartstikke bedankt dat je er even tijd voor had om bij ons in de lijn te komen. Jij moet natuurlijk snel door nu, want er is nog veel te doen. Hoe laat sta je op het podium?
0: Volgens mij om 8:00. Het is een half uurtje weer vervroegd, want er zou voor mij een motorrit zijn die afgelast is door de hitte.
1: Klopt.
2: Ja.
0: Dus we zijn een half uurtje eerder. En we zijn al lang blij dat het doorgaat. Morgen is de eerste show gecanceld. Dus we hebben er heel veel zin in. En 8:00 is het beuken.
1: Nou, mooi, hartstikke mooi, goed.
3: Moet goed komen.
1: 8:00 op de main stage. Ik denk wel dat ik vanavond erbij ben. Absoluut.
0: Ja. Leuk.
1: We gaan elkaar nog wel even treffen. Dan komen we goed, denk ik.
0: Nou, helemaal super. Doe even een babbeltje en een drankje.
1: Hé, dat is een deal. En de grote vraag is, zonder Danny Vera of niet Danny Vera, ga je Try Again wel doen?
0: Staat ook niet op de planning voor vandaag.
1: Nou, echt. Ik probeerde wat los te peuteren. Manon, dank je wel. En we zien elkaar gauw weer, hè, jongen.
4: Hé, bedankt, hè.
1: Hoi, het beste.
0: Hey, goed, jongen. Bedankt.

0: Danny Vera en Marlon Pichel zojuist aan de telefoon gehad. En Try Again.
1: De TT volg je bij maat.
2: Ja, Willem-Jan Koops voor ons op het circuit. Willem-Jan, ben je daar?
0: Oh, sorry, verkeerde. Denk ik. Wacht even. Nee, ho. Ja, nou ga ik helemaal... Wacht even. Willem-Jan moet ik hebben. Ik denk deze.
2: Willem-Jan?
3: Ja.
0: Ja, perfect. Kijk, ja, dat heeft toch kort uitleg nodig. Ik heb drie dingen hangen. Ik heb een telefoonlijn en ik heb dus twee verslaggevers. Dus dit is de eerste keer dat fout is gegaan. En ik hoop meteen de laatste keer, Willem-Jan.
2: Ja, ging hartstikke goed. Ja, precies. Hey, Willem-Jan, hartstikke fijn dat je er weer bent. Onze verslaggever op het circuit en de volger van de races. We gaan het nog even hebben over wat er nou precies vandaag allemaal gebeurd is. Maar ik dacht voor de luisteraar die niet... helemaal thuis is en wat er nou precies op het circuit gebeurt. Kan jij heel in het kort uitleggen wat houden die verschillende klasses nou in en wat staat er vandaag dit weekend op het spel?
3: Nou, dit is dus de Dutch TT en dat is het wereldkampioenschap wegrace. En in de wegrace werken ze met drie klasses. Dat is de Moto 3, de Moto 2 en de MotoGP. En voor de oudere luisteraar, die zou het nog kennen als de vroegere 150 cc, 250 cc en de 500 cc. Mm-hmm. Alleen nu zijn het tegenwoordig viertaktmotoren en hebben ze de verdeling motor 3, motor 2, motor GP.
2: Oké, en dat heeft uiteindelijk er dus puntje bij paaltje onderaan de streep mee te maken hoe zwaar de motoren zijn, hoe snel ze gaan uiteindelijk. Klopt dat?
3: Klopt. De motor 3 is een 250 cc viertakt. De motor 2 is een 600 cc. En de MotoGP zijn 900 cc motoren.
2: Ja, check. Goed, nou dat even uit de weg. Dan iedereen weet dan ongeveer waar we het over hebben. We hadden het in het vorige uur er al even over wat je allemaal gezien hebt. Kom er maar in. Wat heb je verder nog te melden over de trainingen vandaag? Want die werden gereden.
3: We hebben natuurlijk nog de MotoGP. Dat is natuurlijk de klasse waar uiteindelijk helemaal om draait. Mm-hmm. Vooral dit jaar hebben ze een nieuwe eigenaar als organisator van het hele Grand Prix seizoen. Dat is de Liberty Group. En dat is dezelfde organisator als de Formule 1. En die zijn toch wel heel erg aan het inzetten op de MotoGP. Dat zeg maar, echt het hoofdprogramma is voor zo'n weekend. Dus het is eigenlijk wel echt de klasse. Mm-hmm. Daar hadden wij de tijdtraining met de snelste tijd voor Marco Bezzecchi. En voor de mensen die donderdag hebben geluisterd, dat is de leider in het wereldkampioenschap. En die heeft de laatste twee wedstrijden geen punten gescoord. Dus hij is echt gebrand om in assen de zaken recht te zetten. En daar begint hij dus goed mee. De tweede tijd was voor Raul Fernandez. De derde tijd voor Pedro Acosta. De vierde tijd voor Ayo Gura. En dan hebben we het Ducati-duo Pecco Bagnaia en Marc Marquez op plekken 5 en 6. En de nummer 2 in de stand van het wereldkampioenschap, Jorge Martin, werd 9e.
2: Okay.
3: Dan hadden we ook nog een rode vlag situatie. Dat was een valpartij van Alex Marquez. Dat is de jongere broer van Marc Marquez. En dat was op zich niet een hele bijzondere val. Mm. Het is alleen de achtergrond erbij. Een maand geleden, half mei, tijdens de Grand Prix van Spanje, kwam hij heel zwaar te val. Brak daarbij een nekwervel en een sleutelbeen. En vorige week heeft hij geprobeerd om een rentree te maken. En toen is hij na één dag gestopt omdat hij te veel pijn had. Mm. Dit weekend zou hij fit beginnen. En het is natuurlijk nu de vraag hoe hij uit deze crash is gekomen.
2: Yeah.
3: Kwam het wel een melding van het team dat in eerste instantie geen breuken zijn te vinden in zijn schouder. Dus dat is goed nieuws.
2: Yeah.
3: Want hij hield zijn schouder een beetje vast toen hij naar de kant liep. Maar dat wordt vervolgd. Dat zien we morgen. Of hij weer opstapt, de ja, de nee.
2: Ja, maar even. Als je een week geleden nog op moest houden omdat je te veel pijn hebt, dan ga je toch nooit een week later fit aan de start verschijnen? Of verkijk ik me daarop?
3: Nou kijk, er zit natuurlijk in een week, dat kan veel, veel veranderen. En dit soort jongens zijn natuurlijk top en top fit. Dus dan gaat herstel gewoon sneller. En het zou inderdaad kunnen dat het vorige week net te vroeg was en dat het nu wel kan.
2: Oh ja, oké. Okay.

0: We hebben natuurlijk in het verleden ook wel gezien dat ook rijders zelfs op krukken naar de motor toe kwamen. MotoGP-coureurs en wegrezen over het algemeen kunnen veel.
1: Oké.
0: Okay. Zij vertelt van.
1: Ja, oh, wat prachtig. Of tenminste, niet prachtig dat het ze overkomt, maar wel prachtig dat ze zoveel drive hebben om dan toch door te gaan. Hé, hey, en ja, dan wou ik nog even met je terugkomen, want dus de leider in het klassement, die heeft de afgelopen twee wedstrijden heel slecht gepresenteerd, geen punten gepakt. En zet nu de eerste tijd neer tijdens de training. Had ik dat goed begrepen?
0: Klopt, helemaal.
1: En ja, want wat ik dan eigenlijk de vraag is, want in ons eerdere gesprek vorige uur, toen had je het erover, Assen is een circuit wat de ene renner of de ene coureur beter ligt dan de ander. Is dit zijn circuit?
0: Even uit mijn hoofd. 2 jaar geleden won hij hier de sprintrace en de hoofdrace, sowieso podium. Dus dit is wel een circuit wat hem goed ligt.
1: Ja. Perfect. En waren er nog verder dingen die je opvielen vandaag? Bijzonderheden? Valpartijen
0: nou,
1: misschien?
0: Er was er wel een dingetje. Ik kreeg gisteren van jullie een appje van Willem-Jan, doet er ook een dame mee aan de TT?
1: Ja.
0: En toen zei ik nee. Alleen, ik zag net bij de Red Bull Rookies een coureur met een hele lange vlecht onder de helm vandaan.
1: Ja.
0: En die zette de helm af. Dat was de 17-jarige Alejandra Fernandez. Dat
1: oh.
0: is dus een dame.
1: Wat goed.
0: En het is dus niet in het hoofdprogramma, maar het is dus wel in de Red Bull Rookies dat er een dame meedoet. En dat is na 2023, toen had je nog Anna Carrasco. Dat was een vaste deelnemer in de Moto3. Er zit de eerste dame die weer meedoet.
1: Oh, wat goed. En hoe deed ze het?
0: 22e tijd van de 23 deelnemers.
1: Oh. Okay,
0: geen hekkensluiter.
1: Nee, maar er is nog wel ruimte voor verbetering wat dat betreft.
0: Voor verbetering, yes.
1: Ja, nou super. Hey, Willem-Jan, hartstikke fijn dat je het voor ons zo goed op de voet volgt en de details uiteen kan zetten waar ik soms ontzettend veel moeite mee heb. Hartstikke bedankt daarvoor. Morgen weer?
0: Zeker weten, morgen zijn we er weer.
1: Hartstikke fijn, bedankt.
0: Okay, tot dan.
2: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
3: En Maat is erbij.

0: Jos, ben jij klaar voor een heel flauw DJ-grapje?
1: Altijd.
0: Deze man die neemt zijn telefoon waarschijnlijk altijd op met hallo, met Bianco.
1: Oh mijn god.
0: Met Bianco in de omroepmaat TT-show.
1: Oh, oh mijn god.
0: Zo, don't blame it on a girl in de TT-show.
1: Oh.
0: We doen alsof deze niet gemaakt is,
1: oké? Ik wil naar huis.
0: Het wordt later. Het is warm.
1: Ja, laten we daar maar op houden. Gerco, verlos me hiervan. Jij bent op het circuit?
2: Ja, dat klopt. Dat was wel een heel flauw grapje. Ja. Maar hebben jullie een beetje een zonnesteek daar, of niet?
1: Oh, verschrikkelijk. Hey, over zonnesteken gesproken. Hoe is het met de hitte daar?
2: Nou, ik vind het wel heel warm. En als ik dat zeg, ik noem het altijd Gerco weer. Ik zeg altijd, als ik het water uitkom en ik krijg kippenvel, dan is het te koud voor mij. Maar ik vind dit wel warm, hoor. Maar ik loop hier nog steeds trots met mijn trouw ook met mijn omroep maat hesje aan. Dus daar houden we gewoon erin.
1: Ja,
2: maar het was achter de hoofdtribune net wel warm met het interview daar. En toen dacht ik van, ik ga even naar de VIPS. Ga ik even de airco in. En toen kwam ik bij Kumoweld kwam ik de VIP binnen. En wie tref ik daar? Nou, het kan niet mooier eigenlijk. Het is buiten bloedheet. En we gaan het even hebben over onder andere iSpeedway.
3: Ja, dat
2: ik kom je tegen, Jasper Iwema. Hallo Jasper.
3: Ja, goeiedag.
2: Jasper, Moto 3 coureur jaren geweest. Hoe lang?
3: Oh, in ieder geval 10 keer in de start gestaan van de TT. Inderdaad, zowel de 125cc, Moto 3, Moto 2 en 1 keer Moto 1. Maar ja, inmiddels het asfalt ingeruild voor het ijs. En vandaag bij Kumoweld, want Kumoweld is een sponsor van mij. De mogelijkheid gekregen om een sponsordag te organiseren. En al mijn sponsoren uitgenodigd om even de verkoeling op te zoeken. Even te denken aan ijs in hete tijden. Dus we hebben gehad over het iSpeedway. In voorbereiding op mijn komende seizoen, komende winter weer. Proberen toch de sponsoren blij te houden en nieuwe sponsoren te werven. En ondertussen kijken we lekker naar de motorraces die gaande zijn.
2: Ja, het is natuurlijk best wel raar. Hè? We zitten gewoon hier bij de MotoGP. Het is inderdaad gewoon niet koud buiten. En dan staat hier buiten op de terras staat hier gewoon een iSpeedway machine. En dat is dan natuurlijk best wel een raar gezicht. Maar ja, wel hartstikke leuk natuurlijk.
3: Ja, zeker. En ik moet ook zeggen, het is heel veel bekijks. Het blijft toch nog wel een onbekende sport. En mensen die zien het staan en hebben allemaal zoiets van, ja, maar wat is dat dan? Maar rij je daar dan op? En maar, wat doen die scherpe punten op die banden? En dan vertel je erover. En je ziet gewoon heel veel enthousiasme en ongeloof. En ik moet ook echt zeggen dat elke keer als ik nu opnieuw mensen spreek die het nog niet eerder hebben, gezien. Dan nodig je ze uit en dan komen ze een keer kijken. En dan zijn ze echt gewoon verrast over wat ze aantreffen. Want we rijden inderdaad met motoren over het ijs zonder remmen. En gaan plat door de bocht met het stuur over het ijs heen. Dus het is gewoon spectaculair. En het heeft nog maar een heel klein podium. Maar we proberen op dagen zoals dit het een iets groter podium te geven. En ik ben ontzettend dankbaar dat wij bij René van Kumoweld hier de mogelijkheid hebben gekregen om sponsoren ook uit te nodigen. En op die manier nog wat extra's terug te bieden.
2: Ja, nou ben ik wel bekend met de sport. Ik volg het al jaren, ook wel wat Europese wedstrijden bekeken. Maar is het, denk je, nog steeds zo onbekend? Ja, het is in het noorden misschien hier wat meer bekend, hè? Omdat natuurlijk altijd in Assen de iSpeedway was.
3: Ja, in Assen was het natuurlijk altijd echt groot en altijd uitverkocht. Nou, Assen is op een gegeven moment in 2017-18 gesloopt. En dus toen zijn ze verhuisd naar Tielf en Heerenveen. Je merkt toch wel dat het dan een aantal jaren kost om het allemaal weer een beetje op gang te krijgen. Want het was altijd makkelijk voor het publiek. Stap op het fietsje en ga naar het stadion. En je merkt dat daardoor de organisatie wel een aantal jaar nodig heeft gehad om die omslag te maken. Maar inmiddels zijn ze daar wel redelijk in geslaagd. Want toch, het stadion zit redelijk goed vol. Als wel niet uitverkocht op sommige momenten. Het is bekend, maar het is wel bekend in een bepaalde regio. En dat is de noordelijke provincies. Zowel in Tielf, het

0: het schaatspubliek als in Drenthe, in Assen, het oude ijsbedrijfpubliek. Maar ja, er zijn meer mensen, er zijn meer bedrijven en ja, we willen wel graag toch een iets groter platform geven. En de potentie heeft het sport absoluut, want iedereen die je daarover praat die nog niet kent, die is heel enthousiast. Dus ja, we proberen meer mensen hierover te laten horen en enthousiast te laten maken en in aanraking ermee te laten komen, zodat het sport kan groeien.
1: Ja, nou, dat snap ik. En ja, ik zei het al eerder, Moto 3 was hier voorafgaand. Zonder een politiek correct antwoord te geven, wat is nou echt leuker? Wegrace of ijsrace?
0: Ja, dat is absoluut geen politiek correct antwoord, maar absoluut ijsspeedway. Nee, ik vind ijsspeedway, het is nog zoveel puurder en zoveel mooier. Ik heb dit weekend ook mijn kameraad uit Zweden, de wereldkampioen, viervoudig wereldkampioen, deze kant kwam deze kant op en die is ook hier. En je ziet ook gewoon onderling is er heel veel vriendschap. Je helpt elkaar ook op de baan. Als iemand iets heeft, dan helpt de ander elkaar. En je zet de helm op en het is weer keihard het gevecht aan. De sport is nog puur. En als ik dan ook hier rondloop, dan merk ik wel dat langzaam aan het verdwijnen is. Het is allemaal. Maar goed, het geldt voor heel veel sporten. Daar waar heel veel geld een grote rol speelt, zie je ook de sport wordt daardoor anders beleefd. Door zowel rijders als publiek. Maar los daarvan, van alles, het enige wat ik dan wel moet zeggen, wat mis ik van de tijd op de asfalt, dan is het toch wel de 150e cc-tijd. Dus dan gaan we nog langer terug. Dus niet zozeer motor 3 en motor 2 of wat dan ook. Maar echt het tweetakt racen, ja, dan pak je me wel weer. En dan denk ik, ja, oh, dat was ook wel echt kippenvel.
1: Ja, nou, dat heb ik ook wel. En ik denk dat inderdaad heel veel mensen uit die tijd ook meegemaakt die het ook hebben. Ik heb de Spaan en de Zeelenberg mijn boerderij staan, de twee takten. Dus ja, ik ben echt een tweetakman. Maar we zitten nu in de zomer, dus ja, ijs is er nu niet. En hoe gaat het nu verder? Wanneer gaat het seizoen weer los voor jou? Want dan wordt het weer trainen in Zweden, denk ik.
0: Ja, nee, het is nu inderdaad nog dooi. Goed dooi ook. En ja, zodra de eerste tekenen van winter weer worden doorgegeven vanuit Zweden in normaal gesproken eind november, begin december. En dan gaan we weer die kant op en dan is het weer trainen. WK-kwalificatie, het EK, het WK, WK-landenteam en nog een aantal andere internationale wedstrijden. Dus ja, ik hoop gewoon, als ik kijk naar de afgelopen jaren, er zat er echt een goede stijgende lijn in. En ik hoop gewoon dat we echt wel in de top mee kunnen strijden. En we kijken heel erg naar uit, ondanks dat het nu nog heel erg heet is en heel ver weg lijkt, komt het toch allemaal stiekem wel redelijk snel allemaal op je af. Dus ik kijk heel erg naar uit om daar weer mee aan de slag te gaan.
1: Top. Hey, Jasper, dankjewel voor dit interview. En heel veel succes komende jaar met ijsspeedway. En ik hoop, jongens, dat dit een beetje wat verkoeling heeft gebracht bij een aantal mensen. Om het toch maar over ijs te hebben in plaats van alleen maar over hitte.
2: Ja, ik zat wel te denken, Gerco. Echt, alleen jij krijgt het voor elkaar om een wintersporter voor ons in de microfoon te hebben. Wanneer we de records breken en dus de mussen van het dak vallen. Hartstikke goed.
1: Ik doe mijn best.
2: Ja, super. Hey, hartstikke bedankt weer voor vandaag. Morgen ben je er weer bij. Weer op circuit?
1: Ik ben morgen weer op circuit, ja.
2: Ja, nou, hartstikke goed. Ontzettend bedankt en tot morgen dan.
1: Hey, tot morgen.
3: Ja, en dan even weer, hè. Nog even een keer dan, hè. Hij is op 12 binnengekomen in de top 40. Het is zijn top 40 debuut. Gisteren voor de eerste keer bij Omroep Assen.

0: Wat een wereld dit. Dit is echt de klapper van 2026. Dat kan niet anders.
1: Ja, je moet ervan houden. Maar ja, goed.
0: Dat absoluut, ja.
1: Smaken verschillen, dat is maar goed ook. Bij ons in de studio Tessa de Wild, ondernemer, vrouw achter Club Nu in Assen. Speciaal voor de TT ook een groot podium opgetuigd. Tessa, fijn dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
1: Om met de deur in huis te vallen, begin bij het begin. Voor wie het niet kent, wat is Club Nu?
2: Club Nu is een reizend concept, oorspronkelijk uit Assen. En wij gaan met een heel tof feest voor 50 jaar en ouder allerlei verrassende locaties bij langs. Van theaters tot vliegvelden, tot allerlei plekken waar je niet verwacht te feesten. Daar gaan wij graag heen. En dat is gericht op 25 jaar en ouder. Mm-hmm. En dat is hartstikke leuk. Dat doen we nu 11 jaar en dat gaat hartstikke goed.
1: Oké, want dat is dus inderdaad voor mensen die zoiets hebben van: ik vind een leuk feestje nog steeds tof om naartoe te gaan, maar tussen de 18-jarige studenten staan, daar voel ik me dan weer een beetje te oud voor.
2: Precies, het is echt voor de hardwerkende mens die veel balletjes hoog houdt, die in het weekend even lekker wil ontsnappen en dan zich niet meer zo thuis voelt in de discotheek, in de clubs waar inderdaad studenten komen en in de standaard kroegjes.
1: Ja, nou, klinkt herkenbaar als 35-jarige. dan val je eigenlijk net tussen de boten. Te jong nog voor de oude lullen dingen, te oud voor de echte jonge dingen.
0: Ja, dus ja, voor mijn leeftijdscategorie is het natuurlijk het mooiste.
1: Ja.
0: Ik ben zelf 20. Dus ja, dat zit helemaal in mijn hoek natuurlijk qua leeftijd dan.
1: Ja, hey, het is 25 plus, Jari.
2: Ja, je moet nog even wachten.
0: Ja, dat is wel weer jammer dit. Ja, nee, ja, laat maar weer. Nee, hey,
1: dit soort piepkuikens willen we er helemaal niet tussen.
0: Nou, potverdorie. Ja. Nou, dan ga ik wel weer lekker ABBA luisteren.
1: Ja, heel goed voor je.
0: Ja, mag ook.
1: Hey Tessa, mooi tijdens de TT is, jullie hebben een groot podium, het Club Nu Stage.
2: Ja.
1: Hoe is dat zo tot stand gekomen?
2: Nou, er is een keer een podium vrijgekomen aan de Noordersingel. En een collega-ondernemer, Marcel Udega, die zei: ik heb het zo druk zelf. En ik vind dat jij zo lekker bezig bent met Club Nu. Wil jij dat niet invullen? En zo zijn we begonnen met een best wel klein podium aan de Noordersingel. En dat bleek daar toch, ondanks dat de plek een beetje uit de route lag, bleek dat toch wel een heel groot succes te zijn. En het jaar daarop werd ik gepromoveerd naar het Komansplein. Zo zag ik het in ieder geval zelf.
1: En hoe lang geleden is dat?
2: Ik geloof dat dit nu het vijfde of het zesde jaar is. Ik weet het even niet precies uit mijn hoofd.
1: Oh, oké, dus je kan zacht gezegd van een traditie spreken.
2: Ja, dat hoop ik wel, ja.
1: Ja, hartstikke goed. Hey, want richten jullie je bij dat podium op een bepaald publiek?
2: Ja, oorspronkelijk zijn we dus echt een 25-plus feest. Maar we merken gewoon dat als we op festivals staan, dat heel veel jongeren ook wel bij ons komen. Want de R&B-muziek die wij heel erg draaien, de R&B Classics, die kun je heel goed mixen met urban van nu. Mm-hmm. En dat vindt de jeugd ook heel leuk. En wat me ook altijd opvalt, is dat jongeren ook heel erg bewust zijn van de classics. En die mix is gewoon heel leuk. Dus eigenlijk zien we dat de jongsten zijn misschien rond de 18. En de oudsten zijn dik in de 50, zo niet ouder.
1: Oh.

0: Okay. Ja, want en je zei het al even, dus voornamelijk R&B en urban, dus ja. veel rap, dat soort...
1: Nou, niet zozeer rap, dat is echt de hip-hop kant op. Dit is echt wel een beetje de Caribische, zomerse, echte dansbare muziek. Mm-hmm. Ook heel zomers, dus het past ook heel goed bij het weer van nu. En het is echt een leuke afwisseling. Maar wij doen ook best een keer een ABBA-hitje of zo tussendoor. Oh, okay. Dus het is ook
2: af en toe
1: even een beetje commercieel.
0: Joepie. Ja, nou ja, afwisseling is altijd leuk natuurlijk. En jijzelf, de TT, altijd al van gehouden?
1: Ja, ik ben echt stapelgek op het TT-festival. En met de racen daarentegen heb ik niet zoveel. Okay. Als ik aan de TT denk en als ik die letters aan de ingangen van Assen zie staan... dan gaat mijn hart altijd sneller kloppen. Maar dat is meer door de associatie die ik heb met een heel bruisende binnenstad. En eigenlijk precies de stad waar ik heel graag in woon. En die ik het liefst elke week zo zou zien.
0: Nou ja. Ja, precies. Maar je bent niet op het circuit te vinden, dus...
1: Nee, zeker sinds ik het podium heb, dan ben ik eigenlijk alleen op het Koopmansplein te vinden. Zowel op de dagen als in de nachten. Mm-hmm. Dus sinds ik Club Nu op het TT-festival doe... ben ik echt heel erg gericht op het feest, zeg maar.
0: Ja. Ja, ik vind het wel grappig, want je hoort dus alle motoren hier al rondrijden. En we hadden het eerder vandaag met iemand die... Er was ooit zo'n blijkbaar een elektrische klasse, ook op het circuit... die ze nu alweer weggedaan hebben.
1: Okay.
0: Want, ja, wist ik ook niet, maar goed. Zo leer je nog eens wat.
1: Ja.
0: Maar goed, de grote klacht erover was ook dat het niet lekker klonk.
1: Nee, dat kan ik me wel voorstellen.
0: Ja, nou ja, goed, ik denk ook van, nou ja, het lijkt me wel lekker rustig.
1: Het zou
0: goed.
1: De toekomst moeten zijn, denk ik.
0: Ook daarin verschillende smaken, dat mag duidelijk
1: dat
0: zijn.
1: Ja.
0: Hey, en vanavond gaat het weer los op Koophandelsplein bij jullie dus?
1: Zeker, vanaf 8:00.
0: 8:00, ja. Is dat nog, want ik weet dat er bepaalde dingen ook wat vervroegd of juist verlaat worden in verband met de hitte. Is dat voor jullie nog een overweging geweest?
1: Nee, het feest begint gewoon om 8:00 en daarin volgen wij ook echt de richtlijnen van de organisatie en van de gemeente. Ik weet inderdaad dat dingen zoals de kermis, ze zijn allemaal wat later open, maar het feest gaat wel echt om 8:00 beginnen.
0: Okay.
1: Ik hoop dat het dan ook al een beetje druk wordt en dat iedereen lekker met de zon op zijn bol komt dansen.
0: Ja, en waar gaan ze dan op dansen? Zijn er bepaalde acts waarvan jij zegt van, oh, daar moet je echt voor langskomen?
1: Nou, wij werken heel veel met lokale DJ's en we hebben een aantal DJ's uit Hilversum en andere steden, Amsterdam, maar we proberen zoveel mogelijk met DJ's te werken die uit Assen komen. Zo niet nu hier wonen dan oorspronkelijk. Maar daar kijk ik enorm naar uit. Dat zijn vaak echt hele sterke DJ's die soms wel heel bekend zijn, soms wat minder. Maar dat vinden we bij Club Nu eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat echt om de kwaliteit en daar kijk ik heel erg naar uit. En daarnaast hebben we altijd heel veel danseressen bij Club Nu. Wild Girls heten ze. Dat zijn echt meiden die het publiek enorm opzwepen. En altijd heel veel flair geven aan het hele geheel. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit.
0: Oh, gaaf. Klinkt als een heel mooi feestje vanavond.
1: Ja, dat vind ik zelf wel, maar ik hoop heel veel mensen met mij.
0: Ja, nou ja, ik hoop vooral dat het ook een beetje gaat afkoelen straks. Want kijk, lekker dansen, daar houdt iedereen van, denk ik.
1: Ja.
0: Alleen, ja, met 35 plus graden, dan wordt het toch wel een uitputtingsslag.
1: Ja, we hebben het bier een graadje kouder gezet. En we hebben nevelspray en plantenspuiten voor wie er bij ons in de bar komt en verfrissing nodig heeft. En daarnaast verkopen we flesjes water wat goedkoper, zodat iedereen makkelijker toegang heeft tot water.
0: Oh, super. Nou ja, dan hoor je het. Er zijn geen obstakels meer. Dus gewoon naar het Club Nu Stage.
1: Absoluut.
0: Tessa, hartstikke bedankt. Fijn dat je even wou aanschuiven.
1: Bedankt voor je gastvrijheid.
0: Yes. Nou, wij gaan zo gelijk door naar een mooie reportage van mijn welgewaardeerde collega Paul Keizer. Hij was namelijk gisteren op stap, hele nacht doorgehaald, bijna. En Paul, voor wie hem nog niet kent, Paul is van het koken. Paul is onze culinaire masterchef hier ook. En hij ging voor ons op zoek naar, nou, wat zijn nou bijzondere, lekkere snackjes tijdens de TT.
3: Ja, we zagen deze prachtige truck al vanaf een eindje staan. Bij welke truck staan we hier?
4: We staan hier bij het Javaans Eetcafé Foodtruck. En wij doen dit al 14 jaar. En we komen heel veel bij mensen thuis. Op festivals staan wij. En daarmee verkopen wij Javaans eten.
3: Hoeveel keer is dit voor jullie op de TT?
4: Voor ons is dit de eerste keer op de TT.
3: Spannend?
4: Tot nu toe wel, ja. We weten niet wat er gaat gebeuren. We hebben gehoord dat er een heleboel mensen komen. Het is één groot feest tot diep in de nacht. Dus we gaan het zien.
3: Hoeveel kilo kip hebben jullie op voorraad?
4: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat wij in de afgelopen week bijna 10.000 kipsatéetjes hebben gemaakt.
3: Saté Ayam. Authentieke saté Ayam. Dus we gaan even proeven. Kijken hoe het smaakt. Dit is goede pindasaus. De pindasmaak.

0: komt sterk naar voren. Licht pikantje erin. Kip. Beetje droog. Had wat korter gemogen. Het is lekkerder als je het vers schilt. Het is natuurlijk, ik snap het in deze temperatuur, dat je niet met rauw vlees wil werken. Normaal is het lekkerder als je steak vers over de grill legt. Dat is altijd beter, maar ik snap het op een festival. Saus is goed op smaak. Klein pitje erin, klein kruidje erin. Dus ik vind dit een top snack. Ja, ik kom hier nog een bijzondere foodtruck tegen. Ik zag Bandari staan. Met wie ben ik hier?
1: Ja, hoi, met Jawad. Ik ben Jawad, 40 jaar oud. Ik kom uit Nijmegen. En wij zijn hier voor de eerste keer in Titi Festival in Assen.
0: Ja, en ik zie Bandari staan. Wat is dat?
1: Ja, de Bandari, het is een Iraanse typisch broodje. Het is gemaakt met worst, tomatensaus, ooi en kruid. Dat is denk ik echt lekker. Wij hebben een speciale package voor goedkope voor mensen. Wij begrijpen dat alles is duur, ook voor de mensen. Volgens mij moeten helpen de mensen en samenwerken voor een goede festival, iedereen blij.
0: Ja, kijk, ja, dus het is het perfecte festival eten, zeg je?
1: Denk ik wel.
0: Nou, ja. Dan ga ik het proeven, dan loop ik hier naar de truck toe. Zou ik graag een Bandari mogen bestellen?
2: Oh, ja hoor, zeker.
0: Het ruikt al heerlijk. Het is Bandari, het is worst, tomaat zit erop, uien. Het is een heerlijk festivalsnack. Ja, er lopen al mensen voorbij die jaloers zijn op me. Iraanse keuken in Assen. Mm. Zo. Cool. Dit is lekker. Mm. Ja, de worst is heerlijk mals. Licht ziltig. Perfect op smaak. Niet heel uitgesproken worst met de saus. Kijk, de mooie subtiliteit eraan. Lichte kruidigheid. Mooie umami van de tomaat komt sterk door. Frisheid van de sla. Broodje. Heerlijk zacht. Perfect. Ook niet te veel aan doen. Ja, het is ook heerlijk handzaam. Je kan er gewoon lekker mee lopen. Dit is echt een top festival snack. Iraanse keuken. Ik kende het nog niet. Bandari uit Iran. Van een foodtruck gerund door een gezin. Ik ben groot fan hiervan. Ik denk, als dit in Assen aanslaat, dit gaat heel Nederland overnemen. Bandari, de festival snack. Dus in de battle tussen Iran en Indonesië. Iran heeft gewonnen.
3: Nou, het was even zoeken, maar fijn dat het toch gelukt is om wel lekkers te snijden te vinden voor Paul. Inmiddels zitten ze ook hier, allebei. Mijn zeer gewaardeerde collega's Nienke
4: hallo.
3: Van den Adort en
4: hallo.
3: Paul Keizer.
5: Hallo.
3: Ja, zij sloven zich de hele dag uit om mooie verhalen op te halen waar ik dan weer de sier mee kan maken tijdens de uitzending. Dank daarvoor.
5: Ja, absoluut. Mag wel een applausje voor klinken de hele week al.
3: Dat ben ik voor.
4: Doen we graag.
3: Even... Het was voor jullie allebei je eerste zweterige Assernacht, kan je wel zeggen.
6: Zo, zweterig was het zeker.
3: Ja, want Paul, ik wil even met jou beginnen. Ervaringen, eerste indrukken, vertel.
6: Ja, het was natuurlijk wel hartstikke gezellig, ook wel druk. Maar het was vooral, wij gingen ook naar het WK toe, zoals je hebt gehoord. En daar zijn nog wel wat op- en aanmerkingen over te maken.
3: Loop leeg, jongen, loop leeg.
6: Want het was op het pleintje bij de Koppelpaden. Daar hing een groot WK-scherm. Nou, hartstikke leuk zou je zeggen. Alleen ieder persoon met enige vorm van inzicht, met enige vorm van kennis van infra, van planologie, die snapt, een scherm hang je niet op een hoek waar een directe corridor loopt van mensen die willen lopen en willen verplaatsen. Dus wat er gebeurde, mensen die stonden massaal naar dat scherm, maar er wilden ook constant mensen door. Dus we werden constant geduwd en getrokken. Dus het was een enorme verdrukking.
3: Ja.
6: Dus wij stonden daar en voordat de volksliederen überhaupt hadden geklonken, waren er al binnen een straal van 2 meter om ons heen al 3 vechtpartijen uitgebroken.
3: Meen je?
4: Ja, was echt bizar. Ja.
6: Dus, en waarschijnlijk nog verderop in die hele groep zijn er waarschijnlijk ook nog vechtpartijen uitgebroken die wij niet hebben gezien.
3: Ja, want even voor onze beeldvorming. Met hoeveel mensen stonden jullie daar om en nabij?
6: Ja, honderden.
3: Het was vol.
4: Wij stonden als een soort sardientjes in een pot.
6: Ik kon niet bewegen. Ja. Ik heb nog nooit zoveel ellebogen in mijn ribben gehad als op dat moment.
3: En dat terwijl het nog een stabiele 25 graden was of zo.
6: Ja, het was heel heet. Het was echt, je kent het fenomeen.

0: meen had dat bijen, als die met massaal op elkaar zitten en gaan zoomen en gaan fladderen, warmen ze kokend heet op. Nou, een beetje dat concept was dit, maar dan met mensen.
1: Klinkt heerlijk. Een grote mensenmassa.
0: Ja, nee, dus ik zou zeggen dat de gemeente Assen, of wie het ook dat scherm heeft opgehangen, even een nieuw plan loog gaat aannemen. Iemand die wel enige vorm van kennis heeft over hoe je een scherm moet ophangen, over hoe groepen verzamelen, over hoe mensen lopen, menselijk gedrag, planologie en infra.
2: Want het probleem was echt dat dat scherm stond waar mensen gewoon door de stad heen vanaf het mainstage de stad inkomen. Oh, dus dat was een beetje de fout, denk ik.
0: Ja, het was echt om op een hoek hangen. Waar constant mensen langslopen.
1: Paul heeft meningen.
0: Het is compleet stupide. Ja, maar op een gegeven moment is iets dusdanig stupide dat het niet meer een mening is, maar gewoon een objectief feit van wat je kan waarnemen.
2: Ja.
1: Goed, over objectieve feiten gesproken. Nienke,
2: ja,
1: voor wat leukste mel.
2: Ja, zeker weten. Voordat het WK begon, was het echt een gemoeilijke sfeer in de stad.
0: Dat zeker.
2: Het was ook tijdens het WK, maar alleen niet op die plek voor dat scherm, weet je. Dat is gewoon een probleem. Maar wij liepen daar al rond en in die felgroene pakken. En wat is dat leuk zeg, want wij zijn al de hele week actief op TikTok, Instagram, X, overal. En wij werden aan de lopende band werden wij herkend. Mensen die roepen, mijn ijsje, dat komt dan vanuit een video. En jullie zijn van TikTok, ik heb jullie gezien. We hebben zelfs onze eerste fan kwam naar ons toe. Zo'n schattig meisje, ik denk dat ze een jaar of 13 was, 12.
0: Zoiets, 12 en die wilde inderdaad met ons op de foto. Dus je moeder heeft de foto genomen met de vriendinnetjes erbij.
2: Dat was zo leuk. En mensen kwamen naar ons toe. En mensen, weet ik veel. Ja, iedereen is in zo'n leuke stemming ook natuurlijk. Hè? Het is het is donderdagnacht. Dus de nacht voor de Assenaren. En dat voelde je aan alle kanten.
1: Ja, heerlijk. Nou, dat klinkt fantastisch. En dus alsof ook vooral jouw social media strategie zijn vruchten aan het afwerpen is.
2: Echt geweldig.
0: Queen of TikTok.
1: Ik zie ondertussen dat de wijzers van de klok naar 6 uur kruipen. Dat betekent dat het tijd is om af te ronden. Ik ben Jos Smit, samen met co-presentator Jari de Jonge en verslaggevers Willem-Jan Koops, Gerco Harms, Paul Keizer en Nienke van der Nadort hebben we hopelijk weer een hele mooie show voor je neergezet. Blijf vooral nog wel even hangen, want om 6 uur gaat Jari nog even verder met zijn eigen TT Top 100 show.
3: Ja joh, zit hier al de hele dag en ik moet ook nog zo'n showtje doen met de TT Top 100.
1: Ja, wat heb je het zwaar.
3: Ja, wel gezellig hoor.
1: Nee, dus blijf straks allemaal even hangen. Voor wie wel vertrekt, hartstikke bedankt voor het luisteren en tot morgen.
4: Dit is Omroep Assen met het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen en de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Partijleider Van der Plas noemt ze een frontale aanval op de landbouw. Volgens haar dreigen duizenden boerenbedrijven te verdwijnen door de strengere regels. Het kabinet noemt de maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet, maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. Volgens de provincies is er te weinig structureel geld om de plannen goed uit te voeren. Ook vinden ze dat de stikstofnorm sneller moet worden versoepeld om de vergunningen weer op gang te krijgen. De industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten en daarvoor trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25.

0: graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Samen vieren we 101 jaar TT en Assen. Daar hoort natuurlijk muziek bij.
2: In de TT Top 100 tellen we daarom af naar het ultieme race-nummer.
1: Van gillende gitaren tot gevoelige ballads.
2: Alles komt voorbij.
3: Alles komt voorbij.
1: Waar je ook luistert, met Jari en de Top 100 kom je helemaal in de TT-stemming. De TT Top 100 met Jari de Jonge. De soundtrack van de TT Assen.
2: De 100 beste race-nummers, exclusief bij Maat.
4: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, een motor die rammelt en die rommelt. Ik moet zeggen, mijn maag op het moment ook. Dus mocht je een soort motorgeluid horen dat een beetje lijkt op een TT-geluid, dan is het mijn eigen maag. Ik moet nog een uurtje en daarna kan ik even wat eten. Dus dat komt helemaal goed. Welkom, welkom. Dag 5 van de TT Top 100.
2: Nummer 43.
4: Daar waren wij gebleven. En nummer 43 is voor de mannen van de Dire Straits. Dit is Heavy Fuel.

0: kruipen steeds dichter naar de nummer 1. Aankomende zondag, iets voor zevenen, dan hoor je wat er in de hele... Zo, ja, dan zit je al 3 uur radio te maken. Zullen we die zin even opnieuw doen? Wat er dan op nummer 1 staat in de allereerste editie van de TT Top 100. Deze, die was het in ieder geval niet. Die stond genoteerd op nummer 43, Heavy Fuel van de Dire Straits. Welkom, welkom. We zijn weer begonnen met de 5e dag van deze hitlijst. Een fantastische lijst met alles erop en eraan. Het moet gewoon een beetje te maken hebben met auto's, met motoren, met wielen. Met de geur, met de belevenis, zeg maar. Alles met wielen en wat snel kan gaan en wat in verbinding staat met de Acer TT, dat moet in deze lijst staan. Nou, dat is goed gelukt. Veel mensen hebben erop gestemd en ook op deze plaat. En daarom is hij ook zo hoog gekomen. De mannen die komen met een nieuw album, die komt volgens mij rond september uit. Maar deze is al wat ouder en tevens ook echt nog steeds super fijn om te horen.
1: Nummer 42
0: is voor de mannen van de editors afgelopen weekend nog op Pinkpop. The Raising Rock.

0: ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
1: De TT volg je natuurlijk bij maat.
0: Bij maat.
1: Nummer 41.

Bianca uit Oosterwolde die heeft op deze plaat gestemd en die zegt erbij: het is het ultieme roadtrip nummer. En hij hoort thuis in de TT Top 100. Je hoorde America, genoteerd op nummer 41 met de Ventura Highway. En het volgende nummer, ja, die heeft geen highway of wheels of motoren in de titel. Die heeft een titel die eigenlijk helemaal niet wordt gelinkt aan de TT, maar ook weer wel. Ja, dat is best een cryptische omschrijving. Ik kan me goed voorstellen dat je zoiets hebt van: waar ga je dan precies naartoe? Nou, dit is een nummer. Ik snap wel dat hij erin staat, want zeg je de TT, dan is het eigenlijk ook gewoon meer dan een gevoel. Het is gewoon echt een periode waarin heel Assen en omstreken gewoon opleeft. Iedereen die leeft er in die laatste weken van de TT zelf naartoe. En dan kan ik me goed voorstellen dat deze plaat dan ook in de lijst wordt gestemd. En hij is ook goed hoog gekomen, hoor.

0: Uiteraard moeten deze mannen in de TT Top 100 staan. Want ja, zeg je de TT van Assen, dan zeg je automatisch ook mooi werk. Je hoorde ze met Ik ben en blief een boer, genoteerd op nummer 39 in de TT Top 100. Ja, en deze, dit zijn van die platen, daar mag je absoluut niet doorheen zitten. Het mag niet, er zijn een paar reglementen. Zo heb je dat bijvoorbeeld met Purple Rain van Prince. Mag je ook absoluut niet aanzitten. Er zijn een paar ongeschreven regels. Bij bepaalde platen mag je niet door het intro heen. En zo geldt dat ook voor de volgende. En die staat dan logischerwijze genoteerd op
1: nummer 38.
0: Het gaat over Raising in the Street van Bruce Springsteen.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America.
1: 20 seconds. En dan gaat hij zo meteen, hè? Ja. Komt hij aangesjeest. Yellow. En The Race stond genoteerd op nummer 37. Altijd een hele bijzondere muziek gevonden. Bijzonder absurdistisch, moet ik heel eerlijk toegeven. We zitten ook vandaag aardig in de race-liedjes, moet ik heel eerlijk toegeven. We begonnen natuurlijk met The Raising Reds van de Editors. We hebben zojuist al het waanzinnige Racing in the Street van Bruce Springsteen gehoord. Zojuist dus Yellow en The Race. En de volgende...
2: Nummer 36.
1: Is ook een plaat met een race... ja, licentie, mag je dan bijna zeggen, toch? In de bandnaam, namelijk de mannen van Razy en Lay Your Love on Me.

0: Zo. Even de speakers testen. Met de Rockers van Saxon. En de Motorcycle Man. Zij stonden genoteerd op nummer 35 in de TT Top 100. En deze, ja, daar is ook veel op gestemd hoor. Ik mag ze twee keer draaien. En die eerste, die hebben we gisteren al gehoord. En die tweede, die komt vandaag voorbij. Veel opgestemd, veel mooie motivaties. En daardoor terechtgekomen op nummer...
1: Nummer 34.
0: Ik heb het natuurlijk over de Doors en de Roadhouse.

0: ik moet je heel eerlijk toegeven. Dit was weer zo'n plaat waar ik even bij moest nadenken. Ja, ik zat te denken, de Rolling Stones, ja. Oké, rolling, ja, je kunt natuurlijk met je motor rollen, weet je wel, dat soort dingen. Maar toen dacht ik in één keer, ja, maar zo'n motor moet je ook aan de praat krijgen. En daar slaat dan automatisch natuurlijk Start Me Up weer op. Ik begrijp hem. Slim bedacht en ook een mooie positie bemachtigd in de allereerste TT Top 100. Editie 2026 op nummer 33, de Rolling Stones. En dan door met de lijst.
1: Nummer 32
0: is voor Canned Heat en On The Road Again.

0: motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
1: De TT volg je natuurlijk bij maat.
0: Bij maat.
1: Nummer 31.

0: Hij kon het zonder te stotteren inzingen. Het is een godswonder. De Pac-Man Turner Overdrive stonden genoteerd op nummer 31 in de TT Top 100. En Roll On Down the Highway. En dat betekent dat wij morgen de één na laatste dag van de TT Top 100 ingaan. Ja, zo'n weekje gaat snel, hè? Morgen alweer de officiële laatste dag van het festival. Zondag is dan een afterparty. En ja, dan moeten we weer een jaar wachten. Ah, laten we nog eventjes genieten van vannacht. Heel veel plezier als je de TT-nacht ingaat. En denk erom, het wordt bloedverziekend heet.
1: Nummer 30.
0: Heb ik nog voor je, de Tom Robinson Band. Stop my truck, made way to the motorway station. 2468. Fairly, coming up on the left-hand side. Motorway. Headlight shining, driving rain on the limit frame. Toch volledig uitgesproken. Young lady,

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
2: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in de ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur bedden. 12 uur bedden. Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: Nou, dat gaat weer lekker. Jongen. Even een beetje jongens. Zo, ik moet even zien dat we erin komen. Ik dacht al een jingletje kregen.
6: Ja, oh, kijk, daar is hij. Dan moet je even opstarten.
5: Vrees.
7: Komt er de warmte. Ja.
5: Als je zoveel blijft bewegen, dan word je nog veel warmer.
7: Oh ja, klopt.

0: Jawel, gewaardeerde luisteraars, hier zijn we weer.
1: Het is even zien, 7:03. Goedenavond allemaal. 26 juni 2026. 26, 6, 26.
2: Ja, ik las dat heel veel mensen vandaag trouwen. Bijzondere datum.
0: Boeien.
2: En volgend jaar heb je 27-7-2027.
0: En dan gaan die mensen verscheiden. Maar dan huwelijk weer ontbonden. Maar dat kan tegenwoordig gewoon bij de notaris. Hoef je niet van de rechter. Dat scheelt een stuk. Nee. Allemaal welkom vanavond.
3: Het is ook goedkoper, hè?
0: Sorry?
3: Het is ook goedkoper nou, hè?
0: Bij de notaris.
2: Ja?
0: Je kunt scheiden, ja.
3: Ja, zeker.
2: Oh.
0: Tot de dood of de notaris ontscheiden.
3: Ja.
0: Welkom. Dus,
2: op de notaris ontscheiden.
0: Weekend met Gerard en...
3: Harry.
0: En...
2: Marjolein.
0: Jawel. Ik heb Marjolein gisteren op een plaats zien gaan, jongen, met de film. Die ga ik je zo even laten zien.
2: Heeft je al gezien?
3: Ja, ik heb hem al gezien, ja. Op die schijven over het water.
2: Oh, heerlijk.
0: Vind ik een beetje misplaatste zelfspot die je nou laat zien, hoor.
2: Maar dan, ik vind dat echt een geweldig videootje. Dat is echt een meme.
3: Ach, en het was er mooi weer bij. Nou, wat wil je meer?
2: Het was een mooie gebeurtenis.
0: Het is... bloed, heet je warm hier in de studio. En voor mensen die die kant op kunnen kijken, boven drums of land, hangt een airco.
3: Ja.
0: Maar die doet het niet.
3: Nee.
2: That night.
3: That night, zegt ze.
0: Wie zei dat? De blauwe douwe. I that night meer.
3: Nee, dat klopt, ja. Ja. Nee, is een beetje jammer, maar goed.
0: Ja,
3: we moeten het zonder doen.
0: Eerste kans.
3: We hebben geen onderkleding aan, dus we staan alleen zo hierboven een beetje met een shirtje.
0: We staan gewoon in de blote zwingel achter de tafel.
2: Dan blijven jullie daar dan maar lekker staan.
0: Oh, als we moeten plassen, moeten we hier gewoon blijven staan. Ik heb een fles, hè? Ik heb een fles hier bij me staan.
2: Oh ja.
0: Die mag niet omvallen.
3: Oeh. Nee.
2: Oh, nee.
0: Hij kan niet op de kabel bakken, want dan plukt hij er gelijk
2: gevaarlijk.
0: Af. Hey,
2: levensgevaarlijk. Weet je wel waar je mee bezig bent?
0: Oh ja, vertel. We hebben een leuk uurtje, heeft Harry voor jou gezegd. Niet weten dat Marjolein een paar weken geleden ongeveer hetzelfde heeft gedaan. Hetzelfde onderwerp, maar dat geeft niet. We worden nooit gehinderd door elkaars activiteiten. Dus waarom zouden we er nu mee beginnen?
3: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Dus het Brummelparty is deze week. Deze week met...
3: Ja, van alles en wat. Het is filmmuziek. Oh. Ja, het is filmmuziek en het is seriemuziek. En ik maak het wel heel erg spannend, hè?
0: Ja.
3: Maar daar komt een beetje van... kijk, Marjolein heeft het natuurlijk ook gedaan. En ik ben een paar jaartjes ouder.
2: Hele andere films.
3: Hele andere films.
0: Ja, bij de Barbie Girl en dat soort dingen.
3: Ik zit daarom. Nee, en ik zit natuurlijk in de jaren... Nou, het is... Dan moet ik wel eerlijk zeggen, het is wel meeste jaren 80. Begin jaren 80.
2: Ik ga even spieken.
3: Jij gaat even spieken.
2: Mijn lijst al niet.
0: Oh ja, dat kan ook, hè. Ik kan ook schrijven, staat hier.
2: Maar nee, je hebt heel andere muziek dan mij.
3: Ja, toch wel, hè?
2: Ja.
3: Ja, dat dacht ik wel.
0: Goed uit.
3: Kijk, maar ik weet niet, wat vond jij een leuke serie, Gerard? In die tijd dan heb ik het over.
0: Toen ik klein was of toen ik in de jeugd zat?
3: Nee, in de jaren 80.
0: Jaren 80 was Miami Vice.
3: Goh.
0: 18. Dukes of Hazzard.
2: Oh, 18.
3: Oh ja, dat ook, ja.
2: Hoe ging die ook alweer?
0: Ten, ten, ten, ten.
2: Oh ja, ten, ten,
0: ten. Die draaien dus niet.
3: Magnum
0: P.I. Was dat 80 jaar?
3: Ja, dat was ook nog 80 jaar. Ja.
0: Kinderseries hebben ook wel, maar ja, daar weet ik de titels nog niet van. Dat was Sinbad en Silas. Hè?
3: Maar ik heb het idee dat we dat niet, dat we dat niet meer hebben.
0: Wat?
3: Dat soort series. Echt gewoon leuke series waar je gewoon naar kijkt als gezin. Of als...
0: met name als gezin, ja.
3: Als gezin is er niks meer waar je naar kijkt, volgens mij.
0: Nee.
3: Er zijn nog niet zo heel veel mensen meer, volgens mij, die een tv-abonnement hebben. Dus die kijken alleen maar internet.
2: Mij wel.
0: Je ziet van die gezinnen, de kids zitten met de telefoon aan, de pa zit met de telefoon en ma zit voor de televisie.
3: Ja, nou ja, zoiets dus.
2: Wij kijken The Office.
3: Oh ja?
2: Dat is leuk.
3: Geen
0: maar dat is geen gezinsserie.
3: Nee.
2: Nee.
3: Nee, maar dat is precies hetzelfde als Sex on the Beach of hoe noem je die andere? Die
0: Temptation Island.
3: Island, Bachelor, weet ik veel wat allemaal.
0: Ik vind het nou zo leuk. Ik kijk het niet door, maar ik zie wel stukjes aankomen. Ik zie wel stukjes aankomen. Dat wordt besproken in bijvoorbeeld RTV Boulevard. Daar wordt het wel vaak eens een keer besproken. Dan ga je daarheen. Jij zet je vrouw op het ene eiland. Jij gaat zelf het andere eiland. Je wordt andere deel van het eiland. Je wordt omringd. Door de crème de la crème van de dames. En je vrouw, hier niet over de keels. Ja. Het is de bedoeling dat je over de schreef gaat in het programma. En dat gebeurt en dan ben je boos. Dat snap ik niet.
3: Nee. Nee, dat snap ik dan ook niet.
2: Dat is juist het hele programma.
3: Ik zal het toch eens voorstellen.
2: Hopen dat hun partner niet doet.
0: Gaan bungee jumpen. Elastiek knelt in één kut.
3: Ja, jammer.
0: Nee, had je toch kunnen nakruggen. Zo'n kans dat het elastiek kapot gaat. Moet je lopen miepen.
2: Ja, maar stellen doe mee om een...
0: om een 15 minutes of fame. Nee, trouw niet testen. Gewoon 15 minutes of fame.
2: Ja, ik denk wel dat je een kutrelatie hebt als je zo'n programma niet doorkomt.
3: Hey, ik
0: ga dan op...
2: Ik ga door.

0: van zo'n eiland af, hoor. Als je hem daar met allemaal vrouwen neerzet, die denken, wat moet je mee?
1: Ik niet.
0: Die stikt zelf de zee wel over. Wegwezen hier.
1: Ik niet.
2: Nee, ik ga niet weg.
1: Ik niet.
2: Ik kou hele koude water. Wat heb je voor een aanbieding? Volgens mij had ik goed gekeken ook wel inderdaad. Het was die eerste die griep, was ook gelijk de nummer met je klaarstaan, geloof ik, hè?
1: Ja. Alleen ik druk van overal op, maar nou gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Dat is een beetje raar dit.
2: Moet je play drukken?
1: Ja, maar dat had ik al gedaan. Maar kijk, hij komt wel, hoor. Ja, dit is ook zo'n tune, jongens. Die weet iedereen.
2: Don Johnson. Wapperende haren.
1: Don Johnson, ja.
2: T-shirt.
1: Sonny. Sonny Crockett.
2: Sonny Crockett. En Tubbs. Miami Vice.
1: Ricardo Tubbs, ja.

0: Het is ook zo'n lang.
1: Ja, lang nummer zeg je.
2: Hey. Ja, dan gaan we gewoon door met de volgende.
1: Ah ja, jongen. We hebben net natuurlijk al een hele hoop geluld.
2: Ja, gewoon doorstaan.
1: You're the one that I want.
2: John Paul.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, Danny en Sandy.
1: Ja, zeker. 1978 uit Greece.
0: Die LP heb ik van mijn overbuurvrouw gekregen.
1: Oh ja?
0: Heb ik helemaal grijs gedraaid.
1: Wie, je overbuurvrouw? Was die grijs?
0: Heb mijn broer gedaan.
1: Oh, dat wil ik allemaal niet weten, jongens.
0: Te laat.
1: Ja, je hoort hem er gewoon weer uit, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Nou, mooi man.
0: Ik heb tot nu toch geen hoe dat? Iets voor, wat was het, wat je voor je mond moet doen?
1: Blad.
0: Blad, ja.
1: Blad. Nooit van gehoord, hè?
0: Nee, het staat er gewoon. Ik heb telefoon voor mijn mond.
1: Ja, nou, je hebt het in ieder geval nooit van gehoord, een blad voor je mond.
0: Nee, dat doe ik niet aan.
1: Nee, maar goed.
0: Wel vreemd. Er waren wel mooie nummers in die film, hè? Daar was, je had Hopelessly Devoted, Blue Moon zat erin.
1: Ook.
0: Beautiful School Dropout natuurlijk, de titelsong, Grease.

0: van Frankie Valli.
1: Frankie Valli, ja.
0: En de Handjive, die vond ik ook geweldig. Zo'n snel nummer, drums houden alles in.
1: Dude. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heb hem nooit echt... ik heb Grease, nou, misschien heb ik hem 1 keer gezien of zo. Omdat het moest.
0: 6 keer, 7 keer, 8 keer, 9 keer.
1: Omdat het moest.
2: Van je vrouw?
1: Ja, dat denk ik. Maar ik had er niet zoveel mee. Ik had er echt niet zoveel mee.
3: Ik heb alleen deel 1 gezien.
0: Maar deel 2 met Michelle Pfeiffer, daar heb ik ook niet eens moeite voor genomen te kijken.
1: Nee,
3: ik heb alleen deel 1...
1: Nou ja, goed. Maar die volgende, die ken je ook wel.
0: Dan moet je
1: en je vriendinnetje, die kent hem ook wel.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Mevrouw.
1: Dat is eentje, ja, dat bedoel ik.
0: Ja, dat is we zijn naar het gemeentehuis geweest en we hebben dat op maandagmorgen echt gefixt. Ja?
1: Ja, dat is goed.
0: Hey, GPS.
1: Ik noem mijn vrouw ook altijd mijn vriendinnetje.
0: Niet eens.
1: Wel eens.
0: Mijn vrouw, zeg je altijd.
1: Nee, dat is niet waar.
3: Wel.
1: Niet. Oh, ga jij je er ook nog even mee bemoeien?
0: Ja, nee.
1: Er zit een kleintje hier tegenover, want die gaat zich er gigantisch mee bemoeien.
0: Kleine is niet, hoor.
3: Kleintje, ik ben 1,74.
0: Als je haar achter een schutting zet, dus begint te praten, word je bang van.
1: Ja, maar ik bedoel klein in de...
3: Schutting?
1: Niet in de lengte, maar in de breedte bedoel ik dan.
3: Heel breed.
1: Ja, tuurlijk. Nou, goed.
0: Hey,
1: we gaan gewoon lekker verder, jongens, met...
0: Purple Rain.
1: Purple Rain, ja, 1984.
0: Een gelijknamige film.
1: Ja, nou, hij komt eigenlijk uit een rock musical, hè?
0: Is het zo?
1: Ja, het is een rockmusical. Maar de film is eigenlijk een rockmusical, hè?
0: Van oorsprong, hij was geschreven. Sorry, nimmers. Hij was geschreven als een rockmusical en hij is uitgebracht als een film.
1: Oké, nou.
0: Ga ik vanavond wel horen, denk ik.
1: Vast en zeker wel.
0: Denk ik ook.
1: Nou, gaan we lekker.
0: Epsons ook wel.

0: Prince was dan met Purple Rain van de gelijknamige film Purple Rain. En hij gaat een heel stuk door met het outro. Nog zeker 2 minuten, maar daar zijn we wel gewend van hem. Ik heb ooit eens een optreden van hem gezien met When My Guitar Gently Weeps. En het heeft hij een solo weggegeven die trouwens ijzersterk was. Maar een beetje lang duurde. Ik had een beetje het gevoel van Overstays is welcome, weet je wel. Nee, niet? Nee. Als jullie het hebben meegekregen thuis, is prima. Hier krijgen ze niks mee in de studio, hoor.
1: Ik luister er niet eens naar je. Ik was in mijn eigen wereldje, jongens. Daar krijg je gewoon met dit weer.
0: Ja, het is wel warm.
2: Nou, bij mij ligt dat nooit aan het weer, hoor.
1: Nee?
0: Marjolein levert standaard in mijn eigen wereldje.
2: Ja.
1: Ja, daar zijn wel pilletjes voor, hoor.
2: Licht brandt niemand thuis.
1: Licht brandt, maar niemand thuis, ja.
0: Enter my world of badness.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Moet ik even checken. Oh, heb je die klaarstaan?
1: Ja, die heb ik klaarstaan, ja.
0: Sylvester Stallone heeft er een stuk of 7 van gemaakt, geloof ik, in die films?
1: Ja.
0: Wel, dit is 4, waar je het nou over hebt. Daar komt deze plaat ook van.
1: Dat klopt.
0: En hebben jullie thuis over te weten waar het over gaat, hè?
1: Dat denk ik wel.
0: The Eye of the Pussy.
1: The Eye of the Tiger.
2: Wow.
1: Van?
2: Onze Survivor.

0: Rocky 3. Rocky 3. The Eye of the Tiger van Survivor.
1: Adrian!
0: Adrian!
2: Hey, ik heb die man nooit kunnen verstaan, hè?
0: Ik ook niet. Het was me goed dat er ondertiteling onder stond.
2: Ja, ik kijk nou trouwens wel Tulsa King. Dat vind ik wel geweldig. Dat is ook van hem.
0: Ja, die heb ik al gezien.
2: Maar hij is een beetje pro op Trump, hè?
0: Ja.
2: Dat maakt het weer minder leuk voor mij.
0: Is het zo?
2: Ja, ik ben niet. Ik ben absoluut geen Trump liefhebber, dus...
0: Nee, ik ook niet, hoor. Die maar badger. ik ga er geen politieke uitspraken over doen.
2: De badger.
0: Laat ik het zomaar netjes houden.
2: De albino badger.
0: Ja.
2: Ja, nee, doe ik niet. Maar goed, dat geeft hem niet. Hij heeft goede films gemaakt. En, bijkomstigheid is dit nummer de titelsong was van Rocky 3, de Eye of the Tiger van Survivor. Je bent hier nog steeds tegen een uur of half acht is het inmiddels. En we gaan het gewoon doen, jongens. We gooien gewoon onszelf lekker in de diepe. Als ik zo snel de muis kan vinden, ga ik even een muziekje starten.
0: Ben benieuwd. Gerard, wat is er allemaal te doen dit weekend?
2: Dat ga ik je denk ik vertellen.
0: Gewoon is het alleen maar assen.
2: Nee, helaas niet. Oh, wat was makkelijk. Assen, mooi.
0: Mooi.
2: Opnieuw een tropisch weekend in Drenthe. We hebben hier buiten code oranje en de rest van het land code rood. Hier ook, nou, als je om je heen kijkt, code rood ook inderdaad.
0: Slecht.
2: Gadverdamme. Man. En dan hebben we nog natuurlijk op de eilanden, daar is het code geel, maar daar is het een stuk koeler. Meerdere evenementen kunnen geen doorgang vinden, maar ook genoeg activiteiten gaan wel door. In het weekendoverzicht hoor jij...

0: waar je naast allerlei festiviteiten in Assen toch terecht kunt in Drenthe. Zaterdag is het wellicht nog niet zo warm, dus kun je ook bezoek brengen aan een nieuwe groene ontmoetingsplek in Nieuw-Buinen. Woon je in de omgeving van Nieuw-Buinen, dan ben je van harte welkom om de opening van de voedsel- en bloemenpluktuin in Nieuw-Buinen te bezoeken. Officiële opening vindt plaats vanaf 11 uur. Kun je er gewoon terecht. En dan kun je, dat is een gezellige familie-picknickdag met rondleidingen. Nou, moet je gewoon lekker doen. Drenthe Friese Wold sluit feestelijk jaar af. En zondag zaterdagavond sluit het Nationale Park Drenthe Friese Wold het jubileumjaar af. Een openluchttheater, de Koele. Midden in het bosrijke landschap wordt 25 jaar bestaan van het Nationale Park gevierd met filmmuziek en inspirerende sprekers. Misschien wel het hoogtepunt in de natuurfilm over het Drenthe Friese Wold gemaakt door Henk en Janetta Bos. Tijdens de vertoning van deze korte film speelt orkest VCE Westerveld live muziek eronder. Beeld en geluid komen... Is dat een stomme film zijn? Oh. Beeld en geluid komen zo samen op een unieke plek midden in de natuur. Wel is het, belangrijk om de website en de sociale media in de gaten te houden voor actuele informatie in verband met het weer. Oh, hier ben je. Zelfs de muis heeft er gezegd, die moet kapot trappen. Ik zal de kat even roepen. Festival Zomerzinnen. Dan over naar de zondag. En wat past er beter bij dit weer dan een festival genaamd Zomerzinnen? Vind ik nieuw, wat past er trouwens om hier te zijn. Een festival waarbij cultuur en natuur samenkomen in één festival. Op verschillende plaatsen bij De Proef en Frederiksoord zijn optredens en rondleidingen. Ze voeren biograaf Dick van der Meulen en historicus Eva Vriend onder leiding van Joep van Ruiten een gesprek over een vrouw tussen mens en natuur. De voorjaarswandeling kun je ook weer gaan doen. En dat ga je dan lekker doen op de zondag. Voor de laatste keer mogelijk om mee te wandelen met de gids van de Staatsbosbeheer op de educatieve voorjaarswandeling. Tijdens de wandeltocht vooral geschikt voor gezinnen. En vertel de gids ook graag over het ontstaan van boswachterij Gieten en Borger. Vooral over gevarieerde bossen en vele soorten dieren die er leven. Na de wandeling is er nog mogelijkheid om iconisch boomkroppad te bezoeken. Ga naar de toppen van 22 meter en een half meter hoogte. En ga lekker met de kinderen naar de speelweide. Mag lekker dichter bij de zon. Of ga lekker spelen in het Lorke speelbos. Dat is ook hartstikke leuk. Doe je lekker vanaf 2:30 op de zondag. Welkom. En dan gaan we natuurlijk naar de traditiegetrouwe uittocht van de motoren. Die is natuurlijk van de TT. Indrukwekkend gezicht. Na de race vertrekken vele motorsportliefhebbers weer huiswaarts. En dit zorgt voor een mooi plaatje. Een tip is om op een van de viaducten te gaan staan. De motors uitzwaaien. En misschien is het wel handig om de oordopjes in te doen. Want uittocht kan flink wat geluid met z'n mee. Wat mochten ze nou niet doen?
1: Nat spuiten.
0: Nee, wat is de vorige jaar? Waar zijn ze voor beboet?
1: Dat weet ik ook niet. Want wheelies mocht niet, dit mag niet, dat mag
0: je
1: niet.
0: Snel, je mocht boven die viaducten mocht je wat niet doen volgens mij. En dan mocht je...
1: Oh, je mag geen handje klappen. Dat mag ook niet. Als je zeg maar langs de weg staat met je handje zo opzij. En dan
0: ik denk, dat moet je vanaf een viaduct doen.
1: Bam.
0: Ja, mooi. Gebed.
1: Maar ze zijn wel nu, en dat vind ik ook een beetje flauw. In Witte mag je de mensen niet nat spuiten. Met waterpistool.
0: Waarom niet?
1: Ja, dat is de vorige keer is daar een akkefietje door. Ik noem het maar even akkefietje ontstaan.
0: Beukenrijdentum dus.
1: Nou ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat
1: iemand dat niet leuk vond. En dan, maar ik denk als het 30 graden plus is en iemand die spuit je nat met zo'n waterpistool, dat moet toch hartstikke lekker zijn, man.
0: Ik kan me voorstellen dat je bij IJsspeedway zit dat niet leuk vindt.
1: Nee. En vooral als het een beetje klonterig is. Ja. Nee. Ja, is helemaal...
0: Hand over die ijsblokken.
1: Oh, boom, jongens. Nee, dat is... maar goed. Het is al een beetje flauw, maar ik heb er wel ontzettend veel zin in. Ik ga zondag zelf. Dus,
0: je gaat zondag mee naar de race, hè?
1: Ja, ik ga naar de race.
0: De tribuneplek?
1: Ja, GT-bocht. Oftewel de Geert-Timmer-bocht.
0: Geert-Timmer?
1: Ja. Onze Geert.
0: Onze Geert.
1: Ja, man.
0: Met Sissuna Steert. Hartstikke leuk. Nou, leuk dat je weer luistert, jongens, op deze avond. Ik ben blij dat je erbij bent. Als je de moeite hebt genomen om aan te sluiten, in te tunen of af te stemmen. De 105.6 FM in stereo op Jan Radio. En natuurlijk de DAB plus 12D.
2: Dap.
0: En kanaal 48, ik loop een beetje vast. Kanaal 48 op Ziggo. En dan hebben we nog een stuk wat kanaal 12 op Delta, geloof ik. Als je denkt, god, ga ik daar luisteren. En natuurlijk niet vergeten, www.radioanhunze.nl. Als je er ook mee luistert, ik ben bent. Ik vind het fijn dat je er bent.
1: Kenny Loggins, Footloose from Footloose.
2: Footloose. Footloose.

0: Code zwart.
1: Code wat?
0: Zwart.
1: Code zwart. Zwart.
0: Vermogen.
1: Nou. Footloose was dat.
2: Heerlijke plaat. Verdikkie me nou toe.
3: Kenny Loggins.
2: Kenny Loggins, ja.
4: Ja. Het is dat het zo warm is, anders
2: had ik ook met de voet los gegaan.
4: Ik ook even los.
2: Ja, ik had ze er één voor één los.
4: Eén voor één.
2: Even één omhoog. Nee, dan moet je het niet tegelijk doen, dan ga je pleup je mel natuurlijk. Maar, ik had er tien keer aan de verzoekje, die had in de gaten dus dat we filmen in series doen. Xanadu, vond ik ook wel een leuk idee.
3: Oh ja, Xanadu, kan ook, ja.
2: Die zal ik zo even opzoeken.
3: Zoek jij die maar even.
2: Draaien we die eind van het programma. Eind van de,
3: ja, dat lijkt me goed plan.
2: Gaan
3: dat lijkt me goed plan.
2: Eind van het programma, moet je tot eind van het blijven zitten, kan jij Xanadu.
4: Gezellig.
2: Ja, daar bekijk maar overheen.
3: Hé, hey, maar nog even een ander onderwerpje.
2: Ja.
3: Weet je nog wat ze vroeger altijd, want die...
2: een bruggetje, sorry.
3: Nee, dat is geen bruggetje op zich niet. Maar vroeger had je dus de series die wij in Nederland zagen. Dus dan heb ik het over,
2: QQ.
3: Wat we net allemaal,
2: allemaal
3: horen, zeg maar.
2: Oh, ja.
3: En in Duitsland, daar deden ze het ook. Maar daar werd alles nagesynchroniseerd.
4: Ja, inderdaad.
3: En, verschrikkelijk vond ik dat.
2: Film, die filmen waren zo... Oh, ei, hold dat maar mijn wagen. Dat was Dirk.
3: Ja,
4: of
3: dat was Miami Vice. Zei, hey Tony, zie deine kanonen.
2: Ja, zie deine kanonen. Helemaal, ja. Dat klinkt als een Duitse porno trouwens. Ja,
3: Tony, zie deine kanonen. Nee, maar zo, dat was wel zo. En had je dus Gunsmoke. Gunsmoke had je
2: Gunsmoke,
3: toen?
2: Ja, dat was ook. En
3: Festus,
2: en,
3: weet je nog?
2: Festus. En dat was, ik weet nog wel, de film met Bud Spencer.
3: Oh ja, en Terrence Hill.
2: En Terrence Hill. En die had dezelfde, Bud Spencer had dezelfde stem als John Wayne.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: Dat was dezelfde man die de synchronisatie deed.
3: Ja.
2: Ik vind het wel knap trouwens dat ze dat kunnen.
3: Ja, dat klopt. Maar, en het voordeel van ons is natuurlijk dat wij hier aan de grens wonen. Wij kunnen ons mondje... Terugspoelen.
2: Mooi.
3: Dat komt van de hitte, jongens. Nee, maar wij kunnen een aardig woordje Duits. In ieder geval verstaan.
2: Over de grubben.
3: En dat...

0: Dat scheelt gewoon een hoop. En dan ga je namelijk niet letten op de mondbeweging.
1: Dus wij, dat moet je niet doen.
0: Nee, want dan...
1: Maar dan moet je nou bij ons ook niet doen, Ros. Dat loopt niet synchroon.
0: Dat was, oh nee, dat was Bruce Lee. Dat was Bruce Lee. Ongeveer.
2: Ja.
0: Nee, maar dat gebeurde er gewoon in die tijd. Oh. Dus, maar goed.
2: Het is echt bloedheet. Ja. Ik merk wel, ik ben ook gewoon... Ik zeg ook gewoon bijna niks, want...
1: Nee, dan zijn we ook blij om trouwens.
0: ik wil toch even naar onder, jongens. Want ik wil toch even eentje pakken voor de oudere luisteraars onder ons.
1: Ik wist niet eens dat die waar wij in de hoofd zijn, wist ik dus niet dat van film was.
0: Meen je dat?
1: Ja.
0: Een serie, hè? Deze.
1: Oh, die.
0: Ja, die.
1: Oh, die is leuk.
0: Ja, die is toch leuk, man.
1: Met Hos.
0: Ik gooi hem er
1: Hos
0: gewoon
1: Hos Cartwright.
0: Het is gewoon een lekker kort nummer. Dus die gooien we er gewoon even in.
1: Doe even.
0: Ja, doe. Oh, iedereen die kent hem. Bonanza. Yeehaw.

0: En elke dag hoor ik nog steeds voorbij komen bij Veronica, hè?
1: Ja, zeker. De tune, hè?
0: Ja, ja, fantastisch. Lon Green, Pernell Roberts, Dan Blocker, Michael Landon. Dat waren toch wel de familieleden Ben, Pa Cartwright. Zijn zoons Adam, Eric en Hoss. Hoss is die man met die rare hoed op. Grote kerel. En Joey, Little Joe. Michael Landon. Leuk, hè?
1: Ja, ik vind het geweldig. Wij kijken er altijd naar.
0: En nog een belangrijke was Chinese kok, Hop Sing. Oh, die weet ik niet meer.
2: Wok Sing?
0: Hop Sing.
1: Hop Sing?
0: Ja. Nee, dat is geen wok. Dat was ook koekenpannen.
1: Koekenpannen.
0: Koekenpannen. Hanna, 36.
1: Ja.
0: Haha.
1: Oh, dat wel, ja. Maar James Bond.
0: Daniel Sa.
1: Die heeft natuurlijk ook... Daar zijn heel veel nummers uit voortgekomen, hè? Echt bekende nummers van Adele.
0: Adele vind ik heel leuk.
1: Ja, die vind ik ook heel leuk.
2: Van Adele komt in James Bond dan?
1: Dat is... ja, hallo. Ja. Ga je me dat nu even vragen zo? Je zet me voor het blok met dit weer. Dat kan echt niet.
2: Ik denk jullie zeggen ja leuk, dus ik denk jullie weten het.
1: Jawel, tuurlijk weet ik dat wel.
2: Adele James.
1: Oké, okay. Staat Skyfall. Er niet in. James Bond.
0: Asdale. Asdale. Ik heb een S-je dus als gezegd. Die moet ik even halen.
2: Skyfall.
0: Ja,
1: tuurlijk. Skyfall.
0: Skyfall.
1: Ja, tuurlijk. Skyfall.
0: Skyfall.
1: Ja, maar zijn je sneller dan wij? Want ja, wij hebben niet zulke snelle vingers.
0: Zij is van de laatste generatie.
2: Maar ik heb heel vaak, dan zoek ik verkeerd. Vorige week ook. Ik was echt heel lang naar iets op zoek. Gerard typte het in, die kreeg het gelijk.
1: Ja.
2: Toen ik Gerard wel even zie van, kijk, bij mij staat het terecht niet.
1: Nee, nou, het kan gebeuren.
0: Beetje... Komt de
1: nou, deze die komt in ieder geval uit A View to a Kill. En dat is Duran Duran.

0: Zo, dat maakt me goed. Dat is gewoon af.
1: Wat zeg je af?
0: Ha, View to a Kill, was dat? Duran, Duran. Heerlijke vrijdagavond, het is zomertijd. Ik kan zelfs de jingle niet draaien. Ik heb zelfs het gevoel van een zomer niet.
1: Nee, hè?
0: Nee. Ik heb zin in een wit wijntje. Maar, heel lekker.
1: Ja. Oh, ik heb wel eentje koel staan, trouwens.
0: Wijn?
1: Ja.
0: Ja, wij ook wel.
1: Een witte, hè? Die ligt er wel koel bij ons. Maar ik ga het maar niet doen, want morgen is weer vroegdag, dus...
2: Verstandig.
0: Morgen moet je Harry moet er morgen vroeg uit.
1: Ja, inderdaad. Dat dan weer wel.
0: En
1: half vijf loopt de wekker af.
2: Half vijf?
0: Ondertussen ben ik even aan het zoeken voor jou.
1: Ja, dat ga je maar even doen.
2: Nog een paar keer om.
0: En welke serie of film?
2: Ik moet er morgen ook voor in het weekend op tijd uit, want om 10:00 begint de groepsles. Dus voor 10:00 moet ik in de sportschool zijn.
1: Nou...
0: Dit plaat werd gebruikt in veel televisieprogramma's, films, waaronder The Guardians of the Galaxy, Volume 2, Mega Mindy.
1: Oh,
0: nee, Mega Mind. Mega Mind.
1: Mega Mind, ja.
0: Paul Blart. Blart. Ja. Mall Cop.
1: Mall Cop?
0: Mall Cop.
1: Oh, Mall Cop.
0: Mall Cop.
1: Nou ja, goed. Maar in ieder geval, we gaan hem gewoon lekker draaien, jongens.
0: Dus,
1: Mr. Blue Sky. Hè?
0: Ilo.

0: De prachtige Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra. Van, ja, toch wel een titelsong van de beste meegedaan in diverse series. En vandaar die ook in het lijst staat van Harry. Wat wil je?
1: Ik vind het wel leuk om die jij net hebt klaargezet, om die toch even te laten horen. Ik vind het geweldig. Ik moet er gigantisch om lachen altijd.
0: Alleen, ik heb niet helemaal opstaan.
1: Nee, geeft niet.
0: Ik heb de laatste, even kijken, 7 minuten van de dingen. Het moment dat Lamert, ik zeg het was heel voorzichtig in de eerste versnelling.
1: Oh, wat. Toch even.
0: Het moment dat hij met de Nathan op pad ging. Lamert zweel van Drenthe Plaat. Tot de nieuws ongeveer, jongens. Tot laatste uur. Tot volgende uur, bedoel ik.
2: Ik mag nog wat zal joh gebeuren. Nee, maar ze hebben heel voorzichtig in de eerste versnelling zetten, hè? Jongens, en ik schakelde.

Hoe verder wie ik in, maar die scheurt mee zo wat in het gat voort. En ik hung aan stuur. En ik kon nog net de hoek van toeskring. En bij de andere hoek van toe zag ik zaren weer onder mij een doorgang. En op mijn dikke natton rond de boerderij. Hè? In de tweede ronde, ik had stook ook in de huurboot en de mesboot. Ik had alles te weer. En ik stuurde me. In de derde ronde kwam de boer en boetes toe. En die schreeuwde te mij drof, drof. Ik denk, mannen, geen ik maar kun, ik maar kun. En mijn natton die kreeg de vaart hoe langer hoe groter. Ik denk, Lambert, jongen, dat loopt niet goed. En met zag ik nog dat die attackler staan. Ik denk, Lambert, jongen, droet, droet, hè? En ik hul mijn dikke natton die is een keer goed op aan, jongens. En in één keer, ups, boom. En joh, man, dat scheurde met me. En de grote baan van daar zijn TT op. Van klare benodigdheid legde ik lief plat op de benzine tank. Aan elke hoor ik een zwiedruppel hangen. De pet die stuurt me verkeerd op de kop. En de arm die sneed me af. En wij stuurden tussen moet op de grote baan van de ACTT. Laat me daar bij de haak komen, daar was op guns. Laat me dat stadskort gaan voor de grote motor. En ik laat het van zwielen. Ik heb me in de kop in de ACTT. Ik lag maar niet wel 200-300 meter voor, hè? En met zag ik de eerste bocht ook al komen. Ik denk, laat met jongen, je hebt hem goed in de gaten. En ik zeg, even de beide ogen dicht, hè? En ik kneep me toch even de beide ogen dicht, jongens. En ups, en een klein tipje over het gras in joh, dat trok de machine met mij de straat weer op, hè? Ah, oh, jongen, dat ging het weer in, hè? En ik loerde nog eens in machtrum. En hier in de verte zag ik twee stippies aankomen. Ik denk, dunk me in Italiaan en Engels, man, hè? Maar mijn artson, die kreeg de vaart hoe langer het was maar even, jongens. En daar zag ik in de vette de bochten van Bartels al komen. Hè? Dat is zo'n hoorspelbocht en zuiver haaks. Maar dat is het TT-bestuur dat overal breekt. Die hele bocht en zofzet met dik stroophak. En ik geleed er op mijn dikke natto, maar een kleine die noot. En hups, en met een half stroophak aan het gat doortrok. Daar trok de machine met mij de straat weer op, jongens. En daar geleden we weer in. Och, en ik kreeg er ook alweer een beetje oorigheid aan. En daar zag ik ook al de bochten van de oude tol in het zicht komen. Dat is zo'n S-bocht, hè? Zo'n slingerderij, hè? Ah, jongen, ik kwam er toch wel zo mooi, hè? Links in en rechts weer uit. En ik gleed de deur. En met hier ook midden de stemmen van Piet Noortierschetten, de omroeper van de radio. Ik zeg, dames en heren, zeggen, maar deze TT is iets bijzonders aan de hand. Een onbekende renner heeft zich tussen het veld van reders gevoerd. Hij reed hem met een fantastische bekwaamheid. Deze zwarte duiven neemt de bochten zonder het gas af te sluiten. Ik denk, hier, laat me kunnen, laat me kunnen. En met was ik van de oorlog tol als wat weer op terecht einde van het hoog hoog. Oh, en toen liet mijn machine pas goed zien wat in zat, hè? Jongens, ik loer nog eens even achter hem en geen velden of wegen waar de stipjes meer te zien. Denk, Lambert, jongen, morgen alles, alle kranten van de wereld stort vol. Dat Lambert van Zwiel wint als het TT met overmacht. Zoals ik jammer even en ik zag de tribunes van Tocholm in het zicht komen. De mensen zijn sprongen in het ene. En de stem van Piet Noortier kwam er weer tussen de deur. Hij zei, dames en heren, zeggen, we kregen zojuist de oude tol. De melding doet dat de onbekende renner nog steeds de kop heeft in deze assertitie. Wij staan voor een volkomen raadsel. Wij begrijpen er niets meer van. Hij reed zonder nummerbord, hij reed zonder valhelm. Dat we rennen te sterk staan af te stappen. Ik denk, man, moet je me nog benauwd maken? Man. En met jongens durf ik mee door Darpien Hoogholm binnen. Oh, en dan zijn die dagen nog zo'n echt ouderwets tienklinkerstraat. En dan was ik goed boerenkeel, joh, glad op thuis. Hè? Jongens, en of nou kniebochten waren. Hè? Of S-bochten, of links, of rechts. En ik glieter deur. De mensen op de tribune, ze zagen me als een vegen voorbij flitsen. En weg was ik weer. En zo ging ik van het Hoogholm naar het Leegholm. Van het Leegholm naar het Leegholderveen. Hak nog even mijn recht in. Ik denk, Lambert, jong, ei de benzine is op aan. En ik draaide me door toch de dop van benzine verlos. Ik heb wel een jaar in. Toen

0: toen had ik me door waarachtig het zadel ook nog nat. Maar mijn auto die stuurde ze ook naar een die stuurt maar deur, hè. Door in dat lege olifin, jongens. Eerst die haakse bocht, direct die S-bocht, tracht een man. Het was voor mij zachtjes aan of dagelijks werk was. Ik gleed er maar zo door, hè. Het was maar 19 en daar zag ik de tribunes van de haven in zich komen wat begund waren, hè. De mensen die sprongen in ze gewoon met jassen en hoeden en petten. Alles wat ze maar aan voor mij. Lambert Wever die de koppen in de assetiti. De stem van Piet Notier komt er weer tussendoor. Die zegt onbekend. De renner onmiddellijk afstappen. Ik denk, joh, geen denk er niet aan. Kreeg er net oren geen aan. En met was ik die tribune, zo'n 200, 300 meter weer voorbij, jongens. En ik zag dat eerste bocht in weer komen. Hè. Ik denk, Lambert, jongen, die heb ik hen gekregen met de bijdogen dicht. Ik doe ze weer allebei er dicht. En ik knip me toch de bijdogen dicht, jongens. En in één keer, upse, booms, en ik vlug met de wal uit. Ribben die dreden me het lief. En achter mij rond de motor nog wat door. De arms en de binnen kussen een klein beetje in beweging. En heel in de verte hoorde ik de stemmen van Oestrie.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
3: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Deze hoogste temperatuur, die werden jetzt meer en meer in die Mitte und nach Osten verschoben. Dat heißt morgen.
2: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse L. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
4: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
2: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Op bezoek van Tineke was dat. Xanadu, die wordt dan met vorige uur. We willen eigenlijk een Lamoet Swingel even draaien. En laten we hopen dat hij tot de het nieuws volgt houden. En net je geluk.
1: Ja, want we hebben dat stukje hebben gemist natuurlijk. Maar zijn vrouw die zei van, Lamoet, wat ben je toch aan het doen?
0: Ja.
1: Was hij lang op bed?
0: Doe die molder toch goed.
1: Ja.
0: Jonkie.
1: De meeste dromen zijn we er al, jongens.
0: Inderdaad was dat.
2: Maar als ik wakker word, dan zou ik dan dromen.
0: Oh, ik zie, ruik je adem en zie je gezicht. Oma, je bent een ongebouwde nicht.
1: Ja.
0: Oh, dat kan niet, hè, met de Seattle Pride. En
1: dat nee, dat kan niet.
2: Nee, waar ben je mee bezig?
0: Ja, wat doe je toch, Gerard?
1: Ja.
0: Vreselijk vind
2: we hebben straks later nog een verzoekje.
0: Van Gerrit, natuurlijk komt een verzoekje langs. En we hebben nog even een mededeling van directionele aard. Wij gaan op zomerrooster. Wij stoppen om 9 uur.
1: Helemaal correct.
0: Dan krijg je vanaf 9 en 10 krijg je een playlist voor je kiezen. En dan wens ik je veel plezier. Want het is zo warm in de studio.
2: Ja,
0: dat wij zeggen van, ga lekker buiten zitten met een glaasje wijn. Dat gaan wij straks ook doen namelijk. Ik heb wel twee items vandaag in dit uur geprakt. Dat is het weer. Dat krijg je van ons om 9:15. Ja. En om 8:15 gaan we de verjaardag even doen.
2: Is goed.
1: Ja.
2: Ik heb het klaarstaan dus.
0: Dus
2: zijn dikke leuke verjaardagen trouwens. Wel meer mensen die ik ook ken. Dus dat vind ik wel leuk.
1: Persoonlijk?
0: Die mogen niet.
1: Persoonlijk? Ja,
0: dat mag niet.
1: Oh nee?
2: Wat mag niet?
1: Persoonlijke verjaardagen?
2: Nee, is niet persoonlijk.
1: Ja, maar je kent ze toch?
2: Ah, ik...
1: Oké.
2: Okay. Ah, dat is zulke bij de hand.
1: Zo'n dag.
2: Dus
1: zo'n
2: altijd, hè?
0: Gozer is echt vervelend.
1: Zo. Zo'n avond is het, jongens.
0: Ja. Geeft het helemaal niet, hoor. De Friese formatie, de kast. Hier om deze vrijdagavond. Lekker warm als je buiten zit. Glaasje drinken erbij. Wij moeten nog even doorzweten. We hebben dus ranja of water. Dus geef mij een teken van leven. Krijg je die van mij. Nacht.

0: Teken van leven was dat van de kast. Ja, dat krijgen we zo maar even mee van ons hier allemaal. Stond ik nog niet open hier wat, toch? Ja, ik stond open.
1: Ja, zeker wel.
0: Absoluut. Gewoon lekker doorgaan met muziek.
1: Lijkt me heel goed.
0: Steven, toch af straks alleen op Langburg gebeurt met de verjaardag. Nog twee nummers en dan krijgen we onze verjaardagen. En dan, we geven een klein beetje op het laatste uur.
1: Het is echt opgeven. Het is vermoeiend dit.
2: Ja, ja. Strijden.
0: Het is echt niet lekker.
1: Ik snap dat er mensen zijn. Ik heb ook respect voor al die mensen hoor, die in die hitte moeten werken. Hè.
2: Daar heb ik echt respect voor. Ja. Doe ik ze echt niet na.
0: Nee, zo is het absoluut niet. Nou, even een boodschapje en dan gaan we gewoon even verder met de volgende plaat. De volgende is Herman Brood en Wild Romance in de City.

0: Herman Brood was dat in City. Prachtig, een mooie plaat gekregen van me.
1: Oh, ik ben, dat is toch de vader van Holly Brood?
0: Ja, inderdaad.
2: Ja.
0: Inderdaad. Herman Brood. Weet je, die weet toch wel wie Herman Brood op, hè?
1: Dat is ook de broer van Cadet, toch?
0: Ja.
2: Ja hoor.
0: Flamesbroodjes.
2: Zeker.
0: Borgesjes.
2: Borgesjes. Jongen.
0: Ik ga het even. Ik ga direct in het begin mijn mond houden.
1: Yep. Ik kom weer een beetje te leven, jongens.
0: Ja. We zullen die deur even openzetten, was het warm.
3: How are we? Song from Green Inside, Just Lost Somebody.
0: Geen mooie plaat. We hebben een Golden Earring. Kan niet ontbreken op deze avond, jongens.
2: Zeker.
0: I just lost somebody.

0: Ja, dit is er bij ons, dames en heren. Thuis zijn we klaar voor. We hebben even de programmering iets aangepast. Het is 7:15 geweest. Het is tijd voor de verjaardag. In plaats van 8:30 krijg je nu de verjaardag. 8:45 krijg je het weer. En om 9:00 nokken wij hem. Even kijken. Deze. Oh, ik was al bang dat ik het verkeerd heb. Ja, ik was hier al bang voor. Daar baal ik altijd van.
1: Ik voelde het.
0: Ach, het is echt. Het is zo niet mijn dag.
1: Nee.
0: Om in de studio te staan.
2: Dat is ook een nummer, toch?
0: Ja, inderdaad. Hey Marjolein, ga eens vertellen, wie zijn er jarig vandaag?
1: Vandaag jarig op 26 juni 2026. Alexia de Nederlander, de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Alexia is 21 jaar oud. Ariana Grande is jarig, Amerikaans zangeres en actrice. Ariana is 33 jaar. Jeanette McCurdy. Jeanette is vandaag 34 jaar bekend van iCarly. Daar keek ik eerder al bij het begin. Derek Jeter. Voormalig Amerikaanse honkbalspeler. Derek is vandaag 52 jaar. Nederlands radio-dj Patrick Kikken is vandaag 52 jaar. Oh, we kunnen straks hierna een plaatje voor Gerrit draaien.
0: Oh ja, die kunnen we gaan draaien. Die heb ik gezien.
1: Ja, die sla ik even over. Chris O'Donnell, Amerikaanse acteur. Chris is vandaag 56 jaar. Sean Hayes, Amerikaanse acteur, 56. Carlo Boshaert, onze Nederlandse televisiepresentator. Acteur, zanger, tekstschrijver en imitator. Carlo is vandaag 57. Staat mooi op rangschik trouwens.
0: Nou.
1: Paolo Maldini, Italiaans voetballer, 58.
2: Hey, Maldini, ja.
1: Oh, mag ook. Harriet Wheeler, singer-songwriter uit het Verenigd Koninkrijk, 63 jaar. Steven de Jong, Nederlands televisie- en filmregisseur.
3: Dat is die Brabant, toch?
1: Nou, daar staat er niet bij. Zou kunnen.
2: Haar Brabant.
1: Nee.
2: Ja. Niet?
1: Nee. Oh, nee, ik weet wie jullie bedoelen. Jullie bedoelen de Brabo-neger.
0: Ja.
1: Dat is niet deze. Deze man is 64 geworden namelijk.
0: Nee, Steven niet, jong.
1: Nee, jij bedoelt Brabo-neger.
0: Ja, die ken ik wel in mijn klas.
1: Craig LeMond, voormalig Amerikaans wielrenner. 65.
2: Greg LeMond.
1: Bram Matkovic, Nederlands jurist en voormalig strafadvocaat. Bram is vandaag 66 jaar. Peter Lussen, Nederlands acteur. Peter is 67. Chris Isaak, Amerikaans zanger, muzikant, songwriter en acteur. Chris is vandaag 70. Mick Jones, gitarist, zanger van The Clash, is 71 jaar. Tony Willy, Nederlands zangeres van Pussycat,
0: ja,
1: 73.
0: Willy. Tony Willy.
1: Kees Jansma, Nederlands potpresentator. Kees is vandaag 79. Foppedaan, Nederlands voetbaltrainer.
0: Oh, hallo.
1: Fop is 83.
2: Heer of één.
1: Henk van der Meijden, Nederlands journalist en theaterproducent. Henk is vandaag 89. Zo, dat zijn er nogal wat.
0: Waar nou?
1: Last but not least.
2: Okay.
1: Jannes Wolters. Ja. Nederlandse zanger.
0: Ja, hij is jarig.
1: Jannes is 53 jaar. Udem,
0: Jannes, die lange Udem.
1: Ja, dus Gerrit had een verzoekje gedaan. Ik wou eerst een ander nummer voor Gerrit draaien, maar laten we maar
0: zo heb je dat ook
1: Jannes draaien.
2: Ja, lijkt me heel goed.
1: Dan hebben we two flies in one clap.
2: two flies in one clap.
0: Hey, Gerrit, we hebben two flies in one clap voor je. Heb ik dat altijd, twee vliegen in één klap, gaat even voor je vertalen. Ga ervoor zitten, jongen, want ik heb hem uitgezocht. De Jannes hit medley. Ik denk, wat kan er gebeuren?
1: Ja, medley. Ik ben gek.

0: Ja, Jannes was dat.
1: En de hit medley, inderdaad, was Jannes zelf.
2: Dat was hem zelf.
1: Dat konden wij wel horen.
2: Ja.
1: Tineke die twijfelt nog.
2: Meen je dat?
1: Ja, die zegt Jannes niet. Ik zeg Jannes.
2: Ja, joh. Hij is toch even verstaan van Tineke?
1: Ik herken zijn stemje, maar dat is ook niet raar, hè? Zegt ze. Nee, inderdaad. Geef je naar, joh. Was ze. Draai je nevel in, zeker. Draai ik aan.
2: Aas.
1: Ah, het is een beetje aas.
2: Dat wel, ja.
1: Oh, jongen, even kijken, hoor. Dan gaan we een boodschapje. En dan gaan we de volgende doen. We gaan gewoon lekker door. En maar een klein kwartiertje zal hij met het weer. En ik ga je vertellen hoe fucking warm de rest van het weekend gaat worden.
2: Ja, daar gaat allemaal van uit.
1: Ik zeg, blijf er gewoon lekker bij.
3: Kan ik mijn hond even bij jou in de tuin laten bouwen?
1: Als dat mag, hier is Gerard Joling en André Hazes. Zomaar een blijf bij mij.

0: Nou, nog weer gaan.
1: Ja, zeker weten.
0: Ha, gewoon een vreugde nu je spijbel, weet je dat?
1: Oh, echt joh.
0: Boah, heb je nog wat leuks beleefd van de week?
1: Of ik nog wat leuks heb beleefd? Nee, nou, niet echt veel. Nee. Ik heb heerlijk regelmatig even in het zwembadje gedompeld. En daarna lekker in het hangmatje tussen de bomen. Om gewoon lekker.

0: cool down en ja, dat was het eigenlijk wel.
1: Ik heb wel overwogen een zwembad weer op te zetten, maar wij hebben een vlonder en we zitten op veengrond. Ja. Een hele mooie rechte vlonder waar het zwembad op past en er zit nou een kuil in. Maar dat is 9 ton water wat je erop zet, hè?
0: Ja, ja.
1: 9 kuub is 9 ton. Dus en dan sprong ik terug naar weer. Nou, dat was helemaal anders in de tent natuurlijk.
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dus ik zit nog even in twijfel. Kan best zijn dat ik nou, die weekend niet meer trouwens, want ik sta in de brandende zon dingen op zetten. Dat ga ik niet doen. Maar ik heb, dat was zoiets, ik vind het wel lekker.

0: vandaag, want de aannemer wil maandag verder. En ik had gelukkig een andere afspraak.
1: Nou, oh, wat vind ik dat vervelend voor je, dat ik nou niet kan helpen. Ik had zo graag willen helpen met die tegelvloer.
0: Ja, nee, ze zijn een paar uurtjes bezig geweest, maar was niet te doen. Was gewoon niet te doen.
1: Nee.
0: Mobiele echootje erbij, weet je wel. En dan dan is het misschien nog wel.
1: Dan zitten de filters nu al van dicht van de stoffen.
0: Ja, dat is echt niet te doen.
1: Nee, wij zouden vandaag de straatlegger krijgen. Maar die belde in het begin van de week al. Hij zei van, ik was op voetbal bezig. Ik ben halverwege daar naar huis gegaan. Ik weet hoe het vrijdag gaat worden. Nog niet misschien erbij gekomen, vriend.
0: Nee, zo is het.
1: Dus ik zei,
0: hij vroeg gelijk.
1: Blijf je lekker weg en dan pleur lekker op, jongen. Zo doe ik erop.
0: Yes. Nou ja, oké. Okay. Ja.
2: Oh.
1: Can't touch this. Deze kreeg van Chris Clearwater Revival. Maak er een mixje van.

0: Clearwater Revival was dat in hun beste nummers gedaan in een mix. Deze vrijdagavond is lekker warm. Buiten is het toch gauw een graadje of 30, denk ik. Hier binnen is het een kleine 36 graden, denk ik.
1: Buiten is 34.
0: Dan is het hier binnen nog warmer.
1: Ja, joh, het is hier echt...
0: De gevoelstemperatuur is hier gewoon niet leuk meer.
2: Het is echt bloedheet.
0: Ik staat me nog stel dat de computers het überhaupt nog doen.
1: Ja.
0: Ja. Er zijn zelfs openbaar voerders zelfs uitgevallen. Door die bussen het niet doen.
2: Huh?
0: Die kunnen niet laden, de accu's zijn kapot.
2: Echt?
1: Ja, ja.
0: De laatste stations deden het niet. Dan heb je dan wel lullig.
1: Ja, je zou met je auto hier rijden.
0: Je elektrische auto? Ja, oh. Ik heb van de week heb ik de elektrische auto van het werk mee naar huis gehad. En daar moet ik dan in gaan rijden. Dat is natuurlijk is dat goedkoper, laat het wel zijn. Ik kan op het werk kan ik tanken en dat gebeurt met zonnestroom van ons, bij ons een dak af. En anders hebben we een accu opgeslagen. En thuis kan ik ook gewoon tanken met zonnestroom. En ik heb thuis een laadpaal. En toen zeiden ze tegen me, kom je de dingen brengen? Maar die jongens, twee jongens moeten naar de cursus in Driebergen. En die kunnen dan elektrisch rijden. Dat is een stuk goedkoper. Dan zat ze met een dieseltje gaan. Ja, inderdaad, gelijk.
1: Ja.
0: Dus ik breng de ding gisteren heen. Ik zit terug in de auto. Ik denk, oh, wat morgen zo snoeg warm. Dat die wagen wel uit kan gevallen.
1: Ja.
2: Oh.
0: Ik hoop dat het niet gebeurt. Ik heb het niet in de app zien staan. Dus het is volgens mij goed gegaan. En dat zegt al
1: best
0: heel veel. En die gasten hebben waarschijnlijk geluk gehad. En die zal bij elektrisch rijden lekker onderweg zijn naar de kroeg.
1: No.
0: En denk ik, nou, ik hoef in ieder geval niet terug te rijden, want ik denk ik doe het niet meer.
1: Nee.
0: Dat ik het lekker op een suiper zetten.
1: Ja.
0: Maar die koel af, hè, s'avonds.
1: Nou.
0: Kom geen zin
1: op. Kom geen woord meer uit, jongens. Echt
0: waar. Nee. Ja, er komt geen woord meer uit. En ik vind het ook echt helemaal niet erg. Ik zet je niet graag voor blok.
3: Ja, hallo, er is Ali Schram. Ik wil graag weten. Wat is die werk vandaag?
1: Maar we hebben allemaal niks uit, jongens.
0: Dames en heren, hier is Harry met het weer.
1: Ja, nou, vanavond blijft het erg warm en benauwd. Vooral in het zuidoosten van het land kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Met veel regen, harde wind en mogelijk onweer. Ook in de nacht kunnen die buien verder het land intrekken. Het koelt nauwelijks af. In Limburg blijft het lokaal zelfs warmer dan 24 graden. Morgen wordt het opnieuw een tropische dag. Op veel plaatsen stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het met ongeveer 28 graden iets aan.

0: aangenamer. In de loop van de dag neemt de kans op een stevige onweersbui toe. Vooral in de avond kunnen die gepaard gaan met veel regen en zware windstoten. Zondag is de ergste hitte voorbij. Het wordt 21 graden aan de kust tot zo'n 30 graden in het oosten. Wel blijft het benauwd en zijn opnieuw stevige buien mogelijk. In het warme en onstuimige weekend. Oh nee, na het warme en onstuimige weekend keert vanaf maandag het rustige zomerweer terug. De temperatuur ligt overdag meestal rond de 22 en 25 graden. Er is een afwisseling van zon en wolken met af en toe een lokale bui, maar op de meeste momenten blijft het droog. Ook de nachten worden een stuk aangenamer met minima rond de 15 graden. Dat betekent dat huizen weer goed kunnen afkoelen na tropische nachten van dit weekend. Kortom, een overwegend rustige en aangename zomerweek met normale temperaturen en geregeld ruimte voor zonopkomst.
1: Dat was Harry met het weer, dames en heren. En wij zeggen erop...
2: Goed zo, Knul!
3: Goed zo, Knul.
1: Dankjewel,
0: Harry.
1: Het gaat weer. Het koelt wat lichtelijk af. Maar volgens eind van de week, volgende week, is het weer helemaal mis, hè?
0: Want mijn neefje die gaat trouwen. En die trouwt volgende week vrijdag. Dat ben ik dus niet. En dan is het 19 graden hebben ze het over.
3: Oh, wat een verschil.
0: Moet ik nog zien trouwens.
1: Ja, ik kijk nooit zo gewoon een week vooruit. Ik vind het niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar alleen is een handje van als ze het weer voorlezen... en wil ze wel eens een keer uitwijken naar de rest van de week.
3: Ja, dan staan we altijd tot dinsdag.
1: De laatste keren doe je dat een stuk minder.
3: Nee, dus, ik doe het elke keer wel.
1: Oh, dan krijg ik het gewoon niet mee.
3: Nee, tot dinsdag.
1: Kan ik toch hetzelfde.
0: Je hebt gelijk, hoor.
1: Kan ik toch hetzelfde.
0: Ik ben blij dat je het altijd goed voor mij waarneemt.
3: Dank je.
1: Dat doet het heel goed, hè?
0: Ja, vind ik wel.
3: Dank je.
1: Welkom aanvulling op onze show. Alleen, hoe blijven we er ook, hè? Wij gaan om 9 uur naar huis.
0: Ja, zo is het.
1: Hoe blijven we met je zijn? We gaan om 9 uur naar huis.
0: Zo is het.
3: Ja, nou, dat kan ik niet dit keer meer oneens stemmen.
1: Ik ga die nieuwste van Yves Berensen ontnemen. Deze gaan we even laten horen. Dus misschien is het tijd.

0: Eerst was dat misschien in zijn tijd. Ik hoor je wel, de rest ook.
1: Wat? Maak het of kraak het?
0: Maak het of kraak het?
1: Ja, dit
0: deze plaat mag je maken, van mij betreft.
1: Ja, mij ook. Ik vind het wel leuk. Je zingt hem ook snel mee.
2: Ja.
0: Ja, het is misschien in zijn tijd. Dat staat op mijn scherm. Dat verraadt al de helft.
1: La la la la.
0: Ja. Oh ja, moet de muis even pakken. We hebben nog een verzoekje van meneer Bos staan. En dus,
2: ja, zeker. We hebben nog een... maar nu zit ik zelf met een dilemma.
0: Harry gaat een dilemma. Nou.
2: Nee, het is geen dilemma. Oh. Niet echt een dilemma. Oh. Maar hoe spreek je dit in vredesnaam uit?
1: Oh.
2: Maar jij hebt altijd problemen met uitspraken.
1: Laat mij er buiten.
2: Ja.
0: Peter Saverry.
2: Ik zou zeggen Peter Saverry.
0: Saverry.
2: Of is het Peter Saverry?
0: Peter.
2: Nou ja, het is in ieder geval voor meneer Bos. Peter Saverry met Rock'n'Roll King.

0: was hem. Speciaal voor meneer Bos. Rock'n'Roll King. Krijg je zo meer voor je kiezen gedouwd. Doe ik helemaal niks voor te doen hier bij de Radio Arnhemzen.
1: Ik krijg wel meer achter onze kiezen gedouwd.
0: Nou, dat hoop ik niet voor je kiezen wel.
2: Dat klopt. Ik neem die oranje nog. Ik ben voor oranje.
1: Voor het WK.
0: Ik die twee rood. Harry gaat moed naar spreken voor die moet rode.
2: Nee.
0: Ga je nou zitten kwijt hier?
1: Nee, ik heb jeuk.
2: Oh.
1: Nee, ik heb jeuk aan mijn snor.
2: Oh god.
1: Wat?
0: Goed, een vrouw met snor.
2: Een vrouw met snor.
1: Vrouwen hebben ook een snor.
2: Ja hoor, heb je.
0: Absoluut.
3: Hallo, hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja?
0: Hij heeft gelijk. We hebben niet lang meer
3: over praten, hè? Muziek.
0: Blauwe Ruis. Bluff.

0: kleur van zat, een blauwe ruis. En zo langzaam veed die lekker uit. En wij gaan richting het volle uur. En we hebben nog een plaatje voor je klaarstaan. Die gaan wij draaien. En ik hoop dat jij een leuk twee uur hebt gehad. Sorry dat we dit dus uitknijpen, jongens. Maar het is echt te warm om hier nog te zitten. Dus hebben we gewoon een playlist klaarstaan. En wij gaan knijpen weg. Ik wens jullie een heel fijn weekend. En graag. Het water kookt ook.
1: Mijn hoofd
2: dat
1: kookt.
2: Dat is best een goede imitatie, trouwens.
0: Ja, dat was een goede imitatie.
1: Je wil, hè?
2: Ja, bravo.
1: Dat je het zeven vergeten.
0: Ja. Goed, het is helemaal niet erg, maar gewoon. We gaan stoppen, we gaan er tussenuit. Ik zeg jongens, tot volgende
2: fijn
0: week.
2: Weekend.
0: Fijn weekend.
2: En vergeet niet te drinken, goed in smeren.
0: Ja, goed hydrateren.
1: Ja.
0: Moet je zeker doen wat dat betreft.
1: Goed weekend, jongens.
0: Zeg even lekker of dood, het is een moeilijk om te dansen. Ga nog gewoon niet dansen, neem gewoon lekker een slakje wijn. Excuus me, jongens, we nemen afscheid van je. Geef mij nu je angst. Doeg!
1: Mooi.
0: Doe.

0: kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
3: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
2: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
4: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
2: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Sami loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sami, met je ogen, Sami, op de vlucht? Hoog, Sami, kijk omhoog, Sami, want daar is de blauwe lucht. Sami loopt niet zo verlegen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de

0: A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Hey, ho, steeds weer voor de zoveelste keer.

0: Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duinen de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileer is, wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon,

wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25.

0: 20 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: mobiel. Het geluid van Radio A.N. Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor.

0: gewoon op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na

elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas storten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

ruimte green wie een filmpje. Met mensen vuil ik mijn uitgaat. Dacht de zee, maar er ijs van kan. Doe bist psych, hast een burn-out. Ik wil eruit, ik wil hier fort. Alles op een leeg pitje en even meer.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden.